0: nog even blijven. Afgelopen nacht vertelde ik dat Christina Aguilera al meerdere keren lid is geworden van de Mile High Club. Ja, dat is dus als je dus in de lucht, in het vliegtuig, ooit de daad hebt verricht. Weet je wel, dat je daar ooit hebt gekaasfonduut, zoals ze dat zeggen bij Mattie en Marieke. De liefde bedreven. Je snapt wat ik bedoel. Toen vroeg ik, wat is eigenlijk de gekste plek waar jij het ooit hebt gedaan? En daarop appte Floris in de Q-app en hij stuurde iets. En ik kon het gewoon niet geloven. Want Floris had het ooit gedaan in een lijkwagen.
1: De gekste plek waar ik het aan heb gedaan is in een lijkwagen.
0: Wat? Maar vertel even, hoe is dit gebeurd?
1: Nou, toen is tijd, want ik ben een uitvaartverzorger. Toen is tijd, ja, ik, collega en ik vonden elkaar superleuk. Maar op een gegeven moment was het van, god, dat is een raar plek waar jij het ooit hebt gedaan. Ik zei, nou ja, heel leuk in het bos of op het strand.
0: Ja.
1: En toen was het van, zullen we het doen hier op het werk? Ik zei, ja, wat had je dan in gedachten? Ja, ze zei, gewoon in de rouwwagen voorin. Ik zeg, nou ja, waarom ook niet, hè? Je bent jong en je wilt wat.
0: Oké, maar wacht even, want hadden jullie zeg maar samen dienst? Dat jullie echt aan het rijden waren? Of...
1: Ja. Ja, dit was wel al, we waren ook klaar met werk, hoor. Dus, We waren klaar en toen kwam het met een bak koffie nog te sprake. En we waren ook de enige, want het was midden in de nacht. Een beetje dezelfde tijd als nu, maar het is al een jaar of 10 geleden al.
0: Kijk, nu ga ik toch even de vraag stellen, want ik las dit en toen dacht ik, nee, dat is best wel respectloos. Maar dat is even de vraag waar ik benieuwd. Wat voel jij daarbij?
1: Ja, goed. Is de nette plek? Nee, absoluut niet. Maar ja, goed, daar heb ik toen destijds ook niet bij stilgestaan.
0: Nee, dat snap ik.
1: Dat zijn
0: dingen
1: die gebeuren gewoon in het moment.
0: Je weet ook niet of andere collega's het ooit ook een keer gedaan hebben.
1: Ik heb wel verhalen gehoord, ja, dat het op bepaalde plekken wel gebeurd is. Maar...
0: Hey, is er nog wat geworden met de collega?
1: Nee, dat niet.
0: Dat is dan weer jammer. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat iemand dit overtreft. Heb jij nog een leuke plek waar je het ooit hebt gedaan of iets? Ik zit even te denken. Ja, bij mij is er niet heel veel geks hoor. Nee. Ik zit dan... Nee, ja. Gekste misschien... ik zit even te denken. Restaurant of zo. Nou, dat vind ik dan nog wel oké. Is het toch niet heel raar? Is dat raar? Weet ik niet. Nou, doe mij maar lekker.

Rihanna met You en Freed From Desire. Blijft zo'n lekker nummer, vind ik. Ja, ik zei het begin van deze avond, zei ik al, ik hou van juicy, sappige verhalen. Daar ga ik zo goed op. En ik ben ook zo blij dat we dit verhaal eigenlijk gewoon voortzetten. Ik had het net over dat de gekste plek waar je het ooit hebt gedaan. Gekaasfonduut, weet je wel, de liefde hebt bedreven. Ik sprak namelijk gisteren Floris, die heeft ooit in een lijkwagen gedaan. En toen vroeg ik net, ja, heb jij nog een gek

0: kijk, ga jij hier overheen? Nou, er kwamen weer wat leuke berichtjes binnen de Q-app. Zo zie ik iemand die zegt dat dit in een zwembad ooit gedaan heeft. Een bubbelbad zie ik hier. Ik zie hier een boot zie ik voorbij komen. Iemand ook in een restaurant, ja, ja, ja. Ik heb allereerst aan de lijn Willem, goeienacht.
1: Goedemorgen Judith.
0: Goedemorgen, jij zit in Japan, hè?
1: Nog steeds, ja, ja. Ik woon hier al 10 jaar ongeveer.
0: Al 10 jaar, nou, ik vind het zo ontzettend leuk dat jij daar gewoon de radio aan hebt staan. En dat het voor jou dus ochtend is, hè, voor bij jou.
1: Ja, het is 9:15 ochtends, dus ik begin de dag altijd met de radio aan te zetten.
0: Nou, wat heerlijk, wat goed. Hé, we hebben het natuurlijk over de gekste plek waar je het ooit hebt gedaan. Ik doe even deze weer aan, want het is toch, zijn we toch een beetje in de mood gelijk. Willem, vertel, wat is de gekste plek voor jou?
1: Nou, de gekste plek voor mij was in het skiliftje in Spanje. In zo'n bolletje. En mevrouw en ik keken elkaar aan van, laten maar.
0: Oh, wat leuk! Hoe lang is dit geleden?
1: Zo, dat zal ongeveer 20 jaar geleden zijn.
0: Oké, okay. Want ik vraag me dan, was dit al in de beginperiode dat jullie aan het date waren? Of waren jullie wel al een tijdje samen?
1: We waren een paar jaar samen, maar was wel in de beginperiode. Ja. We hebben elkaar leren kennen rond 2004, dus ja, sinds 4 jaar geleden.
0: Ja, het is toch leuk. Het is toch leuk dat je dan even weer een beetje wat spicy erin brengt, om dan toch dat je toch denkt, nou, laten we deze plek toch eens even uitkiezen hiervoor.
1: Absoluut.
0: Is het toch leuk?
1: We konden het niet laten.
0: Nee, dat snap ik. Maar niemand heeft jullie betrapt, niemand heeft jullie gezien, niemand heeft het doorgehad?
1: Nee. Nee, tenzij er een cameraatje erin hangt, maar verder nee.
0: Stel je voor. Nee, ja, hoe?
1: Maar ja.
0: Nee, oké, gelukkig.
1: Maar dat is ook de spanning, hè, dat je betrapt kan worden. Dus dat maakt het extra leuk.
0: Ja, dat maakt het zeker leuk. Ja, zeker. Willem, waanzinnig verhaal. Skilift, echt nooit aan gedacht, maar deze ga ik onthouden.
1: Super. Nou, misschien een idee voor je.
0: Ja, daarom. Wie weet. Hey Willem, thanks. Ik wens je verder een hele fijne dag.
1: Een hele geile uitzending.
0: Dankjewel. Wat zijn nou hele geile uitzending? Of zijn je fijne uitzending?
1: Fijne.
0: Oh, fijne. Oh, stond hele geile. Oké, nou, dankjewel. Nee, doei. Ja, Stefan, goeienacht.
2: Hey, goeienacht.
0: Oh, ik word echt mijn hele hoofd. Oké, Stefan, jij hebt ook een hele gekke plek, hè?
2: Ja.
0: Vertel, ik ben even benieuwd waar. Wat is de gekste plek die jij ooit hebt aangetikt?
2: In de welbekende bruine bezorgbus. Zal ik het maar even zeggen.
0: Een bezorgbus?
2: Ja. Yep.
0: Oh, ook op werk dus eigenlijk in die zin?
2: Ja, zeker.
0: Ah.
3: Oh la la.
0: Hey, en hoe gebeurde dat dan? Hoe vond dat allemaal plaats? Want
2: De meisje die mij helpt om mijn auto te laden, die is een keer een dag met me meegegaan. En een of andere manier gebeurde het een van een ander. En hadden we seks achterin.
0: Zo, holy moly. Hey, maar waren jullie al een beetje aan het flirten? Was het al eerder een keer gebeurd tussen jullie? Of was dit echt het eerste moment?
2: Dit was echt het eerste moment. We waren al een klein beetje elkaar aan het flirten.
0: Oké.
2: Okay. Maar dat is wel ook het moment waar het de eerste keer gebeurde.
0: Oh. Zo, dat is wel echt een goede plek dan, gelijk. De toon is gelijk gezet.
2: Ja, 100%.
0: Hoe was het?
2: Ja, perfect. We zijn zo perfect dat we 13 jaar later nog samen zijn.
0: Nee.
2: Ja.
0: Nou, waanzinnig. Ook, dus jullie waren ook echt collega's?
2: Ja, 100%.
0: Ah, nou, ik vind het fantastisch. 13 jaar later weer gewoon nog steeds samen.
2: Ja, geweldig.
0: Echt fantastisch. Zijn er nog meer spannende plekken of was dit wel de gekste?
2: Nee, er zijn wel meer plekken geweest.
0: Oh, oké. Okay. Nou, noem eens wat. Noem eens wat.
2: De hot tub, ergens op een camping, zwembad, auto in het bos.
0: Ja, geeft toch altijd extra dimensie als je gewoon een beetje een spicy plek hebt uitgezocht.
2: Altijd leuk.
0: Echt waanzinnig verhaal, Stefan. Ik wil je onwijs bedanken voor je open eerlijkheid. En ik wens je nog een hele fijne nacht.
2: Ja, dankjewel. Een fijne uitzending.
0: Dankjewel.
2: Doei. Hoi.
0: Nou, ik heb helemaal rode oortjes inderdaad.

0: Last Frequency. Oh, sorry, dat ging even niet goed. Sorry. Last Frequency, Live It All. Ik wilde even deze doen. Ja, nou, weet je wat? Sander kan het denk ik beter.
1: Attentie, attentie! Degene die gewerkt heeft, of moet werken, of aan het werk is, meldt zich bij Judith in de Q-Music app. Ik herhaal, degene die aan het werk is, of nog moet werken, of gewerkt heeft, meldt zich even bij Judith met een berichtje in de Q-Music app met het woord werk.
0: Nou, je hoort het. Stuur maar werk deze kant op als je hebt gewerkt of net klaar bent met werken. Dat is hetzelfde. Of je nog moet gaan werken of dat je het nu werkt. Ik ga zo meteen namelijk weer beroepen raden. Doe ik in een tijdsbestek van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen. En na een minuut ga ik raden wat jouw werk is. Dus stuur maar even werk

0: half drie.
1: Ja, het is half drie geweest. Betekent dat het weer tijd is om lekker even beroepen te raden. Ja, en deze nacht doe ik dat bij Aaron. Goeienacht.
2: Goeienacht. Dus kan je me nu wat beter horen?
1: Nou, ik hoor je inderdaad luid en duidelijk. Zeg ja, nog eens even heel hard hallo.
2: Hallo allemaal.
1: Kijk, heel goed. Het klinkt al heel goed. Hey, Aaron, jij bent hard aan het werk. Ik heb geen idee wat voor werk je doet. Ga ik zo meteen proberen te raden. Ik zet een timer van 60 seconden. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na 60 seconden ga ik even goed heel hard nadenken. En dan ga ik het hopelijk raden. Ik zeg ik, maar ik doe het eigenlijk met iedereen die nu luistert. Dus als je luistert en je hebt een idee wat Aaron voor werk doet, of je hebt een vraag aan Aaron in een minuut tijd, binnen die minuut, dan kan je het gewoon lekker sturen met een bericht in de Q-app. Aaron, denk je dat ik het ga kunnen raden?
2: Misschien wel. Maar hij is te raden, maar hij kan ook heel lastig zijn.
1: Hij kan ook heel lastig zijn. Oké. Nou, ik ga mijn uiterste best doen. Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor.
1: Komt hij aan. Ben je onderweg voor je werk?
2: Ja.
1: Oké. Werk je met collega's?
2: Soms wel, soms niet.
1: Soms wel, soms niet. Moet je naar verschillende locaties?
2: Ja.
1: Oké, moet je naar mensen toe?
2: Ja.
1: Oké, schiet je te hulp?
2: Nee.
1: Oké. Rij je in een auto?
2: Nee.
1: Oké. Het is groter dan een auto.
2: Ja.
1: Oké. Zit je op een stoel, vraagt Sander.
2: Op dit moment wel.
1: Op dit moment wel. Oké. Moet je veel lopen voor je werk?
2: Nee.
1: Nee, oké. Heb je lading bij je?
2: Op dit moment niet. Soms wel.
1: Soms wel, oké. Ja. Ja. Ik zit een beetje te twijfelen als ik heel eerlijk ben. Ja, het kan. Oké. Ik denk dat ik het wel weet. Ja, ik denk het eigenlijk dat ik het wel weet. Maar goed, ik wil nu niet helemaal zelfverzekerd gaan zeggen terwijl het fout is. Maar ik en veel andere mensen, onder andere Gerda, Sander. Gerda had ik al gezegd. Virgil zegt het ook. Zie ik erbij komen. Danny zegt het ook. Wij denken dat jij een vrachtwagenchauffeur bent.
2: Nee, dat klopt niet.
1: Dat meen je niet. Oké, dan mag ik even een herkansing voor mijn tweede poging. Als in, ik twijfelde tussen twee dingen. Ben jij buschauffeur?
2: Ja, maar geen schattenbus. Touringcar.
1: Touringcar! Oh, ja, inderdaad. Ja, ik was wel echt fout bij mij. Ja, het was wel echt heel fout. Touringcar, oh, kijk wat leuk. Hey, en vertel even, want heb je nu mensen bij je of niet?
2: Nou, ik heb ze net voor de uitzending eruit gezet.
1: Zo van, jou jongens, ik moet heel even wat doen. Als jullie hier even allemaal even lekker naar buiten willen gaan.
2: Ja, zoiets. Ik was klaar met die lijn. Ik rijd nu een lijndienst op dit moment.
1: Ja.
2: Treinstremming. Van Amsterdam Sloterdijk tot aan Alkmaar.
1: Oké, vandaar. Ja, ik snap. Dus deze worden de bus. Zo moeilijk praten. De bus worden dan ingezet.
2: Ja, en de rit daarvoor was voor Emirates.
1: Oh, wat tof. Wat gaaf. Oh, je hebt echt. Het is echt heel wisselend dus.
2: Ja.
1: Kijk.
2: En de andere keer heb je gillende kinderen die een schoolreisje hebben. De andere keer heb je weer toeristen.
1: Ja, precies.
2: Ga je weer naar Spaanse Stans of Giethoorn.
1: Ja. Wat vind je nou het leukst dan?
2: Ik vind toeristen wel het leukste.
1: Want dan ga je ook een beetje vertellen hoe wat. Of
2: ja, want ik heb dan. Ja, of ik heb een gids bij me of ik doe het zelf.
1: Wauw, wat leuk. En wat vind je het minst leuk? Mag je gewoon heel eerlijk zeggen hoor.
2: De treinstremming.
1: Ja, oké. De mensen zijn natuurlijk allemaal een beetje chagrijnig en zuur, denk ik ook. Die denken,
2: dat is het.
1: Ja, dat zou ik ook wel zijn als ik eerlijk ben. Maar goed, jij doet dan wel weer echt. Jij zorgt er wel weer voor dat de mensen op de plek komen.
2: De leukste ritten vind ik schoolreisjes naar de Efteling.
1: Oh ja, wat dan?
2: Nou, dan mag ik zelf gratis de Efteling in.
1: Nee.
2: Je krijgt ook nog een kostuumtje van de Efteling.
1: Kijk.
2: En daarna sta jij in de wachtrij te wachten op een attractie terwijl je betaald krijgt.
1: Zo, dat zijn wel de goede dagen.
2: En daarna zit je in die attractie en dan krijg je nog steeds betaald.
1: Ja, dit zijn wel echt goede. Hoe vaak maak je dat mee? Hoe vaak per jaar zo'n dag?
2: Nou ja, nu de scholen net begonnen zijn, begint het weer.
1: Oké, ja.
2: En voor de zomervakantie, al die verslaafde kinderen gaan dan op school reizen.
1: Ah.
2: Toen rekent iedere dag.
1: Nee joh, oh wat fantastisch. Oh, dat is echt al een paar keer per jaar voor jou dan.
2: Ja, en af en toe Walibi of...
1: kijk, ja, wat goed.
2: Linnea Tol.
1: Hé, want je, altijd even, je krijgt dan betaald als je in de rij staat. Zo, toch even benieuwd, want verdient dat dan een beetje lekker? Zo het beroep, wat je doet?
2: Ja, het verdient beter dan mijn vorige beroep.
1: Wat heb je ervoor gedaan?
2: Iets voor, wat ik automonteur.
1: Oh, oké. Dus dit is op zich nog wel lekker cashje een beetje dan.
2: Ja.
1: Maar
2: en eigenlijk doe je niet zoveel.
1: Nee, maar ja, je zorgt wel gewoon dat mensen van A naar B gaan. En als je ook nog mensen toerist hebt, dan ben je ook nog een soort reisleider eigenlijk, kan je vertellen. Een beetje van alles aan het vertellen over Nederland, denk ik.
2: Ja, dat is altijd wel leuk.
1: En je rijdt natuurlijk hopelijk hartstikke veilig. Dat is ook belangrijk.
2: Ja.
1: Kijk.
2: Hey, ja, je hebt je eigen muziek op staan natuurlijk. Die music.
1: Kijk, dat is heel goed. Dus als ik bij jou in de bus stap, dan weet ik zeker dat het lekker klinkt daar.
2: Ja, dan hoor je gewoon je music op staan.
1: Daar ben ik hartstikke blij om. Hey Aaron, ik vond het fantastisch om te spreken. Ik wens je nog veilige kilometers. Waar moet je nu heen?
2: Nee, ik ben nu op weg naar de garage.
1: Oké. Okay.
2: Bijna klaar.
1: Bijna klaar. Nou, nog even de laatste loodjes. En voor zometeen dan, slaap lekker.
2: Dankjewel.
1: Hey, doeg. Dankjewel. Ben je nou aan het wachten voor de tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland? Dan heb ik goed nieuws, want ik ga zo meteen de tip van de sluier geven wanneer je die hoort en waar je die hoort. Ja, ik geef alle details. Eerst Offenbach, dit is Miles Away by Q.

0: Your Music, The Script. En If You Could See Me Now. Ja, ik weet even niet hoe het met jou zit, maar even een hele serieuze vraag. Of een eerlijke antwoord wil ik eigenlijk. Ben je al toe aan de herfst? Nou, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je er heel erg naar uitkijkt. Want vandaag liep ik in de zon en toen voelde ik gewoon echt van wauw. Die zon maakt gewoon mijn hele dag zoveel beter. Dat heerlijke zomerse gevoel. Ja, en dat gevoel kan jij zaterdag weer even naden.
1: Het grootste zomerfeest van Nederland.
0: Lekker met je voet in het zand, cocktail je hand en meezingen met onder andere Suzanne en Freek, Bente, Chris Kossel Amsterdam, Fleming, nou, noem maar op. Ja, wil je erbij zijn? Deze hele week maak je kans op 2 tickets. En hou dan vooral de artiest in de gaten, dus de line-up. Want hoor je die voorbij komen? App dan zomerfeest met een berichtje in de Q-Music app. Dan kom je dan in de uitzending. Dan sta je zaterdag gewoon lekker met je buddy met een cocktailtje te proosten op dus het grootste zomerfeest van Nederland. En nu ga ik alvast een tipje van de sluier geven. Want wanneer maak je weer kans op de eerste tickets vandaag? Nou, dat is bij Mattie en Marieke. En dat is, ja, dan moet ik even heel zacht gaan praten, maar dat is dus tussen 9:30 bij Mattie en Marieke. En daarvoor moet je Fleming heel goed in de gaten houden. Tussen 9:30. Ja, ik zeg het maar vast, hè. 9:30. Ik zit namelijk even te kijken in het rijboek. 9:30. Fleming. Heel goed in de gaten houden. Ja, Fleming is er natuurlijk ook bij. Maar ook Chris Kossel Amsterdam. En die hoor je nu met My Oh My.

Dona Lipa Q en The Boys of Summer. Zometeen in de Q-nacht nog meer muziek, onder andere Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: de nacht.
1: Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat overdag verder. Vannacht had de politie extra toezicht. Sommige media linken de schietpartij van gisternacht aan drugscrimineel Bolle Jos. Amerika heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij werd onder meer een bruiloft geraakt. Daarbij vielen 4 doden, onder wie een kind, en 50 gewonden. Iran is woedend en zegt krachtig te zullen reageren op de aanval. Medewerkers van wasserijen gaan vandaag staken. De vakbonden kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Die willen 6% meer loon en een lagere werkdruk. Vooral hotels en ziekenhuizen maken gebruik van de grote industriële wasserijen. En de man die een jaar geleden de conservatieve influencer Charlie Kirk vermoordde, kan de doodstraf krijgen. De rechter zegt dat er overweldigend bewijs is tegen de schutter. De advocaat van de schutter probeert de doodstraf tegen te houden, omdat er maar 1 schot was gelost en er niemand anders in gevaar was gebracht, zegt hij. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, meldt de Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers kunnen het pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen zijn. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Het kabinet overweegt dit jaar om een kleinere gasvoorraad op te bouwen, meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenaamde vuldoel 80%, nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt om zo de vraag naar gas te verlagen en het daarmee iets goedkoper te maken. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest uiteindelijk aan te pas komen om de rust terug te laten keren. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen wordt gedaan door senioren. Er zijn verschillende redenen voor, zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. En andere stellen wachten met scheiden tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Q-Music.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

Goedemorgen. Bij de schietpartij in Overasselt zijn gisteren ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. Net buiten Overasselt is er ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Avrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ja, mag Lucky.
1: Zo, morgen.
0: Ja, de week is weer ermee, hè?
1: Ja.
0: En, even een vraagje.
1: Ja.
0: Wat hij maakt vandaag bekend hoe zijn show gaat heten.
1: Ja, klopt.
0: Maar krijg jij dan ook een andere naam?
1: Oh.
0: Of ga jij mee met zijn shownaam en dan de pre-party?
1: Oh.
0: Nou, laat maar weten. Ja. Fijne uitzending. Joejoe.
1: Joejoe, ik kan nog even geen uitspraken over doen, Quint. Die kan ik nog even geen uitspraken over doen. Maar de kans is heel groot dat het de Pew Party gaat heten.
2: Pew?
1: Ja, precies. De Pew Party. Daar zijn we nu mee bezig. Ja.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goede morgen, zeg ik ook tegen Johan.
4: Goedemorgen, Luc. Jongen. Ben je alweer wakker? Jongen.
1: Hoi.
4: Hey. Hey, nog 2 dagen, Mattie en Marieke. Nog even lekker van genieten. Nou, knal hem erin, jongen.
1: Hey, Werner, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, Luc, ouwe kilometervreter.
1: Ja.
5: Hoe is het nou?
1: Goed.
5: Ben je al een keer gescout door Ajax?
1: Nee.
5: Dan kan je gelijk zaterdagavond, bam, starten in de basis.
1: Zo.
5: En dan verliezen jullie misschien niet met 6-0. Maar dan kan je opteren voor een gelijk spelletje.
1: Zo.
5: Want met Luc in het veld is het altijd bruut geweld.
1: Zo.
5: Ja.
1: Dankjewel Werner. Ja, je hebt het natuurlijk over aanstaande zaterdag. Dan speelt 's avonds PSV tegen Ajax. En Werner die komt uit het hoge noorden uit Groningen. Maar hij is toch echt voor Eindhoven. Voor PSV. En het mag geen geheim zijn dat ik dan voor Ajax ben. Ik heb het weer helemaal planningtechnisch verkeerd aangepakt. Ja. Kan ik nu alvast wat tegen je zeggen. Het is pas woensdagochtend, maar vooruitblikkend op dat heerlijke weekend wat er weer aan zit te komen. Ik heb weer een feestje op zaterdagavond. Ik ga met een hele goede vriend van mij ga ik naar Antwerpen. Naar een museum. Dat voor zover klinkt dat nog niet echt als een feestje. Maar dat museum dat verandert 's avonds in het decor van een technofeest. Van Amalie Lentz. Dat is een van 's werelds bekendste techno-dj's van dit moment. Zij is heel erg beroemd, heel erg populair. Komt op alle grote festivals. En zij treedt daarop. Ik heb daar een half jaar geleden 2 tickets voor weten te bemachtigen. Ja, wist ik toen veel dat al zo vroeg in het voetbalseizoen die kraker op het spel zou staan. Dus ik ben een beetje aan het twijfelen wat ik nu ga doen. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik gewoon die hele wedstrijd skip. Van Ajax-PSV. En dat ik dan de volgende ochtend, als ik brak wakker word, dat ik dan gewoon denk, weet je wat, ik ga lekker die wedstrijd even terugkijken. Maar dat ik dus ook al het nieuws om die wedstrijd heen ga negeren en ga uitzetten. Dat is me nog nooit gelukt. Ik heb het ook nog nooit echt goed geprobeerd. Maar je hebt dus mensen die proberen echt dan een wedstrijd gewoon niet te volgen. Die willen geen uitslag weten, willen geen video's zien, willen geen stickers krijgen via WhatsApp. En die gaan dan rustig op hun gemakje, of het nou voetbal is of Formule 1 of golf. Die gaan het dan gewoon rustig terug zitten kijken. Ja, ik... Het zou zomaar een tactiek kunnen zijn. Dat zou zomaar eens kunnen gaan gebeuren. Hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke de pre-party. Oftewel dus inderdaad de P-party.
2: Pew!
1: Zometeen Shakira en Burna Boy. Die, die. Na Tones and I. Dit is Q Music met Dance Monkey.

0: Hey Luc!
1: Hey!
0: Goedemorgen!
1: Goedemorgen! Lekker bezig Koen, lekker onderweg fietsen naar werk. Eens even kijken, Jorik, goedemorgen.
0: Potverdikkem!
1: Ja.
0: Luc, ga je nou winnen de ratten van het weekend?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, ik ga winnen de ratten dit weekend. Nou, dat valt ook wel mee. Maar ik vertelde je net dat ik zaterdag niet naar de Ajax tegen PSV kan kijken. Want ik heb dan een exclusieve technofeest in Antwerpen. Daar hoor je deze dame. Amelie Lens, Belgische techno-dj, wereldberoemd. Zo. En die gaat optreden bij een museum. Dus ik vind die hele setting vind ik zo ontzettend gaaf. Een beetje museum heeft toch af en toe een beetje een stoffig imago. Nou, Amelie Lens, alles behalve. Lichtshows, vuurwerk, techno-tunes, alles komt voorbij. Dus ga ik dan weer helemaal naar de ratten? Is dat een beetje de vraag?
0: Potverdikkem!
1: Ja.
0: Luc, ga je nou winnen de ratten van het weekend?
1: Ja, misschien wel.
0: Oh.
1: Ja, het spijt me zeer. Maar je hoort maandagochtend dan wel weer hoe de vlag erbij hangt. Hey, heb je trouwens gisteren gehoord hoe Odin hier in de studio 4 op een rij speelde en hoe spannend het was? Zo niet, je hoort het zo meteen naast Cyndi Lauper. Girls just want to have fun op Q Music.

0: Damiano David op Q-Music, Born with a Broken Heart, waar je binnen nu en 6 minuten kan dansen. Lekker wakker worden met Hugo, maar nu eerst... Even uitleggen hoe jij iedere ochtend kans maakt op 2.500 euro... door 4 simpele woorden. Ja, zo simpel is het eigenlijk. 4 op een rij, elke ochtend kan je spelen met Mattie, Marieke of Annemarie. Je krijgt 4 woorden. En wij willen eigenlijk jouw eerste 4 associaties bij die woorden. Heb je nou dezelfde 4 associaties als Mattie, Marieke of Annemarie... dan win je 2.500 euro. Zo simpel is het. Dat spelletje speel je via de telefoon. Bel rond 8:30 naar 0909-9596. En als je in de uitzending komt, dan speel je mee. Gisteren hadden we echter een speciale variant van 4 op een rij. Want Odin, die ook fanatiek thuis meespeelt... die mocht voor deze gelegenheid een keertje in de studio langskomen. Omdat hij zo'n groot fan is van het spelletje 4 op een rij. Hij speelde met Marieke. En dit waren zijn 4 woorden. Luister goed mee. Welke associaties had je hierbij gehad? Kort... Lamp, bezem en giraf. Luister goed mee, had jij 4 op een rij gehad met Marieke?
1: Marieke, het eerste woord wat ik aan Odin heb gegeven is... kort.
2: Lang. Oh, ik vind het heel gek dat ik jou aan kan kijken, Odin.
1: Lamp.
2: Licht. Oh, man.
1: Bezem.
2: Wegen.
1: Oh, mijn hemel. Oké. Odin, dit is altijd het moment dat we vragen... waar zou je 2.500 euro aan uitgeven?
3: Dat gaat in het potje voor de bruiloft.
2: Voor de bruiloft? Komt er een bruiloft?
3: Oh, yes, zeker.
2: Want Reve, jouw vriendin, staat hier aan de andere kant op de
1: Ja, we hebben er net al even gehoord. Ze heeft een fantastische stem. Reve, even heel kort, hoe heeft hij je gevraagd? Hoe heeft hij...
4: Ja, dat raden jullie nooit. Op de Poolcirkel in Rovaniemi heeft hij mij ten huwelijk gevraagd.
2: Hallo, de Poolcirkel? Wanneer is dit gebeurd?
4: Ja,
3: 2023.
1: Ja. Wauw.
2: En wanneer gaan jullie trouwen?
4: Ja, die staat al niet gepland, want ja, dat kwam eerst een kleine.
2: Oké.
4: <Okay.
1: laughs> Dat ligt aan het laatste antwoord. Oké, laten we gaan spelen.
2: Oké.
1: Het laatste woord is... giraf.
2: Oh, nek! Yeah.

0: de straat staat sloten.
1: Wow. Oh my god.
2: Je hebt gewonnen, jongen.
1: Ongelooflijk. Ongelooflijk. Oh. Oh, jongens, houd toch op.
3: Elke ochtend bij Mattie en Marieke.
4: Vier op een rij. Je wint 2.500 euro.
3: Ben jij de volgende?
4: Mattie en Marieke's.
3: Vier op een rij.
4: Elke ochtend om 8:30.
3: Bij Q.

Move into the Sun op Q-Music. Een hele goede morgen. Hoeveel van de 200 euro van Marieke die Mattie ooit investeerde in de Trumpcoin is er eigenlijk nog over? Daar kom je vanzelf achter. En ook het laatste nieuws van Annemarie komt eraan. Hier op Q-Music naar Gotye en Kimbra. Somebody that I used to know.

0: Goedemorgen, 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Nou, goedemorgen. Mensen in het Gelderse Overasselt mogen weer naar buiten. Politie denkt dat er geen verdachten meer in het dorp zijn na de heftige schietpartij gisterochtend. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel in de gaten te houden. Ja, mensen kregen gisteren dus het advies om binnen te blijven voor hun eigen veiligheid. Dat advies bleek toch lastig ook wel op te volgen. Deze inwoners gingen gewoon de deur uit, hoor je bij de NOS.
2: Nee, ik verwacht niks meer. Nee, ik denk niet. Het is niet op het dorp gemunt, het is op hem gemunt. En ik neem aan dat hij nou weg is uit het dorp.
3: Ik moest toch maar het tasje even vullen voor... je moet af en toe wat eten.
4: Paprika chips.
3: Ja, ik ben morgen jarig, dus komt goed uit.
1: Nou, meer dan 30 mensen zijn opgepakt na de schietpartij. Het zou gaan om een conflict in de drugswereld. Op meerdere plekken zijn gisteravond ook nog wapens gevonden. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. Dus moesten mensen binnenblijven. De ME greep uiteindelijk in en rond 11:00 was het weer rustig. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, melden Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers konden het pand waar die schietpartij was niet meteen in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen waren. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Opnieuw roept Jumbo een paar soorten kazen terug, omdat die besmet kunnen zijn met de listeria-bacterie. Het gebeurde vorige week ook al. Het gaat nu om de producten Jumbo lepelkaasje en de Jumbo kaasplutto. Verrassend. De kans dat je besmet raakt met listeria is erg klein, maar je kunt er wel flink ziek van worden. Vooral zwangeren, jonge kinderen en mensen met een zwakke gezondheid lopen risico. Het weer dan nog van buienradar, wolken en zon vandaag. In het westen kan nog een klein buitje vallen. Het wordt een graad of 21.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Music.
6: Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Een hele goede morgen. Is er überhaupt nog iets over van die Trumpcoin van Mattie en Marieke? Dat hoor je na Samje.

0: Morning van Somjeu op Q-Music. Hele goede morgen, Luc van de redactie hier. De ochtend op Q-Music, die is al begonnen. Ik zie dat de hele redactie langzaam maar zeker ook vol loopt. Er wordt druk gepraat, druk gekletst, vergaderd. Er worden nog Instagram-video's opgenomen. Straks even inchecken op de redactie, want het ziet er allemaal heel gezellig uit. Eerst even terug naar die vermaledijde Trumpcoin. Daar moeten we het even over hebben, jij en ik. Lang, lang, lang geleden investeerde Mattie maar liefst €200 van Marieke in de Trumpcoin. Want hij dacht dat dat wel een hele goede investering zou zijn. Maar hoe gaat het nu met diezelfde Trumpcoin?
1: We zijn opnieuw gestegen.
2: Oh joh.
1: Ah, ik gaf het al aan. €6,12.
2: Ja, zeg.
1: Nou ja, okay, dus ik heb het al langer gezegd. We zitten erin voor de lange termijn. En we gaan natuurlijk echt nog wel grotere stappen maken. Maar de weg omhoog is echt gevonden. En die kan natuurlijk niet stijl omhoog. Zo werkt het niet in beleggingsland, Mariek. Dat gaat niet.
2: Dus jij zegt het diepste punt, dat hebben we gehad. Het was op een gegeven moment €4,17 of zo waard.
1: Natuurlijk.
2: Dat was een low point.
1: Ja, dat
2: was vanaf de 200, hè?
1: En vanaf hier gaan we echt alleen maar omhoog.
2: The only way is up.
1: Het kan alleen maar beter worden. Nou ja, absoluut.
2: €6,12, daar hou je anderhalf kopje koffie voor tegenwoordig.
1: Ja, maar ja, goed. Daarom heet het een belegging. Kijk, als je direct rendement wil, dan moet je naar het casino gaan. Alles op rood zetten. Maar wil je dat, dan ben je ook niet het type voor.
2: Yo, jij kent mij zo goed.
3: Maar Mariek, misschien kan ik je nog wel blij maken. Want wij hebben nog Elina aan de telefoon hangen.
2: Ach, Elina.
3: Die heeft ook ooit €200 van jou gekregen om te beleggen.
2: Elina, hoe is het met jou?
4: Ja, heel goed met mij.
2: Nou, dat ik jou nou nog zou spreken. Ik heb jou denk ik al een jaar niet aan de telefoon gehad. Ja, wat het is, Eline, jij hebt van mij ook €200 gekregen. Dus dit begon allemaal met dat ik zei van ja, ik vind beleggen, ik durf dat niet. En Mattie zei, geef het maar aan papa. Papa belegt je geld wel goed. Toen heb ik uiteindelijk gezegd, dan doe ik €200. Maar dan wil ik ook een luisteraar die wat van beleggen af weet inschakelen. En Eline, dat ben jij?
4: Ja.
2: Hoe gaat het? Ik vind het heel leuk om te weten hoe het bij jou gaat. Maar hoe gaat het met mijn geld?
4: Nou, ook heel goed eigenlijk. Want bij mij staat hij gewoon al dik in de plus.
2: En hoeveel?
4: €256,20 is jouw portefeuille nu waard.
1: Ja, maar heel even.
2: Zo. Maar daar is, ja, komende van 200, is daar gewoon, wat is het, 25% is daar bovenop gegaan. Meer dan €50. Ja. Wow, ja? Eline, waar beleg jij in? Even, we geven geen advies en je kunt hier niks aan. Hoe doe jij dit?
4: Nee, jouw geld zit in ETF's en dat zijn eigenlijk soort van potjes die bestaan uit verschillende aandelen, dus allemaal verschillende bedrijven. En daardoor ook best een veilige manier van beleggen, want ja, daarmee spreid je je inzet en volg je eigenlijk als het ware de index. En over het algemeen gaat het gewoon nog best wel goed met de economie. Dus wordt je geld ook steeds meer waard.
2: Hé, maar nu heb ik er 200 in gelegd. Maar ik zou jou ook 2000, zeg maar, had ik al dat gewoon gegeven. Dan waren we echt meer dan €500 opgeschoten. Wow, wow, wow. Luister je goed mee, Mattie?
1: Want ik heb hoor je me niet? Ik zit alleen maar te luisteren.
2: Want dit is the way to go. In plaats van die rare Trumpcoin van jou, die alleen maar keldert.
4: Ja, Mattie die maakt net een vergelijking met een casino. Maar heel eerlijk gezegd, Mattie, ik vind beleggen in het Trumpcoin ook wel een beetje casino beleggen.
2: Ga even achteroverleunen en dit is even aanluisteren.
1: Ja, maar hoe is jouw traject geweest naar die €56 plus? Dat is toch ook gewoon, Eline, zo werkt het toch in beleggingsland met ups en downs?
4: Ja, het is wel een beetje met ups en downs.
1: Ja, ja, ja.
4: Maar de mate van ups en downs kunnen natuurlijk dan weer wel variëren. Dus ook wel inderdaad een moment had dat het iets minder waard was. Maar niet dat het opeens nog maar €6 waard was.
1: Nee, maar laten we dan zeggen, je moet toch onderkennen, het is nooit één rechte lijn omhoog, toch?
4: Nee,
1: precies.
2: Ja, €56 in de plus, lieve schat.
1: Ja, dat weet ik.
2: En jij zegt
1: ja,
2: maar je 194 niet in de min.
1: Ja, maar om het zo, zeg maar, letterlijk naast elkaar te zeggen, ja, dat kan niet, hè, beleggingsland. Dat kan niet. Je kan niet zeggen van, oh, hier heb je A en daar heb je B en dat plak je zo op elkaar. Nee. Dat gaat natuurlijk niet. Niet iedereen in beleggingsland is er hetzelfde aan toe. Nee. Je kent de beleggingswereld niet goed genoeg. Er is heel veel verschil in.
2: Hey, Eline.
4: Ja?
2: Onwijs bedankt dat je dit voor me hebt belegd. Je mag het wat mij betreft houden.
4: Ah, wat lief. Dat is heel lief.
2: Toch?
1: Nou, dat vind ik wel heel lief.
2: Ja, kijk, ik stop met dit programma. En dus hoe vaak spreken wij elkaar nou nog? En het is ook niet alsof ik wil best met je heen en weer gaan appen over de ATM's. Of hoe heette die dingen waar
4: ETF's,
2: je...
4: ETF's, ja, juist, heel goed.
2: Dat, waar je het in hebt gestopt.
1: ETM's.
2: En dankjewel, man.
4: Ja, geen probleem.
1: Ga je er wat leuks mee doen?
4: Jullie vooral bedankt. Ja, zeker. Nou, ik heb eigenlijk wel gelijk een hele goede bestemming. Want ik word in februari moeder voor het eerst.
1: Oh! Nou, wat leuk! Ja.
2: Nou, dat is leuk.
4: Ja, heel leuk. Dus zo, dan is het meteen een mooie start.
1: Dan stap je ook niet voor de lange termijn, zeg. Mina.
2: En dat gaat ook met ups en downs, kan ik je vertellen.
4: Nou, inderdaad.
0: Q-Music. Langzaam maar zeker loopt hier 's ochtends de redactie vol. Ik zie Mattie IJsbeerde, Marieke die zit te kletsen. Zometeen even inchecken, hoe is het daar? Je hoort ze naar Coolio Gangsta's Paradise. En dit is Bebe Rexha.

0: vind vooral het einde van deze track zo cool. Coolio en Gangsta's Paradise op Q-Music. Een hele goede morgen. Het is Luc van de redactie hier. De ochtend op Q-Music die is al begonnen. En er wordt onder andere door iedereen nu druk vergaderd op de redactieruimte. Even kijken jongens, iedereen wel zit. Even kiek.
1: Hey, goedemorgen. Luc, goedemorgen.
0: Waar hebben jullie het nu over?
1: We hadden het over we hebben een hele lieve mail gekregen van Odin. Die gisteren bij ons langskwam.
0: Ja, Odin speelde gisteren hier in de studio 4 op een rij. Live in de studio echt. En wat voor mail hebben we gekregen dan?
2: Ja, het is echt ongelooflijk lief. Robin zit hier, die heeft een mail gekregen. Even, Robin is degene die je wil tegenkomen als je de deur doorkomt bij Q-Music.
3: Ja. Eigenlijk welke deur dan ook.
2: Absoluut. Ja. Het maakt niet uit, je wil Robin tegenkomen. Die draagt zorg voor iedereen die hier binnenkomt bij Q-Music. Die op visite komt, die even een rondleiding heeft. Die, en ook in dit geval voor Odin, een bakje koffie gegeven. Aai over zijn bol.
3: Robin regelt gewoon alles voor ons.
2: Robin regelt.
3: Ja,
2: En dus...
3: Robin mailt met Odin.
2: Ja, precies. Ja. Wat heeft Odin nou gemaild, Robin?
1: Nou, gisteravond kreeg ik dit van Odin. Goedemorgen, Robin. We liggen nu net op bed na te genieten van een geweldige ochtend. We willen jullie nog een keer hartelijk bedanken voor de geweldige gastvrije ontvangst en once-in-a-lifetime ervaring. Het was ontzettend gaaf om jullie als team aan het werk te zien en een kijkje achter de schermen te krijgen. Superveel respect voor jullie...

0: dit programma maken. We hielden natuurlijk al van een programma, maar nu zelfs nog meer. Als je dan ziet wat er, naast jullie werktijden, allemaal bij komt kijken. Heel veel plezier en succes bij de laatste twee edities.
1: Nou, dat Groetjes. Is toch lief.
0: Ja, heel ongelooflijk super lief.
2: Hij had natuurlijk ook 2.500 euro gewonnen. Dus
1: ja.
2: Kan er wel af.
1: Vrij korte mail voor 2.500 euro als je mij vraagt. Maar, nee, maar ja. ze waren heel leuk, want ook zijn verloofde was erbij. Reven. Ja. En de hele lieve mensen. En ook hartstikke gezellig om hier met op de redactie te zitten. Ik vond het ook heel leuk vanuit ons point of view, zeg maar, om Odin te zien staan.
0: Ja, bij ons was het echt een feestje op de redactie. Ja. Reven zat hier de hele tijd. Superleuke chick. Was heel gezellig.
1: Klopt.
2: Ik wil nog een keer benadrukken. Het is niet de bedoeling dat je nu aankomt bellen voor Vroeger Parij. Odin was echt een uitzondering.
3: Ja. Want we spelen vandaag weer gewoon met iemand die kan bellen.
2: Dus ja, absoluut.
3: Op een gegeven moment gaan dan de lijnen open om 8:30. En dan... Kijk, dan kunnen Rev het natuurlijk proberen. Oh, dit mag niet meer. Maar er is echt niet gezegd dat ze dan doorkomt.
2: Ja, nee, ik zie ook meteen een appje binnenkomen van Erik. Het was toch doorgestoken kaart. Ja, ik snap dat je dat denkt, Erik. Nee, maar ik wil dat toch even benoemd hebben. Ik begrijp het wel dat je denkt van... nou, dit is allemaal weer erg toevallig. Kijk, op het moment dat wij zouden werken met doorgestoken kaart... dan is het voor ons ook niet meer leuk.
3: Ik ben al gewoon weg. Daar ben ik sowieso.
2: Ja.
1: Dit is geen goed argument. Dit helpt de discussie niet.
3: Nee, dit helpt. Maar als er iemand slecht tegen vals spelen kan, dan ben ik het. Echt.
2: Ja. Ja.
3: Dan kan ik zo slecht tegen. Als ik ervan word beticht, word ik al narig. En dat hoor je.
2: Ja, nee, al die spelletjes die we hier doen zijn echt... want anders zijn ze voor ons ook echt niet meer leuk om te spelen. Dus, en het gaat ook gewoon om 2.500 euro om dat nou zomaar weg te geven.
3: Maar weten dus ook bijvoorbeeld nooit wat het geluid is. Wil ik ook toch al gewoon even weer benadrukken.
2: Juist, precies.
1: Is het een niet-machine? Dus
2: nee, het is geen niet-machine. Dat weet ik wel,
3: dat
2: Luc.
3: Dat weet je dus niet. Maar dat weet
2: het is
3: geen ook niet-machine. Dat weet je dus
2: niet. Het is ook geen dashboardkastje. Dat is het nooit.
1: En een niet-machine in een dashboardkastje.
2: Nee, Luc, dat is het
3: en
2: ook.
3: En het overhalen van een revolver dan?
2: Nee.
1: Nou, als er zo'n

0: Mocht je denken, hey, wat is dit? Dit is leuk. Tamper City en Self-Aware op Q-Music, waar je zo meteen Leanne Rimes gaat horen. Ook Annemarie die komt eraan met het allerlaatste nieuws. En wat dacht je van Harry Styles?
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl. Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
6: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Nu bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus even iets lekkers op je brood. Even sparren.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
16: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Is het echt serieus?
17: Zo,
1: oh, wat een geld.
17: 50.000, godverdikke me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
20: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
22: I am Iron Man.
21: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
24: Goedemorgen, 6:20. Je luistert Mattie en Marieke. Op de weg zijn wat vertragingen. Op de A4 bijvoorbeeld naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 8 kilometer, 8 minuten. Van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoogmade en Roedevarensveen. 6 minuten. En op de A15 naar Ridderkerk ook 6 minuutjes. Dat is tussen Sliedrecht Oost en Sliedrecht West.
25: Wolken en zon vandaag. In het westen kan een buitje vallen. Het wordt een graad of 21. Annemarie heeft het laatste nieuws.
26: Goedemorgen. Mensen in Overasselt mogen weer naar buiten. Politie denkt dat er geen verdachten meer in het dorp zijn na de heftige schietpartij van gisteren. Na die schietpartij kregen mensen het advies om binnen te blijven. De een hield zich er wel aan, de ander niet, zo storen bij de NOS.
27: Het is heel rustig. Normaal zie je toch meer leven op straat. Maar ze luisteren toch wel om binnen te blijven.
28: Ik snap het wel. Het is goed advies. Je weet maar nooit natuurlijk.
29: Nee, ik verwacht niks meer. Nee, ik denk niet. Het is niet op het dorp gemunt. Het is op hem gemunt. En ik neem aan dat hij nou weg is uit het dorp.
26: Ja, Jan G., daar heeft die man het over. Was het doelwit van de schietpartij, zo is het verhaal. Er zou toch een grote ruzie zijn in het drugsmilieu. De hele nacht is er wel zwaar bewapende politie in Overasselt geweest om de boel in de gaten te houden. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens nog zijn gevonden in een maisveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. Mensen moesten dus binnenblijven. De ME moest uiteindelijk ingrijpen. Rond 11:00 was het weer rustig en konden mensen het pand weer uit. En de Noorse koningin Mette Marit is gisteravond laat weer uit het ziekenhuis ontslagen. Ze werd daar kort opgenomen omdat ze namelijk complicaties van een longtransplantatie had. Daardoor miste ze ook de beëdiging van haar man Hakon. Hij werd gisteren gekroond. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En dan nog naar het Songfestival, want ook Omroep Max wil de Nederlandse deelname niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter gisteravond aan tafel bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van Avro Tros, maar daar is Slachter op teruggekomen.
30: Wij hebben besloten het niet te gaan doen. Wij willen wel programma's maken die bij ons passen. Okay. En als die klerenherrie en al die dat vulgaire en al dit, het is meer een act dan wat dat het zingen is. Soms is het geschreeuw en noem het dan maar op.
26: Okay. Avro Tros maakte vorige week bekend ook dit jaar niet mee te doen. Dat heeft te maken met de deelname van Israël.

0: 99. Ik vind het gewoon zonde.
1: Lieve schat, als jij het nu aansteekt, die poel van je, fikt het met kerst nog. Wat maakt die 4 euro nou toch uit?
0: En topless beachballen?
1: Dat is mijn favoriete film.
2: Ik heb het huis.
3: Mattie.
4: En Marieke.
1: Woensdag, de 2e van september. Je luistert naar show 1692, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annemarie.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
5: Goedemorgen.
0: Is dit dan de laatste echt normale show? Gaan we morgen al beginnen met... Ja, maar ik weet, voor hetzelfde geld. Ja, ik doe morgen een waterproof mascara op, hoor.
1: Echt waar, ja?
0: Ik denk niet dat ik om 6:30 al omga. Maar ik dacht wel, ja. Wel, ja. Ik doe wel even een waterproof mascaraatje op.
1: Nou ja.
0: Jij?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk geen mascara.
0: Oh, dat scheelt.
1: Maar nee, ja, ik hou er wel rekening mee dat het emotioneel wordt. Maar we gaan niet de hele ochtend zitten huilen, hoor.
0: Nee joh, ik heb daar echt geen zin in. Ben jij me al? Nee, we maken gewoon de hele ochtend plezier. Maar ik, ja, er komt natuurlijk ontegenzeggelijk wel een klein... Of na de uitzending kan ook, hè. Maar ja. Hebben de mensen thuis er niks meer aan?
1: Nee, dat kan. Nee, ik heb eigenlijk als doel om niet te huilen. Zal ik eerlijk
0: zeggen?
1: Heb
0: ik ook. Maar ja. Dat komt, weet je,
6: gaat
0: dat we allemaal...
6: Lukken?
1: Ja, dat...
0: Maar ga, wat heb jij in petto dan?
6: Wat zeg je?
0: Wat heb jij dan in petto?
6: Nou, ik wil niet zeggen dat ik meteen in petto, iets in petto heb. Maar jullie gaan wel huilen. Je kunt nu wel zeggen dat je het nu niet doet. Maar dat gebeurt toch op het moment.
0: Weet je dat ik denk dat ik eerder ga huilen tijdens de muziek... dan tijdens dat wanneer jij bijvoorbeeld wat tegen mij zegt.
1: En waarom ga je huilen tijdens de muziek?
0: Omdat muziek altijd zo net dat laatste zetje geeft. Dus stel jij zegt wat liefs tegen mij... En dan daarna draai je een liedje. Nou, ja. dan is het vaak het liedje wat je over de rand duwt.
1: Oké, maar dat ligt wel aan welk liedje er komt natuurlijk.
0: Ja, dat
1: dan
0: is
1: moet
0: zo.
1: Het natuurlijk wel een gevoelig liedje zijn. Kijk, als ik gewoon Chesto draai daarna, dan gebeurt het vrij weinig.
0: Als daar voor ons heel veel gevoel zit,
1: ja, precies,
0: dat kan natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat zou je zeker kunnen, ja. Ik vraag me ook af hoeveel mensen zitten te huilen tijdens het volgende liedje bijvoorbeeld. Dit is Chesto.
0: Ja, het kan er maar net voor je zijn, hè?

0: zo oud als ik erover nadenk, dat Liam Rimes het grote voorbeeld was van Taylor Swift. En dat Taylor Swift nu ook al heel lang echt volwassen is.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Dan denk ik altijd, ja, ik weet nog heel goed dat Liam Rimes zeg maar deze single uitbracht. Ja. Dat was een hele kleine Taylor Swift. Die zag dat bij Liam Rimes. En die is nu ook een super gearriveerde popartiest. Maar zeg maar, bij allebei was ik al volwassen. Snap je wat ik zeg? Zo oud.
1: Hoe oud is Taylor? Gok even hoe oud Taylor Swift is.
0: 31.
1: Ja, ik denk al wel ouder, toch? Ze komt uit 89 komt ze uit. Ze is dus 3 jaar jonger dan ik. Ze is 38. Ze wordt 38.
0: Huh? Oh.
2: Ze wordt 36, toch?
1: Nee, ze is 3 jaar jonger. Ze is 3 jaar jonger dan ik, dus dan wordt ze dit jaar 38. Ja. Ze komt uit 89. 13 december 1989. Dan word je 38, toch?
0: Nou, ja. Hoe dan ook, ze ziet er jonger uit. 36, 38.
1: Gaat het goed met jou, Luc? Want jij hebt natuurlijk de dinsdagdip gisteren gehad. En hoe is jouw woensdag?
2: Nou, de woensdag is beter dan de dinsdag.
1: Ja, ja. Had je een pittig?
2: Wat?
1: Had je een pittige? Want nou, jij was zaterdag festivallen.
2: Ja, ik was zaterdag festivallen. Nou, heb ik 21.000 stappen gezet. En de hele dag mijn zonnebril op gehad. Terwijl er was geen zon aan de lucht. Hm. En daar had ik gisteren toch een klein beetje last van. Dat klopt. Ik was wel moe en ik was eigenlijk niet vooruit te branden. Dus ik heb een beetje op de bank gelegen met mijn hand in een zak pinda's. En een beetje voetbal terugkijken. En ik dacht, ik kom gewoon niet vooruit vandaag.
0: Ja, we hebben jou zien zitten. Jij krijgt ook niet uitbetaald voor gisteren, kan ik jou vertellen. Hij mist gewoon 1 dag aan het einde van de maand, kan ik je vertellen, Luc. Ondertussen nog een appje van Westie wat binnenkomt.
3: Hey Mattie, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Hoe laat ga je nou bekendmaken hoe je show gaat heten? Aanstaande maandag. Nou, we zijn wel benieuwd hoor. Fijne dag verder, goede uitzending.
0: Dag Wesley, dankjewel jongen. Dat ga ik bekendmaken rond 7:15. Wat de naam is van de ochtendshow per aanstaande maandag. Er wordt al lekker meegeraden, vind ik hartstikke leuk.
1: Nou, dat komt ook omdat wij de afgelopen dagen luisteraars aan dit programma hebben gesproken. Die mochten dan een gokje wagen.
0: Ja, ik wil zo meteen nog wel een rondje doen hoor, met mensen die een gokje mogen wagen.
1: In alle keren tot nu toe misgegaan. Maar we hebben het wel vaak gehoord.
0: Ja, dat is het mooie. Al die mensen die deden een gok. Dus bijvoorbeeld Mattie en de ochtendshow zeiden ze dan. Nou ja, al die namen waar ze voor belden waren allemaal fout. Maar tijdens dat gesprekje met die luisteraars hebben we iedere keer die namen horen vallen.
1: Ja, fascinerend.
0: Dus wil je nog een gokje wagen, stuur dan even een appje. Dan spreken we je misschien zo meteen. Misschien raad je het wel.
1: Hey, en omdat ik niet wil dat alles maar opgepropt zit morgen, heb ik voor nu een souvenir. voor jullie mee, deze ochtend, een souvenir waar het hele team wat aan heeft en waar jullie misschien nog weken plezier van kunnen hebben. Geef ik, ik denk iets naar achter.
0: Stefan!
4: Dat is het maximale wat ik kan doen.
0: Stefan.
4: Ja?
0: Je bent op de radio.
4: Oh, wat leuk.
0: Hallo. Waar bel je van?
4: Hallo. Ik hoorde van Marieke, ik zelf kom ook uit 89 en ik word 37 in oktober.
1: Ja, hoe kan dat nou?
2: Omdat je niet kan rekenen, daarom kan dat.
1: Hé, maar ik kom zelf uit 86, dus 1989 is 3 jaar jonger dan ik. Oh ja, en ik ben nu natuurlijk al 40.
5: Ja.
1: Ik ben al jaren geweest. Daar zit in de crux.
0: Dat is het.
1: Ik ben al jaren geweest. Ja, mensen uit 89. Oké.
0: Okay. Stefan?
4: Ja?
0: Hoe oud denk je dan dat Harry Styles is?
4: Oh, dat durf ik je echt niet te zeggen.
0: Even een gokje.
4: Cool, 32, 33
0: ergens in Joep. Wat zeg je?
4: 233
0: ergens in Joep. 233, wat denk jij, Mariek? Jij beschrijf voor jou op 32 dan. Wat denk jij, Mariek?
1: Ik denk dat hij 30 is.
0: En opnieuw, Stefan. Gefeliciteerd.
4: Super,
0: dankjewel. 32, dat is hij. Fijne dag, jongen.
4: Dankjewel, jullie ook.
0: En dit is Harry, American Girl.

0: Maas Smith, Back in Music and Stay If You Wanna Dance.
1: Er gaan straks weer mensen een gokje wagen wat de naam is van jouw nieuwe show. Dat is de afgelopen dagen zo goed bevallen. De hele appbox stroomt vol met gokjes.
0: Echt leuk.
1: Misschien af en toe ook al wel echt het goede binnenkomen. De eerste die een gokje gaat wagen, dat is Oussama. Dat is natuurlijk onze favoriete bouwvakker.
0: Ja, leuk.
1: Oussama is alleen niet in Nederland.
0: Oussama.
2: Hey Mattie.
0: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoe is het ermee?
0: Ja, heel erg goed. Waar sta jij?
2: Ik sta in Marokko, tussen de mooie natuur in. Ik heb bergen op de achtergrond, maar dat kunnen jullie allemaal natuurlijk nu niet zien. Maar dat is waar ik nu momenteel ben.
1: Zo, maar Oes, dat is geweldig. Wat ben je daar aan het doen? Ben ik vakantie aan het vieren?
2: Ik ben eventjes inderdaad voor familie hier naartoe gekomen en een kleine vakantie voor gemaakt. Ik ben vandaag alleen naar Marokko gegaan.
0: Wat heerlijk zeg, wat een goede week heb je uitgekozen, want hier zit erg in de maand. Wat zijn de temperaturen daar?
2: Hier waren de temperaturen 37 graden. Nu is het gelukkig gedaald naar 27 graden.
0: Oh, lekker zeg.
2: Het is echt heerlijk. En helemaal als je naar het strand gaat. Een lekker briesje zo in je gezicht.
0: Fantastisch
2: erbij. Oh,
1: ja. En dan volgende week gewoon weer op de bouw.
2: Volgende week gewoon weer lekker op de bouw. Gewoon weer lekker knallen. Met
0: heerlijk. En volgende week, Oussama, ja, begint hier dus de nieuwe ochtendshow.
2: Ja.
0: Ja.
1: Daar ben jij gewoon bij, toch? Jij luistert toch gewoon lekker?
2: Ja, ik ben er zeker bij.
0: Ja, geweldig.
2: Marieke, jij toch ook wel?
1: Ja, nee, maar ik luister zeker. Ja. Maar, okay. Maar ik zit er niet meer.
2: Nee, dat is wel waar, ja.
0: Ik vind toch wel goed dat Oussama toch nog even ging onderhandelen... om te kijken wat hij er voor elkaar kreeg.
1: En dat ik dan ook zeg, nou is goed, ik blijf. Ja.
0: Hey, Oussama, hoe denk je dat de ochtendshow gaat heten?
2: Ik zat te denken, wat wel heel leuk zou zijn... om een beetje Matty en Marieke erin te houden in de ochtendshow.
0: Ja.
2: Zou het wel een leuke kunnen zijn voor om Matty en de ochtend te kiezen.
0: Matty en de ochtend.
2: De ochtend,
0: ja. Ja. Helaas, Oes, dat is niet goed.
2: Nee,
0: dat is echt jammer. Dat is echt jammer. maar jij hebt de naam wel gezegd.
2: Oh nee, meen je dat nou?
0: Ja, jij hebt iets gezegd wat wel goed was, dus jij wint wel, Oes.
2: Oh?
0: Ja. Hey, en ondertussen beginnen mensen ook een beetje door te krijgen wat er dan wel wordt gezegd. Dus Oes, we gaan even wat andere telefoonlijnen opnemen zometeen. Succes daar, hè, jongen.
2: Ja, dank jullie wel, hè.
0: Spreek je snel.
2: En jullie ook nog succes met alles, jongens. Doei.
0: Laatste nieuws met Annemarie komt eraan. Wat zit erin, Annemarie?
3: Ja, dat gaat natuurlijk ook nog over Asselt. Een laatste update over hoe de situatie daar nu is.
0: En je hoort Teddy Swims.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
5: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
12: Nu?
11: Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,69.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
16: Loco.
17: De Lulu.
16: Gek.
15: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
18: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Goedemorgen, exact 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
0: Goedemorgen. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in het dorp zijn... na de dodelijke schietpartij van gisternacht. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp... om de boel in de gaten te houden. En die schietpartij zou te maken hebben met een afrekening in de drugswereld. 34 mensen zijn opgepakt in totaal. En dat gebeurde op allerlei verschillende plekken. Zo vertelde de politiechef gisteravond bij Pauw en de Wit.
11: Eigenlijk binnen een aantal uur houden wij 34 verdachten aan. Mm-hmm. Die houden we aan daar ter plekke. Die houden we aan in Limburg. Die houden we aan op de snelweg. Die houden we aan bij een treinstation.
0: In het onderzoek zijn ook veel wapens gevonden. Onder meer in een maisveld. Raadsleden van het Zeeuwse Tolen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van het pand was een protest tegen de komst van een AZC. Dat was volgens de politie zo onveilig dat niemand weg mocht. De ME greep uiteindelijk in. Rond een uur of 11 was het weer rustig. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond daarbij. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen is tussen senioren. Er zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. Andere stellen wachten met scheiden tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. Dan is namelijk vaak de vraag: wat hebben wij eigenlijk nog gemeen met elkaar? Het weer dan van Buienradar. Af en toe wat zon vandaag. In het westen kan nog wel een buitje vallen. Vanmiddag ook landinwaarts wat regen. Het wordt een graad of 21.
16: We gaan zo meteen nog een rondje namen raden. Ik wil toch heel even Tijmen laten horen, want het is niet goed. Maar Tijmen is zo enthousiast.
17: Ik denk dat het Matties Ochtendshow gaat heten of Matties Morningshow.
16: Ah, het is niet goed, maar Tijmen, wat enthousiasme.
20: Ja, het is echt
16: superleuk.
20: Vol enthousiast.
16: Ah, absoluut.
20: Hey, goed nieuws vanaf de weg. Het is rustig. 1 vertraging langer dan 10 minuten. Dus op de A15 naar Ridderkerk tussen Gorinchem en Hardingsveld-Friesendam. 3 kilometer met een kwartiertje.
16: 3 over.

0: Teddy Swims, Back Your Music en Bad Dreams. Goedemorgen, 6 over 7 op woensdag de 2e van september. Je luistert naar show 1692, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Nou, rondje doen nog.
1: Ja, rondje doen. Ik zou ook echt tegen iedereen zeggen, hou je oren gespitst of als het mogelijk is, pak er een bloknoot bij. Want de afgelopen dagen is wel gebleken dat mensen vaak toch zeggen de naam van jouw nieuwe programma.
0: Klopt, ja.
1: Oké, iedereen die nu luistert gaat een gokje wagen. Sabrina, dat is de eerste. En Sabrina die luistert elke ochtend samen met haar zoon.
0: Hey Sabrina.
3: Hey Matti.
0: Hey, goedemorgen.
1: Hoe is je dag gestart?
3: Gezellig, met jullie op de radio.
0: Nou, geweldig zeg. Ja, dat is natuurlijk het meest wenselijke antwoord.
3: Ja.
1: Nou, lekker dat je zit te luisteren. Hoe ziet sowieso jouw ochtendritueel eruit?
3: Op tijd opstaan, douchen, vanochtend strijken voor mijn zoon en ontbijt maken en dan starten met werken.
1: Hey, maar sta jij 's ochtends al te strijken?
3: Ja, absoluut. Gewoon rustig opstarten. Je moet daar maar zin in hebben.
1: Nou.
0: En wat strijk je dan? De kleding voor die dag?
3: De kleding voor die dag.
1: Maar en hoe oud is jouw zoontje?
3: Hij wordt 13 deze maand.
1: Oh, wat goed hè, dat je hem helemaal gestreken naar school toe stuurt. Ik weet niet of ik zo'n moeder word.
0: Ja. Gaat hij naar de kostschool?
3: Het maakt hem volgens mij ook helemaal niks uit hoor. Of het nou wel of niet gestreken is.
0: Nee, dat maakt iemand van 13 toch geen reet uit of het gestreken is.
3: Absoluut niet.
0: Nee, maar heel lief van je. Hey, Sabrina, maandag begint mijn nieuwe ochtendshow. Hoe denk je dat die gaat heten?
3: Nou, ik twijfelde echt tussen twee namen, maar ik zat toch voor Echt Mattie.
0: Echt Mattie?
1: Oh, wat is dit leuk.
0: Wat leuk.
1: Dat is een hele leuke kans.
0: Wat een leuke naam. Het is niet goed.
1: Nee. Maar is het heroverwegen waard, man?
0: Nou, inderdaad zeg. Ik vind hem wel goed. Maar Sabrina, ja, ook jij, ik weet niet hoe het kan, maar je hebt onbewust toch de naam gezegd in dit gesprek.
3: Oké.
0: Okay. Dus het is niet echt Mattie, maar de naam die het wel is, heb jij wel in de mond genomen. Dus jij wint wel.
3: Oké.
0: Okay. Ik snap de verwarring. Jij zit nu natuurlijk te denken, wat heb ik dan allemaal gezegd? Maar je hebt het echt gezegd, dus gefeliciteerd. Gaan wij naar Niels. Hallo Niels.
4: Hey! Mattie.
0: Hey, goedemorgen. Niels.
1: Goedemorgen. Hallo.
0: Even inzoomen op jouw ochtendritueel. Hoe laat sta je onder de douche?
4: Niet, want ik begin om 3:00 s'nachts. Dus ik heb nog eens tijd om te douchen. En ik douche meestal voor slapen.
1: Jij bent dus zo'n avonddoucher. Jij bent die avonddoucher. Ja. Waarom moet jij om 3:00 s'nachts op?
0: Ben je inbreker?
4: Nou, ik zou bijna denken. Nee, ik bezorg bloemen door Nederland. En 's ochtends moeten die bloemen allemaal bevoorraad worden, die bloemenwinkeliers. Dus zodoende.
0: En hoe laat ben je dan klaar?
4: Ik ben nu nog op locatie bij een klant, want de deur is kapot. Ik heb net mijn collega's afgelost.
0: Ben je zeer opgesloten?
4: Nee, dat niet. De deur wil niet meer dicht. Oh. Nou, handig. Oh. Maar meestal begin ik om 3:00, ben ik om nu of 11:30 klaar.
0: Oké. Okay. Hey, Niels, als jij de goede naam raadt, dan mag je van mij een bloemetje pakken.
4: Oké, dank je.
0: Wat denk je dat de naam is?
4: Nou, ik zat te denken aan Q-ochtendradio.
0: Q-ochtendradio.
1: Ja. Het is wel gewoon heel erg wat het is.
0: Ja, het is heel wat het is. Heel functioneel. Functionele naam. Maar het is niet goed.
4: Hey, jammer.
0: Ja, dat is jammer, ja.
4: Ja, dat is jammer.
0: Maar ook voor jou geldt. Ja, je hebt gezegd, net zoals Sabrina.
4: Echt waar?
1: Mensen appen, is het niet gewoon Mattie? Heet de show niet gewoon Mattie?
0: Nee, dat is het niet. We gaan even naar Diaan. Hallo.
5: Hey Mattie, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe lang ben je er al bij, 's ochtends, Diaan? Hoe lang luister jij al?
5: Ja, al heel lang. Ik luister jullie al zo lang.
1: En is dat bij gebrek aan beter? Dat klinkt ook een beetje een verveling in door.
5: Ik heb altijd jullie aanstaan, dus het is super.
0: Sinds welk jaar dan?
5: Joh. Dat weet ik niet meer.
1: Hey Diane, dit is goed om te weten. Dit is typisch Mattie. Mattie doet graag veldonderzoek. Dus ik heb ook wel eens, als ik met Mattie uit eten ben en we spreken mensen, dan vraagt hij ook altijd: oh, en hoe laat luister je dan? En sinds wanneer luister je? Jij doet altijd graag je eigen onderzoek daarna, toch?
0: Ik ben graag mijn eigen onderzoeksbureau.
1: Ja.
0: Maar Mattie en Wietse?
5: Ja, ook.
0: Ja?
5: Ook,
0: ja. Nou, dan was je er echt al lang bij.
1: Ja, daar ben je er al lang bij. Hey, zeg, Diane. Gelukkig blijf jij lekker luisteren, ook naar Mattie. Vanaf komende maandag natuurlijk hier met zijn nieuwe show. Veel blijft hetzelfde, er verandert ook het een en ander. Onder andere de naam. En jij wil een gokje wagen, wat denk je?
5: Ja, ik gok op Matties ochtendritueel.
0: Matties ochtendritueel
1: is...
0: Ja. Fout. Ja. maar Diane, wel gefeliciteerd. Want ja, het wordt een beetje... Ja, ik zie dat mensen zich afvragen, wat zeggen die mensen dan? Je hebt het wel gezegd, Diane. Ook jij denkt, wat heb ik dan in vredesnaam gezegd? Ja,
1: ik zie ook veel mensen in de appbox die het raden.
0: Nou, tijd om het bekend te maken. Na Kygo en Selena Gomez.

0: TLC en Bruno Mars, Back in Music en Still. Oké, aankomende maandag begint voor mij een nieuw hoofdstuk met de ochtendshow.
1: Ja, echt leuk. Ik kijk daar heel erg naar uit.
0: Hoort natuurlijk een nieuwe naam bij. Afgelopen dagen kon je een gok doen. Sean die dacht bijvoorbeeld Mattie en zijn bende. Jurgen die dacht The Lonely Mattie Show.
1: Ach.
0: Sad. Kim die gokte Mattie staat op. Rob die spraken, die zei de M en A ochtendshow. Dat staat dan voor Mattie en Annemarie. En dat was het allemaal niet.
1: Nee.
0: Dat is allemaal niet goed. Maar ondertussen is die naam al zo vaak onbewust gezegd. Ik heb hem echt al tig keer gehoord. Wat hebben al die mensen die het onbewust goed hadden dan gezegd?
2: Hey Mattie.
3: Hey Mattie.
2: Hey Mattie, goedemorgen.
3: Hey Mattie.
2: Hey Mattie. Hey Mattie, goedemorgen.

0: applaus.
1: Zo leuk, ik vind het zo'n pakkende naam. Het is zo fris, het past zo goed bij jou.
0: Ja, ik zat enorme hoofd te breken over een nieuwe naam voor die ochtendshow. En inderdaad, alle varianten zijn ook in mijn hoofd voorbij gekomen. En toen dacht ik opeens, waarom ga ik niet voor iets wat eigenlijk al heel vaak naar me geroepen wordt? En wat gewoon werkt, het is gewoon kort, het is gewoon bondig, het is Hey Matty. En toen ik erover na zat te denken, moet ik wel zeggen, het sluit ook precies aan bij wat ik wil vanaf aankomende maandag. Want Mariek, wij hebben hier natuurlijk heel gezellig met z'n tweetjes verhalen aan elkaar verteld, ons leven gedeeld. Ja, en nu jij vertrekt, komt er natuurlijk wel een beetje ruimte vrij. Want jij zat zeg maar niet op een woordje verlegen.
1: Nee. Je kan natuurlijk een liedje meer draaien. Ja.
0: Nee, ik wil dat delen van verhalen, het delen van levens graag blijven doen. Maar dan met jou. Dus, hey Matty, stuur dat in een appje. Zet het bovenaan je mail. Roep het naar me op straat. Je hebt meteen mijn aandacht. Ik ben helemaal van jou. Vanaf aankomende maandag, hey Matty.
1: En ga je nieuwe dingen doen?
0: Nou kijk, dat heb ik al eerder gezegd. Er blijft natuurlijk meer hetzelfde dan wat er verandert. Dus de redactie blijft, Luc blijft, Kiki blijft, Annemarie blijft, Vier op een rij blijft, straks om 8:30 weer gewoon. Ik blijf, muziek blijft hetzelfde. Maar ik dacht wel, laat ik iets leuks doen de eerste week. En wat dat is, precies, dat hoor je morgen op dit tijdstip. Wat ik al wel kan zeggen is, kijk, ik hoop natuurlijk dat iedereen instapt vanaf aankomende maandag bij Hey Matty. Letterlijk. En om daarvoor te zorgen ga ik rijden. En kun je volgende week bij me instappen.

0: Bauza, Back in Music en Magnetic.
1: Er komen nu zoveel Hey Mattie-appjes binnen. Zo leuk om te zien. Je hebt natuurlijk ook gezegd, het is echt het begin van een gesprek. En ik wil graag jouw verhalen horen. Gesprekken met jou voeren als luisteraar.
0: Ja.
1: Ik vraag me af, sta je ook open voor sollicitatiegesprekken?
0: Sollicitatiegesprekken?
1: Ja, dat is ook natuurlijk een gesprek. En Melvin die appt, Hey Mattie, ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging. En ik zou wel radio met je willen maken nu Marieke weggaat.
0: Oh!
1: Natuurlijk ook een gesprek.
0: Nou, hij heeft wel mijn aandacht. Melvin, bel ons niet, wij bellen jou. Hey, ook wel geinig. Ik zie Emiel. Hey Mattie, ik heb het zelfs nog naar je geroepen zaterdagmorgen bij de fanzone van de Formule 1.
1: Oh,
0: geinig zeg. Overigens zeggen er ook wat mensen, wat een enorme IKEA-naam. Nee, het is niet, oei, Mattie. Het is niet H-E-J. Het is H-E-Y. Het is Hey Mattie, niet oei. Ik ben geen kast, zeg maar. Ja, goed.
1: Je kan bij jou geen gangballetjes halen.
0: Vanaf aankomende maandag. Zometeen een nieuwe ronde van ja of nee. Ik krijg het laatste nieuws van Annemarie.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuur.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
11: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
13: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we het van weer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
19: Sloopmelk.
18: Mona?
19: Ja, ook sloopmelk.
18: Milner?
19: Sloopmelk.
18: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
19: Sloopmelk.
0: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!
7: Voor die

0: 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Q-Music, goedemorgen. Het is 1 over half 8. Je luistert Mattie en Marieke. En op de weg is het rustig, dat is fijn. Alleen een vertraging langer dan 10 minuten op de A15 naar Ridderkerk. Er is tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost een file van 3 kilometer... door een ongeluk met 21 minuten.
6: Af en toe schijnt de zon vandaag. In het westen kan een buitje vallen. Het wordt een graad of 21. Annemarie heeft het laatste nieuws.
7: Ja, goedemorgen. En het gaat ook deze ochtend nog over de dodelijke schietpartij in Overasselt. Gisternacht was die. Ging natuurlijk gisteren ook de hele dag over. Beelden ervan gaan rond. Te zien is hoe tientallen mensen met zware wapens rondlopen bij een huis in Overasselt. Nou, wat weten we nu? De inwoners van het dorp mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer zijn in het dorp. Wel waren er nog zwaar bewapende agenten vannacht in het dorp om de boel in de gaten te houden. Er zijn gisteren in de loop van de dag meer dan 30 verdachten opgepakt voor die schietpartij. Die kwamen ook uit allerlei landen, zoals België en Algerije. Ze werden op verschillende plekken ook aangehouden. Op de snelweg in Limburg en op een treinstation. Ja, en het doelwit, daar gaat het natuurlijk ook over, zou Jan G. zijn geweest. Hij zou betrokken zijn bij een grote ruzie in de drugswereld. Het zou gaan over een partij cocaïne die zou zijn vermist. Ja, vermoedelijk is een beveiliger die voor dat huis stond gedood bij die schietpartij. Althans, we weten natuurlijk dat er 1 dode is gevallen. En het zou dan om een beveiliger gaan. Hmm. Er ook 2 agenten die raakten gewond. En 1 van hen raakte levensbedreigend gewond. Is nu buiten levensgevaar. Dat vertelde een politie, de korpschef van de politie gisteravond. De naam van topcrimineel Bolle Jos wordt genoemd. Hij zou betrokken zijn bij die ruzie. Maar verder is daar veel onduidelijk over. Ja, en op meerdere plekken zijn dus die wapens gevonden. Je zag ook mensen met kalasjnikovs op die beelden. Er zijn ook auto's in beslag genomen. En ja, gisteren kregen mensen in het dorp dus echt het advies om binnen te blijven. Omdat ze niet zouden weten of er nog verdachten waren.
5: Ja, en ik vind ook die beelden waarop je ziet dat er gewoon hele groepen met mensen daar lopen. Die dus blijkbaar dat hele dorp overspoelden. En dat er 34 mensen zijn opgepakt in zo'n korte tijd, vind ik ook wat een gigantisch aantal. En binnen zo'n korte tijd.
6: Je zou maar binnen moeten blijven.
7: Hey. Nou ja, de vraag is ook, ja, doe je dat dan? Het was rustig op straat, maar het advies bleek toch ook wel lastig op te volgen. Deze inwoners bijvoorbeeld gingen wel de deur uit, hoor je bij de NOS.
8: Nee, ik verwacht niks meer. Nee. Ik denk niet, het is niet op het dorp gemunt, het is op hem gemunt. En ik neem aan dat hij nou weg is uit het dorp.
9: Ik moest toch maar tasje even vullen voor, je moet af en toe wat eten.
10: Paprika chips.
9: Ja, ik ben morgen jarig. Dus komt goed uit.
6: Ja, ik snap die man wel.
7: Die er even naar buiten gaat met de paprika chips.
5: Nou, ik zou het denk ik even laten. Gewoon even in die uren dat er wordt gezegd, blijf nou binnen, zou ik nou even binnen blijven.
6: Maar wat is... Precies wat die man zegt, het is nog niet op jou gemunt.
5: Nee, oké, maar de kogels vliegen je dan misschien niet meer om de oren. Maar het was ook omdat er nog veel wapens zouden liggen. Dus de politie wilde ook gewoon dat mensen geen wapens zouden vinden.
7: Nee, klopt.
5: Ik zou ook denken, joh, blijf dan nu heel even binnen. Hoe moeilijk is het om een avondje op je krent te zitten?
6: Nou ja, verjaardag zonder paprika's.
5: Ja, achter ga je toch morgen. Deze man begint toch niet nu met paprika's. Dus zijn routine is dat hij 's ochtends wakker wordt in een bed vol paprika's.
6: Een klein loopje naar de supermarkt, dat is toch totaal ongevaarlijk. Ik snap over het algemeen, kijk, je moet niet almas de straat op en naar die plek toe. Maar één zo'n loopje even naar de supermarkt is geen probleem.
5: Ja, maar als dus iedereen denkt, 1 zo'n loopje naar de supermarkt, is alsnog het hele dorp op de been. Ja. Gewoon dat ik denk, hou je nou even 1 avond binnen. Je bent ook gewoon nieuwsgierig als dorpse bewoner. En dan ga je paprika chips halen. Ja, dag.
7: Ja, er waren ook mensen die met de hond naar buiten moesten. Die deden dan even een klein rondje of alleen in de tuin. Maar goed, op beelden was natuurlijk ook te zien iets dat er overdag nog gewoon mensen op de weg daar werden opgepakt en ingerekend. Die eigenlijk de verdachten die nog een soort van verdwaald in dat dorp rondliepen. Goed. Ander nieuws. De benzineprijs heeft een recordhoogte bereikt. De officiële prijs voor een liter €0,95 staat nu op €2,67. Dik 2 cent meer dan het vorige record in mei. Komt allemaal nog door die oorlog tussen Amerika en Iran. En nepfoto's die zijn gemaakt door AI zijn bijna niet meer van echte foto's te onderscheiden. Daarvoor waarschuwen experts in het AD. De AI-modellen zijn slimmer geworden, daardoor worden de foto's ook beter. Ja, die kunnen uiteindelijk ook tot misbruik leiden natuurlijk. Dan wordt je gezicht nagemaakt, stemmen worden nagemaakt. Ja, en volgens het AD ligt die tijd dat we een AI-foto konden herkennen aan handen met 6 vingers echt wel definitief achter ons. Het is dus al heel erg moeilijk. Ze geven ook een paar tips. Hè. Als je dus twijfelt, is een foto nou gegenereerd door AI of is die echt? Die nepfoto's die kun je wel erkennen nog aan een aantal zaken. Bijvoorbeeld door te kijken of er een reflectie in beide ogen te zien is. Dat zie je bij echte foto's wel, AI-foto's vaak niet. En het zit hem ook vaak in het haar bij de vrouwen. En de gezichtsuitdrukking is vaak wat vlakker. En je ziet nooit ook AI-modellen met puistjes.
6: Oh, nee, dat klopt.
7: Oké.
6: Ik vind AI, ik ben klaar met AI. Ik vind AI heel stom.
5: Maar AI is pas net begonnen.
6: Ja, dat vraag ik me dus af.
5: Maar waarom ben je er klaar mee?
6: Nou ja, gewoon. Omdat het heeft de wereld gewoon niet leuker gemaakt. Je durft gewoon niet meer te vertrouwen op beelden. Ik vind ook alles wat met AI gemaakt wordt, vind ik lelijk. Al die posters, al die plaatjes. Ik vind alles lelijk. Nou, AI maakt hele lelijke dingen.
5: Elke buurtbarbecue wordt nu natuurlijk aangekondigd met een AI-poster.
6: Absoluut lelijk.
5: ChatGPT is gehaald. Barbecue, gezellige parasolletjes, spelende kinderen en een biertje. En dan zie je weer buurtbarbecue.
6: Ja, klopt.
5: Maar ook dat gaat natuurlijk verbeteren.
7: Hij is ook gemakkelijk. Toch?
5: Ja, tuurlijk.
6: Ja, nou, ik kan wel zeggen, er zijn nieuwe foto's van mij gemaakt voor in de bushokjes met de naam Hey Mattie. Dat is allemaal 100% echt. Geen AI.

0: is met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Het spookhuis.
2: 3, 2, 1.
0: Ja, vind ik altijd wel leuk. Ik vond het als kind heel eng. Maar tegenwoordig ga ik even kijken hoe crappy het binnen is. Oh, ja. Gewoon leuk.
2: Ja, ik vind er echt helemaal niks aan. Ik vind het sowieso niet leuk om... wanneer iemand mij laat schrikken. En dat is natuurlijk echt ook het ding van het spookhuis. Vind ik ook altijd een beetje goor. Ook de nepspinnenwebben, die trekken natuurlijk ook echte spinnen aan. Ik weet niet. Het hangt allemaal van papier-mâché aan elkaar.
0: Klopt.
2: Ik word heel naar van.
3: Maar staan er ook nog wel eens echte mensen in?
0: Ja, in sommige spookhuizen zijn echte mensen. Die krijgen een hoek van me.
2: Zo, dat is ook zo eng. Zo'n Amsterdam Dungeon bijvoorbeeld.
3: Dat zou je werk maar zijn. Ben je zo'n ouderwets kermisspookhuis staan? Nou.
2: Ja, nou, en heb je 4 jaar toneelschool erop zitten? Sta je daar als een zombie?
3: Zie je daglicht.
2: Echt afschuwelijk.
0: Ja, je hebt toch soms van die filmpjes, dan komt zo'n karretje naar buiten en dan loopt zo'n man met zo'n kettingzaag achter.
3: Ja.
4: Je hebt ook mensen die elke dag onder hetzelfde systeemplafond. Ik bedoel, dan toch misschien af en toe lekker even de smink in en slaat
2: het ook. Ja, het is ook een beetje larpen natuurlijk, dat live action roleplay. Als je dat heel leuk vindt, dan kun je misschien in een spookhuis gaan staan.
0: Volgende, Luc.
4: Samen in bad gaan.
2: 3, 2, 1.
0: Ja.
2: Nee, gedoe.
4: Oh.
2: Dus je kan wel denken, lekker, maar het bad is te klein. De botten zijn te knokig. Het ligt nooit echt lekker tegen elkaar aan. Ja. Dus dan, oké, hoe ga je liggen? Dus, nou, Sander in mijn geval dan, want dat is dan degene waar ik dan samen mee in bad ga. Die ligt dan tegen de zijkant.
0: Ja.
2: En dan lig ik in zijn schoot, als het ware.
0: Oh, ja. En je zit toch tegenover elkaar dan?
2: Ja, dat kan ook nog.
3: Ja.
2: Maar daar kun je ook nog voor kiezen. Je kunt ook dus tegen elkaar aan gaan liggen. Dan lig je eigenlijk altijd deels boven water. Ja. Zo liggen er bij mij altijd al 2 enorme eilanden boven water die het koud hebben. Dus het is al zaak om het allemaal een beetje dat bad goed te vullen.
0: Maar ik vind sowieso niet in de schoot van de ander. Dat moet ik niet hebben. Vind je zo warm allemaal? Ik doe dit alleen op hotelkamers waar een groot bad is. Dat ik zeker weet, hier had nog bijna een derde persoon bij gekund.
2: Ja, anders is het niks.
0: Anders is het echt niks. En dan vind ik het wel gezellig hoor. Een beetje poedelen.
2: En waar laat jij dan je benen? Doe jij je benen onder Kiki of doe jij je benen over Kiki? Of leg jij ze over de rand bijvoorbeeld?
0: Oh ja, nee, ik doe ze om haar heen, zeg maar.
2: Dus zij is onder?
0: Dus zij legt de benen richting mijn kruis.
2: Oh ja?
0: Ik heb de benen open.
2: Oh ja, dus jij hebt een grote schaar, zij is de kleine schaar.
0: Ja, precies, ja, dat gaat prima hoor. Oh. Prima. Volgende, Luc.
4: Memes doorsturen.
2: 3, 2, 1. Nee.
0: Weet ik niet. Ik weet niet als ik wat doorstuur of het een meme is.
4: Oh.
0: Ik stuur heel veel door, maar ik weet niet of daar memes ook onder vallen. Wanneer heb je te pakken, wij gaan even raden. Zeg maar.
2: Kijk, ik denk dat als je gewoon een leuk filmpje doorstuurt, dan heb je een viral, een potentiële viral. Maar een meme is toch meer... Is dat niet zo'n klein bewegend gifje?
0: Maar een meme kan toch ook viral gaan?
2: Ja. Wow. Is een meme... Hey, wacht. Want Luc zit zich erg aan deze boomers. Een meme is toch bijvoorbeeld dat hele kleine meisje op de achterbank die een beetje zo kijkt van...
0: Met die oogjes en die tandjes.
2: Ja, klopt. Dat is toch een memme?
0: Dat denk ik wel. Is dat meteen onze favoriete meme?
2: Ja, zij is nu al heel oud. Hè? Ik zag laatst een foto van haar. Jullie ook.
4: Oud.
2: Maar zitten wij toch in de goede hoek?
0: Luc?
4: Ja, hij zit wel in de goede hoek. Maar dat is ook wel.
0: Je hebt toch ook nog die man die in plaats van een duim een piemel op zijn hand heeft?
2: Ja, die is ook.
4: Ja, die hoor je vanaf 4 uur weer.

0: Morgen natuurlijk onze laatste ochtendshow samen.
1: Allerlaatste.
0: Leuk, maandag begint Hey Mattie.
1: Ja.
0: En vrijdag ben je er gewoon met Bram Kikker.
1: Zeker.
0: Ook wel even echt goed om te zeggen.
1: Ja.
0: Ja, omdat we ook niet alles zeg maar alleen maar in morgen willen proppen, zou ik nu alvast jullie een souvenir willen meegeven.
1: Mooi.
0: En dat is eigenlijk iets wat potentieel hebben jullie daar zeg maar echt nog weken plezier van.
1: Oké.
0: Okay. En ik ga het nu bekendmaken.
2: Oké.
0: Wat het?
1: Ja.
0: Oké. Okay? Ik ga even iets uit mijn tas.
1: Oké. Okay, je duikt even naar de tas.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Afscheidscadeau.
1: Leuk, souvenir.
0: Ik heb luizen.
3: Nee. Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
5: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
6: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
4: Dat is een Veldzinkadvies.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
8: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
11: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
12: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
11: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. We hebben liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
17: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
16: Kippie. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
19: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: beschikbaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
6: Goedemorgen. Nog nooit was benzine in ons land zo duur als nu. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond 2,67 euro. Dik 2 cent meer dan het vorige record in mei. En volgens deze expert blijft het hier mogelijk niet bij, hoor je bij BNR.
7: De ontwikkelingen in de wereld zijn op dit moment zo dat er veel onzekerheid is over de garanties op het verkrijgen van olie. En daar maken wij benzine van. Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de 3 euro.
6: Ja, die hoge prijzen zijn nog altijd het gevolg van de oorlog tussen Amerika en Iran. De adviesprijs voor diesel staat nu op 2,63 euro. Dat is geen record. Na de dodelijke schietpartij gisternacht in Overasselt gaat de politie vandaag weer verder met het onderzoek. Gisteravond laat mochten de inwoners van het dorp wel weer naar buiten, omdat er geen verdachten meer waren in het dorp en er ook geen vuurwapens meer lagen. 34 verdachten zijn er in totaal opgepakt. Een politiechef vertelde gisteravond bij Pauw en de Wit waar ze zijn gepakt.
8: We hebben een maïsveld gehad, er zaten 8 verdachten in. Collega's van Oost-Nederland hebben dat helemaal afgezet. Dan komen mijn eenheden, die gebruiken drones, die gebruiken speciale middelen en vanuit de rust proberen die te zorgen dat die verdachten zich melden. En zo niet, dan gaan we ze halen en houden we ze aan.
6: Ook op verschillende snelwegen en op het station van Nijmegen zijn verdachten opgepakt. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond onrustig verlopen. Terwijl raadsleden vergaderden over een noodopvang voor asielzoekers, zorgde protest buiten ervoor dat het zo onveilig werd dat niemand het pand uit mocht. Politie en ME grepen uiteindelijk in. Rond 11 uur was het weer rustig. En ook Omroep Max gaat de Nederlandse deelname aan het Songfestival niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter gisteravond bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van Avro Tros, maar daar is Slachter op teruggekomen.
9: Wij hebben besloten het niet te gaan doen. Wij willen wel programma's maken die bij ons passen. Okay. En als die klerenherrie en al die dat vulgaire en al dit is meer een, het is meer een act dan wat dat het zingen is. Soms is het geschreeuw en noem het dan maar op. Okay.
6: Avro Tros maakte vorige week bekend ook dit jaar niet mee te doen. Het heeft te maken met de deelname van Israël.
5: Jij hebt zometeen wat tijd over.
10: Ja.
5: Moet jij het niet organiseren?
10: Oh, zo'n festival. Oh, ja, het lijkt me wel een kluif, maar ik kan wel even kijken of kracht
5: gaat. Denk er even over na.
10: Ja. Op de weg, een paar vertragingen langer dan een kwartier. Dat is op de A12 door een ongeluk naar Den Haag. Tussen Zoetermeer en Prins Klausplein. 6 kilometer, 30 minuten daar. De A15 naar Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost door een ongeluk. 9 kilometer en 36 minuten. En op de A59 is ook een ongeluk gebeurd. Van Zonzeel richting Os. Het zorgt voor 4 kilometer tussen de brug over het afwateringskanaal en Heusden met 20 minuten.
11: Mattie en Marieke.
12: Marieke, waarom moest je dat luiswoord nu zeggen? Nu heb ik spontaan jeuk op mijn hoofd en dat gaat voorlopig niet meer weg.
5: Ja, ik herken dat enorm, Femke.

0: heart.
1: Dua Lipa, Back in Music, Break My Heart. Goedemorgen, 6 over 8, woensdag de 2e van september. Je luistert naar show 1692, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Annemarie.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
4: Goedemorgen.
1: Nou.
2: Ja, ik heb luizen.
1: En, hallo, mag ik heel... Je hebt luizen?
2: Ja,
3: sinds wanneer?
2: Nou, oké, ik neem de vlucht naar voren. Want ja, ik zei net, ik laat nog even een souveniertje achter... waar jullie potentieel nog best last van kunnen hebben. Of plezier. Hè? Of plezier. Sluizen. Het is als volgt gaan. Vorige week donderdag werd ik opgebeld door de kinderopvang. Zij gaan altijd even luizen pluizen bij die kids. Gewoon terwijl ze een boterhammetje eten daar. En toen was er bij Jip luizen geconstateerd. Mm. Dus toen heb ik hem 's middags wat eerder opgehaald. Want hij had toch echt wel jeuk aan de kop. En toen dacht ik... Ja, ik had... eigenlijk ook best wel jeuk aan mijn hoofd de afgelopen dagen. Maar ik heb dat genegeerd. Eigenlijk, ja, je denkt ook niet per se luizen. Nou, ik had dat gewoon. Ik dacht, ja, ik heb zelf ook al jeuk aan mijn kop gehad. Mm. Dus ik haal die kinderen op. Ik check bij zowel Jip als Noah. Wonderlijk genoeg heeft Jip luizen, Noah niet. Ik check bij mezelf, haal er een aantal dikke luizen uit. En ik denk, ja.
1: Oh, dikke luizen ook. Gadverdamme.
2: Ja. We hebben luizen. Nou, gelukkig ben ik een voorbereide moeder. Dus ik had al luizen, ja, kammen en lotion in huis. Dus ik heb meteen de boel helemaal uitgekampt. En die luizen door de pleeg gespoeld. En toen die lotion, hele gore vette lotion... in het haar van de kinderen en mijzelf gedaan. Nou, dan moet je dan even laten intrekken, weer uitspoelen. Moet je het nog wel 4 keer met gewone shampoo wassen... voordat je weer een beetje voor de dag kan komen.
1: Yeah.
2: Ja. En vanaf toen is het 2 keer per dag kammen. Kammen. En dat is mijn leven nu, sinds afgelopen donderdagmiddag. En
1: okay.
2: Noah heeft het nog steeds niet. En ook Sander heeft het niet. Dus alleen Jip en ik.
1: Maar wacht even, want jij zit hier echt... jij zit hier gewoon aan tafel met ons.
3: Ja. Je komt ook nog eens dichtbij. En, maar dat is grappig, want jij was hier vrijdag even met Jip en Noah. Ja. Ik heb je gedag zeggen. Toen zei ik nog tegen Kiki... Wat zit Jip aan zijn hoofd te krabben?
2: Oh.
3: Dit is echt geen grap.
2: Oh, tegen mij? Heb je niet tegen mij gezegd?
3: Nee, ik zei dat nog.
5: Nee, jij zei inderdaad nog tegen mij. Zou Jip luizen hebben? Want hij zit de hele tijd te kriebelen aan zijn hoofd.
1: Oh, ja. Ik heb het ook gezien, maar ik dacht dat het gewoon een denker. Weet je wel, die zit gewoon te denken. Ja. Van, zal ik nu weer eens gaan zeggen?
2: Nee, nou ja, kijk, ik heb natuurlijk wat. Ik wilde hier gezellig even langskomen met de kinderen. En ik dacht nog wel, ja, moet ik dat dan opschorten? Maar ik dacht ook, ja, het paard van Troje was natuurlijk al binnen. Ik had zelf ook al luizen de hele week. En het is ook niet alsof jullie de hele tijd met jullie hoofd... zeg maar naast dat van mij aan het schuren zijn.
1: Nou, het scheelt niet veel. Ze kunnen natuurlijk makkelijk overspringen.
2: Ja, maar niet op het afstand waar wij nu...
1: Ja, weet ik veel, ik heb nog nooit luizen gehad.
3: Maar jij komt echt vaak genoeg naast ons staan. Hè? Net overigens ook nog 2 seconden geleden om even... een stukje uit de krant te lezen.
2: Nou ja, ik ben heel erg lekker aan het kammen, kan ik echt wel zeggen nu. Dus het gaat echt hartstikke goed.
1: Even kijken, het is een appje van Daisy.
6: Hi Marieke, vervelend hoor dat je luizen hebt, maar wel meteen nummer 1 regel, je haren vast.
1: Je haren vast.
6: Goedjes.
1: Je haren vast.
2: Maar ik heb ook gewoon een baan waarbij ik een beetje leuk eruit wil zien.
1: Oké, dus dat gaat niet door Daisy, nee hoor.
2: Nee, ik heb het 's nachts wel vast, zodat het minder makkelijk overspringt.
1: Hey, en nu?
2: Nu
1: je het gezegd hebt, ja, ik herken wat iedereen stuurt in de berichtenbox. Ik denk het nu ook te hebben, want ik heb voor mijn gevoel staat mijn hele kop in de fik. Ik heb jeuk tot en met.
2: Ja, ik snap
1: wat gebeurt er? Wat doe je?
2: Ik doe even je stoel naar beneden, want ik heb namelijk de luizenpluis kammees. En die heb ik natuurlijk uitgekookt. Dus ik dacht, ik ga gewoon even onderzoeken. Ik ga gewoon even streng voor streng bij jou erdoorheen. Of ik dus iets zie.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk lastig, want je hebt ook een beetje wax in.
1: Ja, en ik heb vanmorgen mijn haar niet gewassen.
2: Nee, dat is niet erg. Dat geeft helemaal niks.
1: Gaan ze ook niet zitten in schoon haar? Dat is toch ook altijd wat je hoort? Ik word op dit moment geluisbluist.
2: Het is een enorm compliment. Ze gaan zitten in schoon haar. Je moet klodders conditioner gebruiken. Wist ik ook niet. Kunnen die beesten niet tegen.
1: Vind je al wat? Zegt al eentje hallo.
3: Echt op het laatste moment nog een van de hoogtepunten van Mattie en Marieke zien we hier.
2: Nou ja, het is wel een bepaalde vorm van intimiteit die ik nog niet kende met jou. Oh, jij bent trouwens veel minder grijs dan dat je lijkt.
1: Daar gaat het niet over. Vind je luizen?
2: Oh, nu kom ik bij de flank hier bij je. Oh, ze zitten graag achter de oren.
1: Ja,
2: Even kijken hoor.
1: Hey, moet jij niet weer die badmus die je gisteren op had gewoon weer opdoen hier?
3: Ja.
1: Is dat niet een stuk veiliger?
2: Ik ben eventjes geconcentreerd. Is dit een neet? Ik vraag me af of dit een neetje is.
1: Ja, nee.
2: Is dit roos? Wacht even. Even kijken of die, als die namelijk vastgeplakt zit aan je hoofdhuid.
1: Auw.
3: En?
2: Nee, dit is roos. Dit is roos.
1: Oh. Nou, ook prettig.
2: Je komt volgens nu hartstikke goed weg. Ga zo
1: even
2: bij jou,
1: ik heb geen luizen. Annemarie, komt nu naar jou.
3: Oh, god.
1: Ja. Maar dan moet je ook de redactie doen, denk ik. Want je zit met Kiki.
2: Ja, ik ben
1: Luc.
2: De hele dag bezig. En Nou, jij gaat hartstikke goed. Annemarie. Oh,
1: fijn. Nou, dan gaat ze nu naar Annemarie.
3: Met diezelfde kam.
1: Zo meteen de grote onthulling of Annemarie dan luizen heeft. Blijf luisteren. Lieve luisteraars.

0: Coldplay, Back Your Music en Viva La Vida. Nou, goed om te weten, Annemarie en ik gaan luisvrij volgende week in.
1: Ja. Superfijn. Ik heb jullie even geluizenpluis.
0: Geluizenpluis. Jij hebt namelijk luizen.
1: Ik heb luizen. Komt wel ook echt nog iets binnen. Wat ik echt goed vind om erbij te zeggen. Wendy, die appt. Ik ben jaren luizenmoeder op de basisschool van mijn kinderen geweest. Luizen kunnen niet overspringen of vliegen. Ze lopen over door middel van contact hoofd tegen hoofd. En dat gebeurt veel bij kids.
0: Ah, okay.
1: Dus zij zegt ook over het afscheid. Dan zit je natuurlijk hoofd bij hoofd. Moet je maar even kijken.
0: Morgen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, ik heb mijzelf ook vanmorgen nog geluizenpluist. Toen heb ik niks gevonden. Als ik nou vanavond weer niks vind en morgenochtend weer niks, dan zou ik kunnen zeggen, ben ik luisvrij.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: En dan zou ik wel heel graag een afscheidsknuffel willen.
0: We kunnen gewoon een knuffelen morgen, inderdaad.
1: Het zou heel verdrietig zijn als de luizen tot ons in kwamen te staan.
0: Begint de aankomende maandag. Hey Matty. Want dat is namelijk de naam van de ochtendshow. Per aankomende maandag. Hey Matty. En dat is eigenlijk een naam. Omdat ik dacht, dat wordt al heel vaak naar mij geroepen.
1: Ja.
0: Dat wordt al, als ik op straat loop en ik word herkend. Zeg, hey Matty.
1: Nou, en het is ook het begin van een gesprek. Dus precies. Als je hier iemand aan de telefoon hebt. Waarvan jij ook zegt van, hey, ik wil heel graag verhalen blijven delen op de radio. Maar... ja, omdat ik er niet meer zit, vallen er ook veel minuten zeg maar weg.
0: Zeker, er is heel veel ruimte op.
1: Juist, waarvan jij zegt, ik vind het heel leuk om verhalen van luisteraars te horen. Ja, dan is het ook het begin van een gesprek. Hey Matty.
0: Zet het bovenaan een appje, zet het bovenaan je mail. Nogmaals, roep het op straat. Hey Matty, gewoon kort bondig vanaf aankomende maandag. Dat wil zeggen dat wij dus morgen ons laatste hebben. Maar, waar zitten we in onze podcastafleveringen? Wat is nu de status van de podcastafleveringen? Kiki weet dat precies.
3: Het wordt de derde.
0: Morgen komt de derde.
3: Morgen komt de derde, ja.
1: Want wij hebben namelijk een podcastreeks opgenomen... om nog een leuk kijkje achter de schermen te geven bij dit programma. Er zijn nu dus twee te beluisteren en te bekijken. Dus of je zoekt het op Spotify of in de Q-app. En het is morgen komt dan 3 van 4. Er komt ook nog een vierde, toch?
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Oké, dus morgen eerst deel 3. En wat we nu gaan luisteren, dat zit daarin. In die podcast, die morgen dus verschijnt. Daar gaat het over die ene, echt de enige keer... dat ik een beetje tegen jou gelogen had.
1: Ja, en dat meteen spijt van had.
0: En dat ik dat een beetje ingewikkeld vond. Luister mee.
1: En toen heb jij mij...

0: vakantie een audio-appje gestuurd.
1: Ja, klopt.
0: En dat vond ik zo lief. En daarin heb jij dus gewoon gezegd... Mop, ik voel me helemaal rot erover dat ik heb gelogen tegen jou.
1: Ja, ik lieg nooit. Nou, ik kan niet tegen jou liegen. Wat. Wil ik ook helemaal niet. En toen heb ik voor het eerst tegen jou echt voor mijn gevoel gelogen. Dat vond ik niet goed.
0: Nou, ik vond dat zo lief dat jij dat toen hebt. Je hebt echt de vlucht naar voren genomen.
2: Ja, waarover dat ging, hoor je dus morgen in die podcast. Het is deel 3. Hier is Taylor Swift.

0: Taylor Swift bij Q Music. I knew it, I knew you. Heb je zin in een feestje? Hou dan dit in de gaten.
1: Flemming. Agda en de Munnik. Suzanne en Freek. Chris Cross Amsterdam.
2: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
1: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week en sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/qmusic.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
4: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Nu, bij Spar in de buurt, alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
7: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
11: Yes!
12: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
11: Yes!
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
15: Ja, geweldig, hè?
14: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
15: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
14: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
21: Kippie.
22: Ik kom...

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Exact 8:30. Goedemorgen, je luistert Mattie en Marieke. 2 vertragingen op de weg, langer dan een kwartiertje. Allebei 27 minuten. Op de A12 is dat van Utrecht naar Den Haag, tussen Zoetermeer en Nootdorp met 7 kilometer. En op de A59 naar Os is een ongeluk gebeurd en het zorgt voor 8 kilometer tussen Waalwijk en Heusden.
3: Wolken en zon. Vanmiddag is er in het midden en westen kans op regen. Het wordt rond de 21 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
4: Nou, goedemorgen, met slecht nieuws voor wie vandaag nog moet tanken. Want de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je langs de snelweg nu afgerond 2,67 euro. Dat is dik 2 cent meer dan het vorige record uit mei. En die prijsstijging komt nog altijd door de oorlog tussen Amerika en Iran. Diesel betaalt natuurlijk ook veel voor, staat op 2,63 euro, maar dat is nog geen record.
2: Hey, vanmiddag weer 17:15, tankbonnen bingo. Hij is nog nooit zo lekker gevallen.
3: Doet hij toch op donderdag?
2: Oh ja, het is nog geen donderdag.
3: Fake nieuws.
2: Oh, wat erg.
3: Fake nieuws. Morgenmiddag 17:15, tankbonnen bingo.
4: Het is vannacht rustig gebleven in Overasselt. Na het massale geweld van gisteren was er extra bewaking in het dorp. En tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ingetrokken, omdat er geen verdachten meer rondliepen en er geen vuurwapens meer lagen. Ja, bij die schietpartij gisterochtend vroeg viel 1 dode. Er raakten 2 agenten gewond, van wie 1 zwaar gewond. In het dorp zit de schrik er natuurlijk nog goed in, zegt ook deze vrouw bij de NOS.
5: Toch wel een beetje nog met de trillende benen, moet ik zeggen. Vannacht hoorde ik, dacht ik, weer een helikopter. Dus ik denk, het zal toch niet zo zijn dat er toch weer iets hier rondloopt. Dus je bent wel alert, moet ik zeggen.
4: Er zijn in totaal 34 verdachten opgepakt. En het politieonderzoek gaat vandaag ook weer verder. Ja, en tot de dood ontscheidt. Dat is in principe natuurlijk wat je een beetje aanhoudt als je gaat trouwen. Maar ja, gaat toch een stukje minder op. En zeker ook bij 60-plussers opvallend. Die gaan steeds vaker uit elkaar, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen is tussen senioren. Nou, er zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. En andere stellen, ja, die wachten met het scheiden expres tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn.
2: Oh, dat vind ik altijd zo ongezellig.
4: Ja, dat zijn toch vaak de momenten met een leeg huis of een lege agenda, dat je denkt, wat doen wij nog met elkaar?
3: Oh ja. Ja,
2: het kan natuurlijk zijn dat je elkaar dan aankijkt, hè? De kinderen zijn het huis, en dat je op een gegeven moment denkt, wat was er eigenlijk nog tussen ons? Maar je hebt ook wel stellen die zingen het uit totdat de kinderen het huis uit zijn. Maar dat voel je denk ik als kind.
3: Ja,
2: en als je dan ga je uit huis en dan heb je net je verhuisdoos in je studentenkamer gezet of in je eerste flatje. En dan zeggen je ouders, nou, dag, storm, dag. Dat wij gaan uit elkaar, papa en ik gaan scheiden.
3: Ja, ik denk dan toch dat die ouders tegen zichzelf kunnen zeggen van, joh, we hebben het toch goed afgerond. Ik denk namelijk dat voor sommige mensen de stap om tijdens dat je kinderen in huis hebt uit elkaar te gaan gewoon te groot is. Dat ze dat, zeg maar, moreel gezien aan zichzelf niet krijgen verkocht. En dat ze dan de keuze maken.
4: Ja, er gebeurt natuurlijk ook veel, hè, dat de ouders uit elkaar gaan terwijl ze jonge kinderen hebben.
3: Nee, maar dat bedoel ik. Dus, en ik kan me ook wel voorstellen dat als je 60 plus bent, kijk, als je vroeger zei, ik ga scheiden, Dan had de hele buurt het erover.
2: Nou,
3: en nu heeft de hele buurt het erover als je langer dan 20 jaar bij elkaar bent.
2: Nou, en het was natuurlijk ook zo dat je als vrouw gewoon veel minder had om mee door te gaan.
3: Omdat
2: je afhankelijk was geworden van je man. Dat als je dan er alleen voor stond, ja, dat was eigenlijk geen optie.
4: Nee.
2: En dat is gelukkig voorbij. Hey, je hebt natuurlijk dingen als katoenen huwelijk, dat is 1 jaar. En een gouden bruiloft is 50 jaar.
3: Ik weet dat nooit.
2: Voor 15? Want mijn broer is vandaag 15 jaar getrouwd.
3: Is er iets voor 15?
2: Ja, 15. Maarten Annegien, gefeliciteerd.
4: Gefeliciteerd. Nee, je zit, dan zit hij toch dichter bij die 12,5. Hè? Dat is een koop. Oh, nou, wacht eventjes. Trouwens, ik lees nu even het lijstje door. Je kunt hem feliciteren met zijn kristallen huwelijk.
3: Kristal?
2: Prachtig.
3: Oh joh.
2: 15 jaar, kristallen huwelijk. Nou,
3: gefeliciteerd zeg.
2: Marten.
3: Hopelijk kunnen we jou zo meteen ook feliciteren. Tijdens een nieuwe ronde van 4 op een rij. Het is jouw kans op 2.500 euro. Ja, gisteren speelde Odin hier live in de studio. Hij won. Vandaag kun je gewoon bellen.
2: Ja, 09.

0: en Kingdom of Fear. Michel.
1: Hi, goedemorgen, Mattie.
0: Als jij nou even heel actief ruikt, hè, zo. Wat ruik jij dan?
1: Bloemen.
2: Oh, wat lekker. Bloemen. Wat voor bloemen?
1: Gisanten, witte gisanten.
0: Zo, heb je die gekregen?
1: Nee, ik werk tussen de bloemen.
0: Oh, lekker. En waar doe je dat?
1: In Schavenzanden. In het mooie Westland.
0: Mooi dan.
2: Prachtig. Sta je dan in een kas?
1: Ik sta in een kas, ja.
2: En wat is de kenmerkende geur van de grisant? Want je hebt ook sommige bloemen die ruiken in alle eerlijkheid toch ook een beetje naar poep. Zeg maar, ja. Toch?
1: Ja, kenmerkende geur, ja, geen idee.
2: Bloemig.
1: Gewoon bloemerig.
0: Ja, bloemerig. Ja. Hey, en de hele dag sta je in die kas?
1: De hele dag, ja.
2: En wat moet je in zo'n kas doen dan?
1: Ik doe de biologie. Ik sta nou in te pakken. Dus die bloemen die komen uit een kap. Die worden uit de grond getrokken. Worden op een band gelegd. Worden afgeknipt. En dan komen ze bij mij. En ik doe ze in een doos.
2: Ik ben toch altijd benieuwd, hè, die bloemenindustrie. Dus die bloem in die kas die is dan op een gegeven moment tot bloei gekomen. Of knip jij ze nog in de knop, zodat ze uiteindelijk in de vaas uitkomen?
1: Nee, we krijgen zeg maar van een stekbedrijf krijgen wij de stekkies.
0: Ja.
1: En die planten we. En dan na 10 weken ongeveer komen ze tot bloei. En dan worden ze eruit gehaald.
0: Ah, oké. Hoe vaak neem jij een bosje mee naar huis, Michel?
1: De laatste tijd niet meer zo heel veel.
0: Nee?
1: Vroeger nog wel eens, toen ik nog thuis woonde. Maar nou zelf.
0: Nee. Woon je alleen?
1: Nee, ik woon samen met mijn vriendin.
0: Ah, je hebt gewoon niet zoveel goed te maken.
1: Nou, niet zo heel veel.
0: Nee.
2: Die is die grisant op een gegeven moment natuurlijk ook wel een beetje moe.
1: Ja, en zij vindt zelf ook, zeg maar, die geur die gaat ook een beetje in je kleren zitten. Dus zij vindt zelf heel lekker.
0: Maar ze ziet je weer aankomen met die grisanten.
2: Ah, houd
0: toch eens op.
2: Jij bent een wandelende grisant. Jij ruikt daar natuurlijk naar.
1: Ja, zo kan je dan zeggen, ja.
0: Hey, Michel. Jij krijgt geen bloemen. Wel 2.500 euro als je 4 op een rij tot een goed eind brengt. We gaan spelen met Marieke. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Dan verlaat Marieke de studio. 4 op een rij. Krijg je van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie erbij. Geef je 4 dezelfde associaties als Marieke. Dan krijg je dus 2.500 euro. En daar gaan we. Je eerste woord is vol.
1: Leeg.
0: Regenboog.
1: Regen.
0: Zand.
1: Woestijn.
0: En je laatste woord is boete.
1: Bekeuring.
0: Zo, dat was snel gepiept, Michel.
1: Ja, eerste ingeving, hè?
0: Ja, heel goed, heel goed. Geef Marieke 4 dezelfde associaties. Dat antwoord krijg je naar de script. En Will I Am.

0: En Will I Am Back Your Music Hall of Fame. Ja, komt Michel daar terecht in de Hall of Fame van Vier op een Rij. Dit waren zijn vier woorden. Vol.
1: Leeg.
0: Regenboog.
1: Regen.
0: Zand.
1: Woestijn.
0: En je laatste woord is boete.
1: Bekeuring.
0: Ja, Michel, zeer zelfverzekerd gaf jij meteen jouw eerste ingeving en jouw allereerste associatie.
1: Ja.
0: Oh, kort twijfel.
1: Ja, net achter het scherm ben je erover gehad. En misschien bij regenboogkleuren of licht of zon.
0: Ja, ja, ik zie inderdaad bij regenboog vaak het woord kleur binnenkomen, Michel. En zand.
1: Maar omdat regen natuurlijk in regenboog zit.
0: Nee, ik snap hem. Ik begrijp hem helemaal. Waterdichte theorie natuurlijk. En bij zand komt nog strand binnen.
1: Ja. Nee, we gaan het zien.
0: Ja, het wordt in één keer zweertje afgebrand clubhuis. Ja. Maar goed, er kan nog van alles gebeuren. Michel, we gaan Marieke terug de studio in vragen.
1: Yes.
0: Haar dezelfde vier woorden geven. En hopelijk komen er ook vier dezelfde associaties. Daar gaan we. Het eerste woord is vol.
2: Leeg.
0: Regenboog.
2: Kleuren. Oh. Ja, oh, ik zei het ook heel overtuigd.
0: Ja, Michel, jij zei bij regenboog.
1: Regen.
2: Ja,
0: bij zon en regen. Wat had je gezegd bij zand?
2: Strand.
0: Daar zei weer Michel woestijn.
2: Oh, ja.
0: En het laatste woord was vrees boete.
2: Geld.
0: Geld? Nee. Michel, jij zei namelijk...
1: Bekeuring. Ja, maar het is volgens mij sinds een lange tijd niet meer zo slecht gegaan.
2: Nee, dit was niet best. Het is dan wel, als het dan misgaat, dan kan het maar beter helemaal misgaan, toch?
1: Ja, daarom. In plaats van op de laatste, dat het goed is gegaan.
0: Ja, precies. Ja.
2: Ja. Hey. Nou, ik stuur een bordje grisanten naar je op.
1: Nou, ik heb er zo.
2: Oh, oké.
0: Werk ze!

0: Adela en Ain't in L.A. is deze week alarmschijf. Daarvoor speelden wij met Michel vier op een rij. Ja, zijn associatie bij zand was woestijn. Onze associatie bij zand is vanaf nu weer wat anders.
1: Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland.
0: Ja, ze ook. In het zand.
2: Ja, echt geweldig. Het is echt de afsluiter van het zomerseizoen. Er werd gisteren ook een fotootje gedeeld. We hebben met alle collega's hier een WhatsApp-groep. Daar werd ook de studio van Q Music opgebouwd op dat terrein van het grootste zomerfeest van Nederland. Vond ik zo heerlijk om te zien. Ik zag blauwe lucht, paars sluierwolkjes, die studio van Q Music. En dan wetende dat daar zaterdag 10.000 mensen staan bij dat enorme podium.
0: Echt leuk.
2: Suzanne Vree komen optreden, Acta de Munnik, Chris Cross Amsterdam is erbij. Nou, Kraantje Papi, Q Music Afterparty. En ook Fleming.
0: Gaat optreden daar.
2: Ja, die gaat optreden daar. En ik zou willen zeggen, hou Fleming in de gaten. Want Fleming is deze ochtend degene die de oproep doet. En als je hem hoort zeggen dat je zomerfeest moet appen in de Q-app, doe dat dan. Kom je bij ons in de uitzending, dan ben je erbij zaterdag.
0: Dat gaat gebeuren binnen nu en een half uurtje. En verder moeten we zometeen even Randy van dienst zijn.
3: Nou, dat is ook wat. Zit ik van 6 tot 7:10 te wachten op de nieuwe naam van Matties en programma.
0: Ja, klopt.
3: Word ik weggeroepen?
0: Ja.
3: Heb ik alles gemist? Echt balen dit.
0: Nou, Randy blijft nog even nu een kwartiertje zitten dan.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja? Echt serieus? Zo.
12: Wat een geld!
13: 18.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
15: Nou is koekoe.
16: Ik niet goed bij me hoofd.
17: Jij niet goed bij me.
14: De leukste film van het najaar.
18: Familie, je hebt er niets voor het uitkiezen.
14: Fuck de Familie. Morgen in de bioscoop.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes! Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
17: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
13: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
20: Google.
21: De Lulu.
20: Gek.
15: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
22: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
23: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
24: Oh, nu al zin in zaterdag.
23: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
25: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
26: Dames en heren, de daluren beginnen.
27: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
28: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
29: Jongens, eten!
30: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
31: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
32: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
33: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
34: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
0: Goedemorgen, het is 1:09. Het Q-music nieuws van nu.nl.
35: Goedemorgen, het is weer rustig in het dorp Overasselt. Na de dodelijke schietpartij van gisteren was er extra bewaking in het dorp. En tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ingetrokken, omdat er geen verdachten meer rondliepen en er geen vuurwapens meer lagen. En deze inwoonster ziet dat mensen deze ochtend weer naar buiten gaan.
36: Volgens mij is de rust wel teruggekeerd. Ik zag alle kinderen fietsen onderweg. Mensen lopen met de honden. Dat je denkt, van, oh, het is wel weer volgens mij rustig nou.
35: Als te horen bij Omroep Gelderland. Ondertussen gaat het onderzoek naar de schietpartij verder. 34 mensen zijn tot nu toe opgepakt. Justitieminister Van Wil heeft geen goed woord over voor dat geweld. Hoor je bij de NOS.
37: Dat je hier hordes hebt van tientallen jongeren vooral. Die gewapend door de straten van een dorp gaan. En ook meteen vuur open op politie. Dat is wel ongekend en nieuw. En dat geweld kunnen we niet tolereren.
35: Nog nooit was benzine zo duur als nu. Voor een liter €1,95 betaal je langs de snelweg nu afgerond €2,67. Dat is dik 2 cent meer dan het vorige record uit mei. En de prijsstijging komt nog altijd door de Iran-oorlog. Bij pompen langs N-wegen of in de bebouwde kom ligt de prijs een stuk lager. Ook diesel is duurder geworden. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Ook gaan opvallend veel mensen uit elkaar na een huwelijk van 40 of zelfs 50 jaar. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. Andere stellen wachten met scheiden tot ze met pensioen zijn of de kinderen uit huis gaan. En winkeliers en horecazaken aan de Duitse grens proberen steeds meer te doen om te voorkomen dat klanten massaal de grens overgaan voor goedkope boodschappen. Een aantal ondernemers heeft de prijzen daarom simpelweg Duits gemaakt. Een stuk lager dus, meldt Hart van Nederland. Met groot succes, want bij de lokale cafetaria en drogist lopen de zaken storm sinds ze lage prijzen en Duitse producten aanbieden.
1: Wij zijn begonnen met, ik denk, een schnitzel of 50 per week. En ja, eigenlijk na dit hele media-aandacht gaan we naar 130, 150 schnitzels per dag. Ja,
35: die dus verkocht worden. Niet alle winkeliers kunnen meedoen met de stunt. Maar de ondernemers die het wel doen, zien een hoop enthousiaste klanten. Het weer vanochtend af en toe zon. Vanmiddag is er veel plekken ook kans op regen. Het wordt een graad of 21.
2: De vertraging op de weg langer dan een kwartier. Die zijn op de A2. Daar is in de richting van Amsterdam een ongeluk gebeurd. Het zorgt voor 6 kilometer tussen Vinkeveen en Holendrecht met 20 minuten. De A4 Den Haag naar Amsterdam tussen de Schipholtunnel en de Nieuwe Meer 5 kilometer en 18 minuten. En op de A12 naar Oberhausen 2 kilometer tussen Oudijk en de Duitse grens kost je een kwartiertje.
3: Mattie en Marieke.
0: Met binnen nu en 20 minuten 2 tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Ook Teddy Swims komt eraan. En eerst Ed Sheeran.

0: Sheeran. Q Music. Aankomende maandag begint hier een nieuw hoofdstuk in de ochtend van Q Music. Morgen hebben wij onze laatste uitzending samen, Mariek.
1: Ja, en vrijdag ben je er natuurlijk gewoon met Bram. Is ook wel even goed om te zeggen.
0: Absoluut. En dan aankomende maandag krijgt dit programma natuurlijk logischerwijs ook een nieuwe naam. Die is vanochtend bekendgemaakt, mocht je dat nou gemist hebben. Ja, ik ben gegaan voor een naam die eigenlijk al heel vaak tegen me geroepen werd.
2: Hey Mattie.
3: Hey Mattie, goedemorgen.
0: Zo heet dit radioprogramma vanaf aankomende maandag. Het is niet toevallig dat het ook natuurlijk gewoon de opening is van een gesprek. Ja. Hey Mattie, want ik wil graag met jou in gesprek. En Mariek, we hebben heerlijk hier ons leven aan elkaar gedeeld de afgelopen 8 jaar.
1: Al waren het een soap, hè?
0: Absoluut. Heel veel verteld aan elkaar. En dat wil ik hier eigenlijk blijven doen. De verhalen des levens, maar dan van jou. Ja, hey Mattie, roep het naar me, app het naar me, schrijf het bovenaan een brief. Je hebt meteen mijn aandacht.
1: Ja, als je buiten Mattie op straat tegenkomt en je denkt, ik heb een leuk verhaal, ik heb dit weekend iets meegemaakt, of even wat boeiends ook te vertellen, kun je jou ook gewoon aanhouden als je maar met een hey Mattie begint.
0: Ja, Arend die past het meteen toe.
4: Hey Mattie, hoe is het nou?
0: Ja, hartstikke goed jongen. Zie je, het werkt.
1: Wat voor nieuwe dingen ga je doen vanaf maandag?
0: Er blijft natuurlijk heel veel hetzelfde. Dus we hebben net 4 op rij gespeeld. Dat blijft, de muziek blijft hetzelfde. Redactie blijft, Annemarie blijft, ik blijf. Ik heb wel iets leuks bedacht voor de eerste week. Want ik hoop natuurlijk dat maandag iedereen instapt bij Hey Mattie. Letterlijk. Ik ga ervoor zorgen dat je letterlijk kan instappen bij mij. En daar maak ik morgen om 7:15 meer bekend over.
1: Ja, heel leuk.
0: Ondertussen, een vraag aan jou, Mariek.
5: Welke naam krijgt jouw programma, Marieke?
1: Oh, dat heet gewoon Marieke.
0: Dat heet gewoon Marieke?
1: Ja, dat is gewoon Marieke. Ja, dat is gewoon wat het is. Ja.
0: Langzaam komt Stanley ook ergens achter.
6: Goedemorgen, Marieke. Ik heb gehoord dat je weggaat. Blijf je niet meer bij Q Music Radio? Nou, ik ga je missen, hoor. Je enthousiasme op de radio altijd. Groetjes, Stanley.
0: Nee, Stanley, ze gaat dus niet weg.
1: Nee, ik ga niet weg. Nee. Ik moet er niet aan denken om weg te gaan bij Q Music. Ik wilde gewoon alleen niet meer in de ochtend, Stanley. Dus ik ga op vrijdag radio maken tussen 12 en 2.
0: Je maakt de kans op 2 tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Aankomende zaterdag op het strand van Scheveningen. Als je de oproep hoort van...
1: Flemming.
0: Heb dan zomerfeest via de Q Music app. En dat gaat gebeuren binnen nu en 3 minuten. Eerst Teddy Swims.

0: Daft Punk, Back in Music en One More Time. Maartje!
1: Ja?
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ik hoor dus heel vaak van mijn vriendin, als ze hier voor de kledingkast staat, dan zegt ze, ik heb niks om aan te trekken. Ik heb niks leuks. Ik heb niks leuks. Ik weet niet wat ik aan moet. Ik weet niet wat ik aan moet. Stel dan dat je zaterdag een feestje hebt. Weet je dan al meteen wat je aantrekt?
1: Ik heb wel een leuk jurkje in de kast, ja.
0: Een leuk jurkje?
2: Oh, en is het ook een festivaljurkje? Want het belooft best wel even goed weer te worden. We zitten natuurlijk met de R in de maand vol in de herfst. Maar zaterdag ziet er dus echt wel even goed uit. Is dat een festivalwaardig jurkje?
1: Nou, het is een jurkje met glitters en met pluisjes. Zeg maar echt een leuk meisjesjurkje.
3: Het grootste zomerfeest van Nederland.
0: Ik ben om. Je krijgt 2 tickets. Gefeliciteerd!
1: Oh my god!
0: Ja, geweldig zeg. Je krijgt 2 tickets. Het grootste zomerfeest van Nederland. Die krijg je van Q-Music in centraal beheer.
1: Oh mijn god, ik ben helemaal aan het trillen. Ik zit op werk, maar ik had het niet verwacht.
0: Ja, ik hoorde die outfits die toch wel waanzinnig goed uit.
2: Nee, vind ik heel erg leuk. Ik heb pluisjes en glitters en zo. Ja. Ik vind het ook mooi. Je bent 24. Er zijn ook vrouwen van 60 die zeggen, ik vind echt een meisje. Weet je wel, die noemen zichzelf ook nog meisje, wat ik overigens helemaal oké vind. Maar Maartje, een meisjesachtig jurkje gaat jou natuurlijk geweldig staan.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat weet ik wel.

0: Q-Music en Edge of Desire. Menno!
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hey Mattie.
0: Hallo.
2: Hey, leuk hè? Leuke nieuwe naam hè? Jij wist het al
1: zegt
2: niet.
1: Dat heel vaak, hey Mattie.
0: Ja, je zegt heel vaak, hey Mattie.
1: Hey, Mattie.
0: Je hebt al zo vaak die naam van dat programma gezegd.

0: gespoild per ongeluk.
1: Ja.
2: Maar zeg je, ik vind hey Mattie ook logischer klinken dan hoi Mattie. Hoi, soort, ja. Ik weet niet wat het is. Ik ben nu natuurlijk ook, ik weet al een tijdje dat dit de naam is van jouw programma, maar ik heb het idee dat je het ook makkelijker hey Mattie zegt dan hallo Mattie of hoi Mattie.
1: Ja, klopt, we hebben verschillende testpanels, hebben we hoi Mattie. Nou, ja? Hello Mattie hebben we nog geprobeerd.
0: Ja. Goedendag Mattie, goedendag, kan ook goed uit.
2: Goedendag. Als je dag, niet op NPO Radio 5.
1: Dag meneer Valk hebben we nog geprobeerd.
2: Oh.
1: Maar het werd uiteindelijk toch gewoon hey Mattie. Dat hoor je vanaf aankomende maandag, hoor je dat hier.
0: Yes. Hey, ik heb even een vraag of jullie zo tijdens Foute Uur er even langs willen komen.
2: Om te dansen?
0: Om te dansen, ja.
2: Ik heb wel luizen.
0: Ja, dat...
2: vanmorgen verteld.
0: Ja,
2: mag ik dan nog komen?
0: En gezien. Nou ja, ik heb die luizen niet gezien met die kam.
2: Kan je wel luizen pluizen?
0: Nee, hoeft niet.
2: Oké. Okay.
0: Ik blijf wel veilig afstand. Nee, maar of jullie straks even tijdens de Foute Uur langs willen komen. Want we kunnen nog even één keer Mattie versus Marieke tegenover elkaar laten battelen met twee foute liedjes.
1: Oh, dat is leuk.
0: Stop. En, ja.
1: Mogen we zelf kiezen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Mogen we zelf een liedje kiezen?
0: Ja, ja.
2: Dus niet gethematiseerd. Ik mag alle kanten.
0: Ja, gewoon een liedje van Mattie, een liedje van jou. Zet het tegenover elkaar.
2: Nou, leuk. Daar ga ik over nadenken.
1: Oh, zeg.
2: Ik ga door de Foute 1500 pluizen.
0: Ja, dat is goed.
2: Luizen pluizen door de Foute 1500.
1: Okay. Hoe laat wil je ons hebben, Menno?
0: Tien. Ja, ik ben nog een beetje in de war van 10 over 10.
1: Ja, 10 over 10. Ja, van 10 over 10.
0: Tien
1: nee,
0: over
1: goed.
0: Tien.
1: Ja, ik ben de 10 over 10. Ja, zeg maar. Ja, zeg maar. We hebben altijd.
0: Ja, is goed. Ja, oké. Okay. 10 over 10. Ja. Jij moet af en toe nog een beetje denken, omdat het Foute natuurlijk verschoven is.
1: Nee, ja. Tuurlijk. Menno, je zoekt ook nog even een liedje om mee te openen. Tenminste, ja. Daarvoor heb je twee opties.
0: Ja, Special D.
1: Special D.
0: Ja, er tegenover wel iets wat echt anders is, namelijk de Freestylers met Push-Up.
2: Oh, leuk.
0: Oh, leuk. Ja, we gaan daar maar eens tussen kiezen.
1: Zo. Waarmee begint het Foute Uur? Jij bepaalt het nu in de Q Music app.
3: Hey, is het al weekend?
1: Nou.
3: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
4: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
3: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Laat succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
10: Nou is koekoe.
11: Ik niet goed bij me ook.
10: Jij niet goed bij me.
9: De leukste film van het najaar.
12: Familie, je hebt er niets voor het uitkiezen.
9: Fuck de Familie. Morgen in de bioscoop.
8: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo.

0: Vu. Koop je tickets nu via mojo.nl/pussycatdolls.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint.
6: Boost yourself.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Deze week in de bonus. Alle AHA bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak,

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kun je lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Nu nog op de meeste plekken zon. Vanmiddag kans op regen. En het wordt rond de 21 graden. Het is woensdagochtend. Ben je erbij vandaag? Laat weten dat je aan het luisteren bent en waar je op dit moment mee bezig bent. Klok jezelf in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug, krijg je mijn koffiecup. Krijg je ook nog de verkeersinformatie. Op dit moment 10 files gemeld door Flitsmeister. 3 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderlo 4 kilometer, vertraging 23 minuten. De A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 6 kilometer, vertraging 14 minuten. En de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Holendrecht 5 kilometer, vertraging 20 minuten.
14: Welcome to the one and only, the original.
15: Dit is
16: het Foute Uur.
17: Menno Barreveld.
13: Met tegenover elkaar Mark Morrison, Return of the Mac. En Lunis, I Got Five on It. Nou, welke wil je zo horen?
14: Q Music is proud to be Fout.
13: Klik op je favoriet.

0: is and I got 5 on it.
1: Ja, lieve mensen, het is weer woensdag. Bouwduurtje met Menno. Lekker!
0: Sanne Grote Marsink die is ingeklokt. Ze is een extra ochtendje aan het werk bij schoorsteenbedrijf De Vogelsang. Marlies Boer die is aan het bakken, zie ik in de Q-app voor de bruiloft van de neefje. Nick Veenstra is ingeklokt vanuit zijn cabine, onderweg naar Winschoten. Bart en Patrick zijn ingeklokt vanuit de vuilniswagen. Timo Westra is aan het stuk gaan in de gym. En Tom Beekmans, goedemorgen.
2: Goedemorgen Menno.
0: Jij hebt echt een geluksdag vandaag, hè?
2: Jazeker, ik heb mijn nieuwe auto mogen ophalen.
0: Je nieuwe auto mogen ophalen. En wat voor auto is het?
2: Het is een Toyota Yaris Cross.
0: Een Toyota Yaris Cross?
2: Ja.
0: Nou, sportief.
2: Jazeker, het was ook al nodig. Want mijn eigen auto is mijn eerste auto nog. En die was ook wel erg versleten.
0: Ja.
2: Dus die maakt een mooie stap vooruit.
0: Ja, dat is altijd lekker. Hebben ze dan ook nog, toen je hem ging ophalen... Zat hij ook nog onder zo'n doek?
2: Nee, dat niet. Dat is jammer. Niet.
0: Oh, dat is jammer, ja. Ja, dat zijn altijd goede Instagram-foto's, hè? Dat je dan zo dat doek eraf mag trekken.
2: Nee, helaas niet.
0: Hé, maar gefeliciteerd met je nieuwe auto. Waar brengt hij vandaag allemaal heen?
2: Ja, vandaag nergens.
0: Oh.
2: Ik heb een thuiswerkdagje. Ja. Dat is ook wel lekker. Maar morgen mag ik hem voor het eerst echt gaan gebruiken.
0: Kijk, precies. Aan je collega's showen?
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, leuk, leuk. Nou ja, werkt ze dan vandaag? Tot we laat mee bezig?
2: Ik denk een uurtje of 5, 6.
0: Nou ja, werk ze. Dank voor je inklok.
2: Dankjewel. Hè.
0: Gefeliciteerd met je nieuwe auto. Nee. Ik stuur mijn koffiecup op. Zit wel een bekerhouder in je cross, hè?
2: Ja, die zit er zeker in. Dus dat komt mooi van pas.
0: Nou, dan kan hij daar mooi in gaan shinen. Ja, en voordat we ophangen, nog één ding.
2: Een fijne dag.
3: Fijne dag.
0: Nou ja, dat komt bij jou wel goed, Tom.
2: Zeker. Ook bij jou ook.
0: Ja, zeker. Dankjewel.

0: is goed om te lezen, Jasper. Jasper stuurde de Q-app. Wat een heerlijk fout uurtje. Tot nu toe genieten.
1: Het foute uur.
0: Ja, en dan zijn we pas op de helft. Heerlijk. Morgenochtend, dat is minder heerlijk hoor. Morgenochtend is de laatste ochtendshow met Mattie en Marieke. Dus ze komen zo meteen even langs voor een laatste foute battle samen. Het klinkt heel erg drama, maar ze komen er even langs. Maar ik moet eerst van je weten, wat wil je zo als eerste horen in het foute uur? Wil je Justin Bieber en Ludacris met Baby? Of ga je voor Omi met Cheerleader? Je ligt wel een beetje voor, zie ik. Maar klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: De Kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
9: Kippie.
10: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerful Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
11: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
12: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
14: Mooi van Ethos.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
17: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
18: NHA.nl.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Nog 309.000.
2: Oké, elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Lachend naar het vogeltje! Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik!
15: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Mart Gol.
16: Goedemorgen. Er is contact geweest met een van de Nederlandse vermisten in Nepal na die gigantische overstroming van vorige week. Gaat om een Nederlandse vrouw die in Nepal woont, zegt onze buitenlandminister. Verder is nog niet meer informatie bekend op dit moment. Worden nog 2 Nederlanders vermist. Een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk die op groepsreis waren in Nepal. Inmiddels worden steeds meer doden gevonden in het land. Het zijn er nu ruim 1100. Het Gelderse dorp Overasselt pakt de draad weer op na de dodelijke schietpartij en politieactie van gisteren, waarbij tientallen mensen werden opgepakt. De kust is weer veilig en inwoners komen bij, hoort WNL van een van hen.
17: We zijn de schrik weer een beetje te boven. Moet ik zeggen, gisteren was natuurlijk een heftige dag. Dank voor je heel Overasselt. De kinderen mogen vandaag ook weer naar school, dus we nemen aan dat de situatie onder controle is. Ik voel me wel veilig, maar het heeft natuurlijk wel impact gemaakt.
16: Bij het huis waar de schietpartij was, staan vanmorgen nog altijd zwaar bewapende agenten. Verder kan iedereen weer gaan en staan waar hij wil. Ons land moet harder optreden tegen Israël. Dat schrijven meer dan 200 ambtenaren, diplomaten en oud-politici in een brief aan het kabinet. Ze vinden dat ons land te weinig doet vanwege de situatie in onder meer Gaza. De groep wil bijvoorbeeld dat er helemaal geen wapens meer naar Israël gaan. Het kabinet wil maatregelen vooral samen met andere Europese landen nemen. De briefschrijvers zeggen ons land hoeft daar niet op te wachten. En dan iets anders, nieuws over dit iconische tv-programma. Inderdaad, te land, ter zee en in de lucht met een zelfgeknutseld voertuig zo snel mogelijk naar de bel. Een speciale expositie is nu te zien over dat programma in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Er zijn ook allerlei bijzondere attributen te zien, zoals een bananenpak en een eenwieler van Johan Vlemmix, die ruim 100 keer meedeed aan dat programma. Met onderdelen zoals tobbedansen, blij dat ik glij en fiets hem erin. Het weer van Buienradar. Af en toe zon, vanmiddag ook een paar buien. En het is een graad of 21.
15: Ze hadden echt die hele tentoonstelling met alleen Johan Vlemmix zou kunnen vullen volgens
16: mij. Inderdaad, hebben ze een halt tekort, denk ik, ja.
15: Die was er altijd. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 6 files, 2 met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo, 5 kilometer. Vertraging is daar 34 minuten. En de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp, 6 kilometer. Vertraging is daar een kwartier. En snelheidscontroles op de A6 van Emmeloord naar Lelystad bij 83,5. De A12 Arnhem richting Ede bij 124,8. De A16 van Breda naar Dordrecht bij 51,6. En de A16 van Dordrecht naar Breda bij hectometerpaal 49,8.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer.
15: Menno Barneveld. Britney Spears, I'm not a girl, not yet a woman. Tegenover Blue en Elton John, sorry seems to be the hardest word. Stem nu.
18: Q Music is proud.

0: Elton John en Sorry Seems to Be the Hardest Word. In het Foute Uur.
1: Het Foute Uur.
0: Ja, op woensdagochtend. Ja, het is een beetje the day before. En ze zijn hier in de studio, Mattie en Marieke. Yeah.
2: Ja,
0: ik zei net al, komen jullie nog even langs tijdens Foute Uur. Want jullie zijn nu nog officieel een duo. Dat jullie voor het laatst als duo nog even een battle tegen elkaar kunnen doen. Leuk hoor.
2: Ja, dat is wel heel leuk. Ja, en wie zou er dan gaan winnen, hè?
0: Ja. Nee, dat gaan we straks achterkomen. Hangt ook een klein beetje van jullie muziekkeuze af.
2: Ja, ja, want het was jouw vraag. Wat is echt jullie favoriete foute track? Dat is natuurlijk heel moeilijk om te kiezen.
0: Ja.
2: Maar ja, ik heb toch wel een rammer.
0: Ja?
2: Nou, als ik zo vrij mag zijn te beginnen.
0: Ja, van mij mag het.
2: Ja, het is uit 2003 en zo heet hij ook. Dat zit ook in de titel, 2003. En toen ben ik zoveel uit geweest. Dat was een beetje de leeftijd volgens mij dat ik 16, 17 of zo was.
0: Ja.
2: En dan uitgaan en dan altijd als deze kwam, dan zongen wij in het Nederlands mee. En dan herken je het misschien al een beetje. Doe je handen omhoog, doe je handen omhoog, doe je handen omhoog. Ga op de grond liggen. Doe je handen omhoog, doe je handen omhoog. Doe je handen omhoog.
3: Put your hands up.
2: Put your hands up.
3: Put your hands up.
2: Get on the floor.
0: Ik pak hem. Ik ga hem er nu bij pakken.
3: Ja.
0: Deze.
2: Ja.
0: Leuk.
2: En die begint natuurlijk met put your hands up. Put your hands up. Get on the floor.
3: Ja, ik snap hem.
2: En het is ook lekker omdat de zomer nu toch op zijn einde is. Dat je nog net even dat zomerliedje hoort.
0: Zeker. Oké, Summer Jam voor Marieke. En voor jou, Mattie.
3: Nou, waar Marieke een schuimparty rammer pakt, het eigen leven, dacht ik, ik pak iets wat van toepassing is op Mattie en Marieke. Dus ik ben echt helemaal de emotionele kant op gegaan.
2: Okay,
3: ja, helemaal zeg maar toepasbaar op morgen.
0: Ja.
3: Want ik dacht namelijk, zoveel mensen vragen aan ons van ja, wat ga je nu dan doen? Nou ja, ik ga door met de ochtendshow natuurlijk. Marieke blijft een programma doen op vrijdagmiddag. Maar ja, wij blijven natuurlijk wel gewoon vrienden. Dus ik dacht, friends will be friends. Friends van Scooter.
0: Friends van Scooter.
3: Friends van Scooter.
2: Ach, lieverd.
3: Ja.
2: Nou.
3: Dus ik dacht, ja, ik ging gewoon helemaal, zeg maar, de emotionele pad op.
2: Ja, wat mooi.
0: Ja. Ik snap het. Het klinkt ook heel emotioneel, dit nummer.
1: Ja. Ach, dat is wel waar.
3: Ja.
2: Nou, had ik nou vandaag maar waterproef mascara opgedaan.
3: Ja. Dus ik ben echt, ik ben hier voor het gevoel gegaan.
2: Nou,
3: zeg maar.
2: Dat merk ik heel erg. Ja. Nou, dat maakt mij opeens heel erg koud. Ja. Maar het gaat er ook gewoon om wat je het lekkerste foute liedje
3: vindt. Nee, je mag gewoon een schuimparty rammer pakken. Ja. Dat mag ook. Ik zit met mijn hoofd in morgen, zeg maar, bij dat een duo na 8 jaar stopt. Maar goed, put your hands up. Dat kan ook.
0: Nou, stem nu in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je na.

0: Eindelijk heet de Limburgse revolutie ook Q Music benaderd.
1: Stuur Jesse. Bestel maar voor ONS. We doen er nog eentje dan, Tom. Nog eentje dan. Alleen welke wordt dat? Dat ligt in jouw handen natuurlijk, hè. Reton the Nightcrawlers.

0: met de meeste stem hoor je zo. Zoals het Kila ligt wel al een beetje voor, maar kan nog veranderen. Hè? Dus breng uw stem uit.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm-hmm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
9: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
8: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
11: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
14: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
17: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
20: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Nu nog op de meeste plekken zon. Vanmiddag kans op regen. Het wordt vandaag maximaal 21 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 6 files. 2 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen de Hoek en de Schipholtunnel 2 kilometer. Vertraging 10 minuten. En de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Leerdam en Arkel 4 kilometer. Vertraging 20 minuten.
5: Menno Barreveld.
4: Nog eentje dan. Anders Nielsen. Salsa.

0: en Boston op Q-Music. Goedemorgen Q-Music met Menno.
1: Hoi, Kim.
0: Hey Kim.
1: Hoi.
0: Kim, jij hebt net zomerfeest gestuurd in de Q-app.
1: Ja, dat klopt.
0: Wil je heel graag zaterdag?
1: Ja, heel graag.
0: Heel graag?
1: Heel graag.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Super, dankjewel.
0: Je wint 2 tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Je krijgt die tickets van Q-Music en Centraal Beheer.
1: Ja.
0: Ja, en de line-up is natuurlijk hartstikke leuk. Suzanne en Freek zijn er weer bij. Pente, Fleming, Kraantje Papi, Kritkos Amsterdam, Bankzitters. Ja, en Agda de Munnik die je net hoorde.
1: Ja, geweldig.
0: Nou ja, en we voegen jou niet aan de line-up toe, maar wel aan de gastenlijst.
1: Super, dankjewel.
0: Dus Kim, je bent erbij aanstaande zaterdag. Het grootste zomerfeest van Nederland. Dus tot op het strand van Scheveningen.
1: Dankjewel.
0: Doei.
1: Doei.
0: Keigo en Max Manone komen eraan. Take me back. Maar eerst dus Agda en de Munnik. En het regent zonnestralen.

0: me back. Kygo en Max McKnown en Take Me Back. Nou, zal ik doen. Je terugteken. Na 2 september 2010. Toen zagen we namelijk voor het eerst dit tv-programma.
1: Oh, oh, Gerso. Mooie stad achter de...
0: Ja, oh, oh, Gerso. Er ging een groepje onbekende jongeren uit de regio Den Haag op vakantie. Naar Gersonisos.
2: Of hoe noem je dat? Gersonisos?
3: Gersonisos. Ik heb veel verhalen over Gersonisos gehoord. Ik ben er zelf nog niet geweest. Ik zou er graag een keer heen willen.
2: Gersonisos of ja. In die zin, in Kreta gewoon. Ja, eet ik meestal alleen maar patat of frikandel of kroketten. Voor de rest, nee, sowieso. Ik hou niet van vlees ook.
0: Ja, wat een programma was dat, hè. Onder andere met Sterretje, Matsu Matsu, Kaboutertje, Jokertje, Barbie. 2 september 2010 was dat voor het eerst te zien. Wat stond er toen in de top 40? Ik heb 3 liedjes uit de top 40 van toen gepakt. Welke van deze 3 vind je leuk? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 11 Sia met Clap Your Hands. Dat is keuze 1 vandaag. Clap your hands. Op 16 stond Katy Perry. Met Teenage Dream. Nou, dat is keuze 2. En dit is keuze 3 vandaag. Deze was ik een beetje vergeten. Mike Posner en Cooler Than Me is keuze 3. Nou, welke wil je horen? Laat het weten. Het nummer met de meeste stemmen hoor je straks rond 10 over 11. Ruben Hille komt eraan op Q Music met 20 Seconds. Eerst Kensington. Dit is Riddles.

0: Nou, wordt het zo weer een Sia, Katy Perry of Mike Posner in de Top 40 Classic?
1: Ja, luisteraars, allemaal de hand op elkaar voor Sia!
0: Nou, Diego die gaat overduidelijk voor Sia, maar welke het wordt hoor je straks rond 10 over 11. Ja, en het nieuws komt eraan met Mart.
2: Goedemorgen, heeft Bolle Jos nu wel of niets te maken met die schietpartij in Overrasselt? En een nieuwe kijkcijferhit op Netflix verslaat een bekend acteur.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Kruidvat! Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
2: Kippie.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuur.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
17: Coco?
16: Lulu.
17: Gek.
16: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
22: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
23: Nee.
22: Proteïne-shakes.
24: Gadver.
22: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
25: Lekker bezig.
22: Milner.
26: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
27: Ja, geweldig, hè?
26: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
27: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
26: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
22: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
25: Lekker bezig.
28: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
29: De eerste goal. De eerste crush. De
0: de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Mart Grol.
3: Goedemorgen. De voortvluchtige crimineel met als bijnaam Bolle Jos heeft niets te maken met de dodelijke schietpartij in Overasselt. Dat zeggen zijn advocaten. De schietpartij en klopjacht op tientallen verdachten in het Gelderse dorp gisteren zou te maken hebben met een drugsruzie. Maar daar neemt Bolle Jos dus afstand van. Ondertussen praat Overasselt na over die wildwestpraktijken. Iedereen mag weer naar buiten van de politie. Dus gaat het leven weer verder, vertellen inwoners bij de NOS.
5: Kinderen zijn gewoon naar school toe. Mijn oudste is gewoon naar de middelbare school met de fiets. De kleine ga ik nu wegbrengen en dan gaan we aan de gang.
7: Ja, ik denk gewoon rustig een les doen. Maar het valt ook weer mee, want ze zijn allemaal alweer opgepakt.
3: Toch zit de schrik bij veel mensen in het dorp er nog steeds in. Bij het huis waar die schietpartij was, staan nog altijd wel zwaar bewapende agenten. Goed nieuws, zo noemt onze buitenlandminister het feit dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders in Nepal na de natuurramp daar. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Hoe het met haar is, dat kan de minister niet zeggen. Een week lang was er geen contact met die vrouw na die enorme overstroming. Twee Nederlanders die op reis waren in Nepal zijn nog altijd vermist. Rond deze tijd start een boerenprotest in Friesland bij het provinciehuis in Leeuwarden. Tientallen trekkers reden vanmorgen die kant op. Er worden in totaal honderden boeren verwacht. Het is een demonstratie tegen de stikstofplannen van het kabinet, zoals die eerder ook op andere plekken in het land zijn gehouden. De weg naar het provinciehuis is deels afgezet met betonblokken. En concurrentie voor Hollywood. Een nieuwe hit op Netflix die meer wordt bekeken dan een nieuwe film met acteur Robert De Niro. Het gaat om de trailer van videogame GTA 6, waar veel gamers naar uitkijken. Inmiddels is die trailer dik 31 miljoen keer gestreamd en fans zijn door het dolle. Niet schrikken.
9: Game of the Year!
17: Wauw, looks good, looks good.
3: Ja, over hysterische fans gesproken. Zij moeten nog wel eventjes geduld hebben. GTA 6 is pas in november te spelen. Dan weer van Buienradar. Af en toe zon. Vanmiddag vallen er ook een paar buien. Het is een graad of 21.
2: Vier files op dit moment. Twee files hebben een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk in Duitsland, 3 kilometer, vertraging 12 minuten. En de A15 van Oostvoorde naar Ridderkerk. Tussen Rozenburg en industrieterrein Pothof, 6 kilometer, vertraging is daar 11 minuten. En snelheidscontroles op de A12 van Arnhem naar Ede bij 125,1. De A16 van Breda naar Dordrecht bij 51,6. En de A16 van Dordrecht naar Breda, controle bij 49,8.
23: Menno Barreveld.
2: Lucas, Steve, Oaks en James zometeen met Love on Hold.

0: Mike Posner met Cooler Than Me. Ja, en daarbij de vraag, welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je helemaal horen? Matthijs zegt, ja Menno, zwaar in de minderheid, maar ik kies toch voor Sia met Clap Your Hands. Ik heb hem meteen ook toegevoegd aan mijn Spotify playlist. Ja, dat kan ik wel vertellen. Sia is onderaan geëindigd. Kreeg maar 18% van de stemmen. Jim die zegt, ah, Teenage Dream, heerlijke meezinger. Cooler Than Me vind ik zo'n tof nummer. Hoop dat deze gedraaid wordt, zegt Laura.
1: Goh, je maakt het me er vandaag niet makkelijker mee. Ik ben heel erg aan het twijfelen tussen Katie en Mike. Maar we gaan voor Mike.
2: Doe mij maar keuze nummer 3.
3: Hey Menno, kijk, dit is nou de makkelijkste keuze ooit. Ik kies natuurlijk voor Teenage Dream.
4: Hey Menno, Cooler Than Me. Van Mike Posner vind ik zo'n tof nummer. Ik hoop dat deze gedraaid wordt. Groetjes.
5: Ja, dan moet natuurlijk gewoon Cooler Than Me worden. Die hebben we al zo lang niet gehoord.
0: Ja, de laatste was Annemiek. Die zegt dat moet natuurlijk Cooler Than Me worden. Die hebben we al zo lang niet gehoord. Die gaan we ook vandaag niet horen. Kreeg 36% van de stemmen en 46% voor Katy Perry. Dus Teenage Dream is vandaag de top 40 classic.

0: Rexa. Eigenlijk spreken we dit allemaal verkeerd uit. Hè? Zo'n 11 jaar voordat toen we het leren kennen. Bibi Rexa, haar ouders die komen uit Albanië. En daar zeggen ze namelijk dit.
1: In Albanië, they call me Beberedja.
0: Beberedja.
1: In Albanië, they call me Beberedja.
0: Beberedja. Dus het was Beberedja.

0: miles away. Offenbach en Miles Away. Wanneer had jij voor het laatst Great Expectations en werd het een teleurstelling? Nou, Shanna Spyro zo met haar grote verwachtingen. En Alex Warren komt eraan.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
5: Kippie!
6: 18 plus, speel bewust.
7: Is ja. Het echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld!
9: 50.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes! Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
11: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Mama!
14: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
13: Mama, een kleurplaat!
14: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Mama.
15: Kijk nou, je zit naast papa.
14: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
17: Koekoek.
16: De Lulu.
17: Gek.
16: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
18: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
20: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
21: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
22: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
23: Nee.
22: Proteïneshakes.
24: Gadver.
22: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
25: Lekker bezig.
0: bezig.
5: Milner.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
0: Lekker bezig.
23: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
25: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
23: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
26: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
27: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
28: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
29: Ja, nu nog op veel plekken zon. Vanmiddag kans op regen. Het is vandaag rond de 21 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 5 files. Nou, er zijn er 2 met een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen Batendorp en De Hocht. 2 kilometer vertraging 7 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Uitdijk en Duitsland 2 kilometer vertraging 14 minuten.
30: Menno Barreveld.
29: Shanna Spyro zo. Maar eerst Alex Warren en

Shanna Spyro en Great Expectation op Q-Music. Nou, wanneer had jij voor het laatst een Great Expectation en werd het een teleurstelling? Bij mij vorige week, of was het de week daarvoor? In ieder geval, we gingen brunchen bij een van mijn favoriete Guilty Pleasure tentjes in Almere. Het gerecht dat het moest worden, chicken en waffles. Ja, en dat is precies wat je denkt dat het is voor mensen die het niet kennen. Dat zijn wafels met gefrituurde kip. Zeg een topcombinatie of mensen die zeggen van tevoren altijd, maar het is echt heel lekker. Maar goed, netjes gereserveerd. We kwamen aan en het was druk. En het personeel, ja, dat was wel een beetje sneu. Ze waren maar met z'n tweeën, dus ze konden de drukte helemaal niet aan. Dus we hebben 3 kwartier gewacht. Ja, toen was onze bestelling nog steeds niet opgenomen. Ja, toen zijn we toch weggegaan. Teleurgesteld, afgedroogd. Ja, het was een Great Expectation, maar het werd teleurstellend. Helaas. Het is woensdagochtend, Q-Music. Summer komt eraan, My Body Isn't Ready. Eerst Aha en Take On Me.

Somber en My Body Isn't Ready. Ik wil iets vertellen, ik weet alleen niet of ik het kan vertellen. Maar weet je, dan heb je het gewoon niet van mij. Kijk, dit wist je al, want dit is gisteren bekend geworden. Somber, die ik net draaide, gaat een Europese tour doen. De You Are The Reason Tour. En dan komt hij onder andere ook in Nederland optreden. Op 31 mei 2027 in Ziggo Dome. Dat werd gisteren bekendgemaakt. De kaartverkoop start vrijdagochtend om 10 uur. En er komt nu het deel waarvan ik niet zeker weet of ik het al mag vertellen. Maar mocht het nou meteen uitverkocht zijn, vanaf maandag Q-Live tickets voor Somber bij Q-Music. Hier dus. Dus ben je in ieder geval wel alvast op de hoogte. Je hebt het niet van mij.

0: Shaboozy en Miles Smith.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: En Blink Twice, zometeen All Right Stop Lunchtime, een lunchmix. Met onder andere 1035 van Chesto en Tate McRae erin.
2: Ja, en het nieuws komt eraan met Mart.
3: Met een wending in het proces over de dubbele moord in Wijteveen en een mysterie in de bergen met een grappige ontknoping.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
9: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
10: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt.
11: Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust.
10: Helder en onafhankelijk.
8: Dat is een Velsink-advies.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Velsink.nl.
13: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de

0: heel voordelig.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
6: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
4: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
5: Yes!
7: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
8: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
11: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus, en hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee, Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
11: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Is binnen 3 minuten geregeld.
15: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
22: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken. Zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
25: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
26: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl.
27: Met
0: Mart Grol.
1: Goedemiddag. Een nieuwe getuige in de zaak Wijteveen over de dubbele moord in dat Drentse dorp na een ruzie over een huis. Het hoger beroep is bezig tegen verdachte Richard K. En zijn advocaten zeggen dat een man die werkt bij de politie contact heeft opgenomen. Hij zou kunnen verklaren over mogelijk eerder getreiter door de inmiddels doodgeschoten kopers van dat huis. Zou eerder niks met die informatie zijn gedaan. Tegen de verdachte is opnieuw levenslang geëist. Achter de Wildwestpraktijken in Overasselt lijkt inderdaad een drugsoorlog te zitten. Volgens de Telegraaf blijkt dat uit een video die is opgedoken, gericht aan de man van wie de boerderij gisteren doelwit was, waarbij een beveiliger werd doodgeschoten. Gedreigd wordt familie en vrienden van de man te vermoorden als een partij cocaïne niet wordt teruggegeven. Mensen in het Gelderse dorp zijn al langer klaar met de bewuste boerderij, hoort de NOS.
2: We hebben allemaal zoiets van, het is klaar nou, die mensen moeten gewoon vertrekken. Er is zoveel ellende elke keer daar en het moet gewoon een keer ophouden.
1: Er zou een link zijn met de organisatie van crimineel Bolle Jos, maar dat ontkennen zijn advocaten. Ons land is erg bezorgd over de twee Nederlanders die nog worden vermist in Nepal. Dat zegt ons ministerie van Buitenlandse Zaken. De vrouw uit Haarlem en man uit Nijkerk waren op groepsreis in het land toen een week geleden die gigantische overstroming gebeurde. Met een Nederlandse vrouw die in Nepal woont en vermist was, is inmiddels weer contact. Maar hoe het met haar gaat, dat is niet bekendgemaakt. En paniek in Frankrijk. Een toerist sloeg alarm omdat hij hulpgeroep hoorde in de bergen. Noodkreten, dacht hij. Begon een grote hulpactie, maar niemand werd gevonden. Nou, dat mysterie is inmiddels opgelost. Een lokale boer meldde zich bij de politie. Hij zat erachter. Hij riep zijn koeien bij elkaar. Loeihard. Ja, die was leuk, hè? Het weer van Buienradar. Lang opgebroed. Het weer van Buienradar. Zon, wolken, vaak droog in het midden en noordoosten. Ook soms wat regen. Graad of 21.
3: Dankjewel, Mart.
1: Yes.
3: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 7 files op dit moment. 2 met een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Tussen Zwifterband en Ketelbrug 1 kilometer. Vertraging 7 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhaus. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer. Vertraging 8 minuten. En snelheidscontroles op de A12 van Maarn naar Ede bij 83,2. Van Arnhem naar Ede bij 124,8. De A16 Breda richting Dordrecht bij 51,6. Van Dordrecht naar Breda bij 49,8. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Controle bij hectometerpaal 215,6.
5: Menno Barreveld. Yes. 3, 2, 1, go. All right. Stop. Lunchtime.
3: Ja, het is 2:12. Even tijd om een moment voor jezelf te nemen. All right, stop. Lunchtime. Tiësto en Tate McRae, zo 10:35. Clean Bandit en Anne-Marie komen eraan met Crybaby. Eerst Bob Sinclair en Gary Pine. Dit is Love Generation.

McRae, 10:35. Het is iets later, is 12:08. Een tijdje geleden vroeg ik om een country DJ naam op de radio. Toen kwamen er allemaal namen binnen voor mij als country DJ, omdat we veel country draaien. Ik heb zelfs een jingle nu inmiddels.

0: wat wil je? Wat zeggen ze? Nathan heb ik hier. Floor, Boelen, Nief en Eda. Van de Kleine Reus in Amsterdam. Ze hebben het ergens over. Alleen, waar hebben ze het over? Stuur je antwoord in de Q-app.
1: Ik ben er heel goed in.
2: Ik neem hem altijd mee naar school.
3: Je doet het met je voet.
4: Ik heb een kleine.
5: Ik heb wel een grote, maar dan niet met zulke vlakjes met wit.
6: Boom. Voor binnen en voor buiten.
7: We hebben ook mensen hier die er geld mee verdienen.
8: Die zijn echt rijk.
9: Ja.
10: Weet jij het goede antwoord al?
11: Stuur je antwoord in de Q-Music app.
12: What?

0: hoorde net Nathan, Floor, Boelen, Nief en Eda. En ze hadden het ergens over alleen waarover. Joris van de Vrucht, goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag. Hallo.
0: Joris, weet jij al wat het is?
1: Ik denk een voetbal.
0: Jij denkt aan voetbal. Oké, en waarom denk je dat?
1: Ja, je kunt het binnen buiten doen, een sport met de voet. En ik heb er een zonder witte vlakken.
0: Ja, ja, dan zou je bijna denken dat het zo is, hè?
2: Ik ben
0: een
2: heel goed.
1: Je
2: doet het met je voet.
3: Ik heb een klein.
4: Ik heb wel een grote, maar dan niet met zulke vlakjes met wit.
5: Boem. We hebben ook mensen hier die er geld mee verdienen.
6: Die zijn echt rijk.
7: Ja! Ja.
0: Nou, je vergat nog even de rijke mensen voor het gemak, Joris.
1: Ja, ja, ja. Dat klopt.
0: Je gaat nu horen of je gelijk hebt.
8: We hadden het over voetbal.
0: Ja, ja, ja, ja. We hadden het over voetbal. Ja. Heb je enig idee waarom?
1: Nee, geen flauw idee. Ik ben ook geen voetbalfan, dus nee, geen flauw idee.
0: Nou, er zijn twee niet grote voetbalfans in gesprek met elkaar. Waar ben je wel fan van?
1: Motocross.
0: Motocross?
1: Een andere taak, ja.
0: Oké, okay.
1: Ja,
0: hoe vaak doe je dat?
1: Of twee keer per week, één keer per week voor de hobby.
0: Leuk man, en doe je dat op een baan of doe je het ook wel eens in het bos en zo?
1: Voornamelijk op de baan. Nee, de bos mag niet, hè.
0: Oh, mag niet?
1: Nee, ik dacht
0: op sommige plekken wel mocht, maar...
1: Nee.
0: Nou, ja, zo hoor je altijd ook motocross heb ik niet heel verstand van, maar goed.
1: Nee.
0: Maar over dat voetbal, het is vandaag de laatste dag waarop Nederlandse voetbalclubs spelers kunnen halen. En om 11:55, 11:00 PM, sluit de transfermarkt.
1: Oké, okay, interessant.
0: Ja, okay. Dan dacht ik dus, ja, wie tovert er nog even grote aanwinst uit de Hooghoed, hè?
1: Ja, nou, dan moet ik nog even op zoek gaan al...
0: Ja, precies. Ja, ik heb ook geen idee. Het levert jou het Q-prijspakket en mijn koffiecup op. Die ga ik nu opsturen.
1: Kijk, leuk. Bedankt hoor.
0: Dank je, Joris. Hoi, hoi.
1: Hoi, fijne dag.
0: En wie hebben we daar dan?
9: Hey, Adela.
0: Adela.
10: De Q-music. Alarmschijf. Adela, eend in

0: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
4: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
12: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7. €7.

0: Rendezvous. Koop je tickets nu via mojo.nl/pussycatdolls.
1: Met Huut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
5: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Ja, het kan bij jou nog zonnig zijn, kan het bewolkt zijn. Vanmiddag kans op regen, vandaag maximaal 21 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister dan. Op dit moment staan er 6 files, maar het stelt allemaal niet heel veel voor. 1 file heeft een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland, 2 kilometer, vertraging een kwartier.
7: Menno Barreveld.
6: Another and 54 Ultra Zone met Talk to You. Maar... The days are eerst Imagine Dragons.

praten, dan kan dat natuurlijk direct. Maar je kunt ook met mensen praten via Wim van Helden en via mij. We zijn eigenlijk een soort mediums. Zometeen weer in de brievenbus gaan we weer allerlei berichten brengen die we doorkrijgen. Dus als je berichten hebt, kom maar door. Typ ze in de Q-app, gewoon intypen in het berichtendeel van de app. En deze kant op sturen tijdens het lied van de brievenbus komt er zo aan. Ook Shakira en Burna Boy met Die Die. Maar eerst Seal op Q-Music. Dit is Crazy.

0: Nou, de mediums staan er klaar voor om berichten door te geven die ze doorkrijgen. Wim van Helden, daar gaan we.
1: Wat is dit voor een rare introductie?
0: 1.
2: Medium. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Ja, we zijn een soort medium. Wij geven berichten door. Heb ik net op de radio over gehad.
1: Oh ja, ja, sorry. Ik kom net uit een overleg. Ik zei een heel belangrijk overleg, dus ik heb het niet gehoord.
0: Mijn collega Gino zegt, hij lult, het gaat niet regenen. Doe ze de groeten vanuit Zwolle, stuurt Jeffrey. Ja, dat is het weerbericht, dat heb ik voorgelezen net. Ik hoop ook dat het droog blijft, hè? Zelf, persoonlijk.
1: Het weerbericht heb ik ook niet gehoord. Peter, die zegt, Thijs, luie draak.
0: Ik heb geen idee of het zonnetje schijnt of niet, zegt Bianca vanuit het bos, vanuit de truck, denk ik.
1: Joshua, heerlijk, de pepernoten. Dankjewel, mag elke dag wel, zegt Jesse.
0: Ik ga het gouden duo Mattie en Marieke missen, stuurt Dimfy.
1: Vandaag weer een jaartje ouder, Marian Kruik zegt dat.
0: Vandaag 10 jaar getrouwd met mijn lieve Shaki. Love you, zegt Rianneke.
1: Astrid, ik hou van jou. Werk ze in het ziekenhuis. Kus van Hetty.
0: Groetjes aan mijn lieve collega's van Renévi in Tilburg, zegt Shadia. Shadi, sorry.
1: Vandaag de tweede dag dat ze de kunststof kozijnen aan het plaatsen zijn. Zo ontzettend blij mee, zegt José.
0: Hey Bent, gaan ze aan het werk? Die horen plaatsen zichzelf niet, hè, zegt Jork.
1: Nog 1 dag en dan is het gips eraf, zegt Esther.
0: De schoolweek is weer doormidden. Luister naar Q-Music. Wacht tot mijn lieve kids weer thuiskomen, zegt Mirna.
1: Groetjes vanaf de fiets van Sanne.
0: Zo'n 60 blikjes Pornstar Martini binnen. Ik zeg alvast proost, zegt Paulien. En ik heb hier Jules.
3: Een hele goede middag allemaal. Welk sprookjesfiguur leeft continu in angst?
1: Welk sprookjesfiguur leeft continu in angst? Er kunnen er veel zijn. Er zijn heel veel sprookjesfiguren, dus deze raad ik niet.
4: Paniekio.
0: Paniek.

0: Crisscross Amsterdam. Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q. Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week. En sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/qmusic.
2: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meer dagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
6: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
7: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
5: Dat is een Veldzinkadvies.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest.
13: Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
16: Jij verdubbelt jouw salaris!
17: Yes, dankjewel!
16: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor? Ben je er klaar voor?
17: Ik denk het.
16: Ja, lekker! Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
18: Q sounds better with you.
14: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
15: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: De maaltijden van Kippie. Zoals mihoen met kipstukjes. Lekker!
18: Kippie.
19: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
20: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
21: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram 1+1 gratis. En hak.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het.

0: maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Your Music News van nu.nl. Mart Grol.
2: Goedemiddag. Een nieuwe zoekactie in de buurt van het Gelderse dorp Overasselt. Tientallen agenten speuren een grasveld af. Waar precies naar gezocht wordt, is niet bekend. Ondertussen lijkt de reden van de dodelijke schietpartij bij een boerderij gisteren inderdaad een drugsoorlog te zijn. Er is een dreigvideo verschenen waarin de bewoner van het pand gewaarschuwd wordt een partij cocaïne terug te geven. Anders worden zijn geliefden vermoord. Een fragment.
3: You will gonna kill everyone. All you love. Family, friends and others.
2: Crimineel Bolle Jos, die aan deze zaak gelinkt wordt, ontkent via zijn advocaten er iets mee te maken te hebben. Waarschuwingsschoten door agenten in het Utrechtse Bunschoten-Spakenburg. Er is een man opgepakt nadat hij vluchtte voor de politie. Mogelijk had hij een bijl bij zich. De politie wil verder niks zeggen omdat het onderzoek nog bezig is. Hoe de verdachte gewond is geraakt is niet bekend. Hij is namelijk naar het ziekenhuis gebracht. Een nieuwe getuige wordt vandaag gehoord in het hoger beroep over de dubbele moord in het Drentse dorp Wijteveen. Verdachte Richard K. bekende eerder de twee kopers van zijn huis te hebben doodgeschoten na een langslepende ruzie. De getuige werkt bij de politie en zegt te weten hoe pesterig de kopers van het huis zich eerder gedroegen, zeggen de advocaten van K. Tegen K. is opnieuw levenslang geëist. En dan een andere letter. De R zit weer in de maand. Een grote Arbo-dienst waarschuwt. Veel mensen gaan zich deze maand ziek melden. Nu de zomervakantie voor veel mensen erop zit, wordt het weer aanpoten op werk. We zijn meer binnen, dus meer mensen dicht op elkaar. Verkoudheid en griep gaan in het najaar rond. En dus vallen veel meer mensen uit dan afgelopen maand. Gemiddeld liggen we er een dag of 4 af als we ziek zijn. Nou, wisselvallig weer helpt ook niet echt mee natuurlijk. Soms een beetje regen vanmiddag, zegt Buienradar. 21 graden ongeveer. Morgen aardig wat wind. De dag start lokaal nat. In de middag droger, wat zon en iets warmer dan vandaag.
1: Er staan 8 files. Slechts ben je af op de A12. Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, 23 minuten. En flitsers zijn gezien op de A28. Van Zwolle naar Amersfoort. 59,9. A30, Barneveld-Ede. 16,4. En een flitser op de A59. Den Bosch richting Breda bij 103,4.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer.
1: Je in de gaten moet houden voor ticket voor het grootste zomerfeest van Nederland.

0: Ja, het is zaterdag al, hè? Maar is het dan with or without you? Ja, you kan er nog bij zijn. Ik heb tickets voor two.
1: Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland.
0: Ja, het laatste stapeltje tickets gaat eruit de komende dagen. Het is stijf uitverkocht. Dus een van je laatste opties om toch nog naar het grootste zomerfeest van Nederland op het strand van Scheveningen te gaan. Vanmiddag hier in mijn programma. Ja, ik moet zeggen, als ik nu zo naar buiten kijk. Ik hoorde Mart het net ook zeggen in het nieuws. Qua weer zou je het vandaag niet zeggen. Maar voor komende zaterdag ziet het er echt perfect uit. De perfecte manier om de zomer in stijl af te sluiten. Het wordt gewoon lekker, graadje of 21. Zon erbij. En ondertussen geniet je dan van optredens met de voeten in het zand van Agda en de Munnik. Suzanne en Freek zijn erbij. Bente, Kraantje Papi, Chris Cross Amsterdam. En zelfs mijn vrienden Menno en Lars die komen ook nog draaien. Hoe leuk is dat? Nou, kan je alvast verklappen op wie je nou moet gaan letten vanmiddag in mijn programma? Dat zijn onze vrienden van Chris Cross Amsterdam. Maak je dus kans op twee van die uitverkochte tickets voor het grootste zomerfeest. Chris Cross Amsterdam. Om precies te zijn, deze track van ze. Als je die helemaal hoort, app dan Zomerfeest in de Q-app.

Garrix en goede vriend Ed Sheeran, Repeat It. Ja, dat Ed Sheeran een groot fan is van Pokémon, dat wist je misschien al. Hij heeft zelfs meerdere Pokémons op zijn lichaam getatoeëerd. Hij heeft zelfs ook een liedje gemaakt voor een Pokémon game. Celestial was dat, grote hit geworden ook. Ja, en deze week waren dan de Pokémon World Championships. Dus als je dacht van Pokémon, dat is toch wel een beetje klaar? Nee, dit is een serieus WK voor Pokémon fans. Dat is in Amerika, San Francisco. Ja, en wie nodig je als organisatie dan uit om de themesong van Pokémon te zingen? Ja, natuurlijk de allergrootste Pokémon-fan op aarde. En de allergrootste ster die je daarvoor kunt vragen. Ed Sheeran heeft het welbekende liedje van Jason Pate gezongen. Ja, en in de versie van Ed klinkt het dan zo. Okay.

0: het wil tot nu toe nog niet zo lukken voor de maand september. We zijn pas net begonnen, maar ik kan wel wat knappe koppen gebruiken. Het slimste bedrijf. Gisteren begonnen met een nieuw maandklassement. Stratenmaker Patrick en zijn maten die hebben zichzelf op de kaart gezet. Vraag niet hoe. Ze hielden slechts 15 seconden van de minuut over. Dus ja, ik denk dat jij dit gewoon beter kan. 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. Misschien word je dan het slimste bedrijf van september. Pak je ook nog de karaoke party speaker van Tempo Team mee. Alvast een opwarmertje. Het is vandaag de laatste dag waarop Nederlandse voetbalclubs spelers kunnen halen. De grote vraag is wie of wie tovert er nog een grote aanwinst uit de Hooghoed. Ja, om 12:01 sluit de transfermarkt. En ik wil van je weten, hoe wordt deze dag in de volksmond ook wel genoemd?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo. Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
19: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
23: Nou is koekoe.
24: Ik niet goed bij me.
23: Jij niet goed bij me.
22: De leukste film van het najaar.
25: Familie, je hebt er niet voor het uitkiezen.
22: Fuck de Familie. Morgen in de bioscoop.
21: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
26: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
27: Jongens, eten!
28: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
29: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
30: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
31: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
0: Vandaag is de laatste dag van de Theater 10-daagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theater10daagse.nl.
31: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu hou hè, dus niet straks.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Enkele buien vandaag, tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 21. Ja, morgen wordt het grijs en dan weer kans op regen. Situatie op de weg, er zijn 9 files. Slechts ben je af op de A12. Arnhem richting Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, je vertraging is daar 11 minuten.

0: gehaald in Nederland door de adrenaline niet zo makkelijk in slaap valt vanavond. En dan heb ik het even niet over Marieke, die morgen natuurlijk voor de laatste keer Mattie en Marieke doet. Ik bedoel in dit geval Roxy Dekker. Zij staat morgen voor het eerst in de Ziggo Dome. Voor het eerst in haar carrière. En dat doet ze niet één avond. Nee, ze doet dat morgen, vrijdag en twee keer op zaterdag. Ze heeft een middag- en een avondshow. Dus vier shows in drie dagen tijd. En dat is een record. Want ze is hiermee de eerste zangeres in Nederland die dit solo vier keer voor elkaar krijgt. Echt lijp.
1: Ja, het is echt lijp. Echt lijp. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Het komt nu allemaal gewoon heel erg samen. Dus dat gevoel, ik had de vorige keer gewoon nog het gevoel van hoe ga ik dat doen, want er stond nog niks. En nu staat alles en heb ik gewoon dat ik denk, oh, ik sta gewoon te springen om het te laten zien aan iedereen. Ik heb er zoveel zin in.
0: Nou, geloof me. Met haar superstar status zegt ze hierna gewoon, mama, ik doe al vanaf nu alleen nog maar de Ziggo Dome. Dat is voor mij echt de bare minimum. Roxy Rose.

0: Brian, hoe is jouw werkdag so far?
1: Ja, verloopt nog best wel rustig.
0: Ja, maar nu gaat dat veranderen natuurlijk.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Het is de laatste dag waarop Nederlandse voetbalclubs spelers kunnen halen. Hoe wordt deze dag in de volksmond ook wel genoemd?
1: Deadline Day.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Ja, Brian, aan jou de taak om de strijd aan te gaan met Werk in Nederland. Je doet dat namens restaurant De Engel uit Houten.
1: Helemaal goed.
0: Ja, dit is nog voor openingstijd, denk ik, bij jullie.
1: Nou, we zijn al geopend.
0: Oké. Okay. Want je doet ook lunch, of is het meer dat je aan het voorbereiden bent op wat er vanavond
1: voor... We hebben vooral veel lunch voor vergaderingen. En s'avonds is het eigenlijk meer banqueting en feesten, partijen.
0: Oh, oké. Okay. Maar omdat je net ook zei van ja, het is nu nog rustig. Dat betekent dat er vandaag wel wat meer op het menu staat, zeg maar.
1: Ja, we hebben vanavond gewoon drie grote partijen.
0: Okay.
1: Dus dat is goed mise en place zetten. En dan.
0: En even kijk je in de keuken, wat kan ik dan verwachten met drie grote partijen?
1: Een hoop pannen.
0: Een hoop pannen. En een schreeuwende kok, of niet?
1: Nou, dat ben ik.
0: Ja, dat ben jij, toch wel?
1: Ja.
0: Nou, het is wel eerlijk dat je eruit komt, Brian. Hoe is dat met je collega's? Zijn ze een beetje blij met je?
1: Zeker.
0: Nou, ik ben benieuwd hoe jullie het zo meteen gaan doen. Volgens mij hoor ik alleen maar mannen daar in de keuken.
1: Dat klopt. Ja,
0: dat is toch ook leuk. Hoeveel mansterk hebben we dan?
1: Vijf.
0: Nou, dat is mooi. Allemaal één vraag, de neus.
1: Ja,
0: 1 minuut zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. Dan kan restaurant De Engel uit Houten het slimste bedrijf van september worden. Here we go. Hoe wordt het jong van een koe genoemd?
1: Kalf.
0: Welke badplaats staat bekend om de pier?
1: Reveningen.
0: Wat is de onderste kleur van de Duitse vlag?
1: Zwart.
0: Van wie zijn de hits Passenger en Ordinary?
1: Pas.
0: Wat voor dier is de Aziatische hoornaar?
1: Besmuk, ja.
0: Welk jaar was het 30 jaar geleden?
1: 1996.
0: Hoe heet de tante in de bekende strips Suske en Wiske?
1: Sidonia.
0: Nou, het ging wel lekker in koor. Het ging wel lekker in koor. En ik hoor nu nog iemand roepen geel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mooi,
0: de onderste kleur van de Duitse vlag. Ja, dat had niet zwart moeten zijn, maar geel. Van boven naar beneden zwart, rood, geel. Dan horizontaal inderdaad. Ja, dat zijn ze.
1: Helaas.
0: Maar het eerste gegeven antwoord telt. Dan hadden we nog de badplaats met de pier. Scheveningen natuurlijk. Zaterdag het decor van het grootste zomerfeest van Nederland. Het jong van een koe. Kalf hadden jullie goed. De Aziatische hoornaar. Ja, die rukt flink op in Nederland. Bestrijdingsdiensten die hebben het er maar druk mee. De wesp inderdaad was het goede antwoord. 30 jaar geleden. Dat was het jaar 1996. En de tante uit de bekende strips Suske en Wiske, tante Sidonia. Ja, en wat je nu gaat horen, ja, van wie zijn de hits Passenger en Ordinary? Dat is Alex Warren.
1: Ja, of course.
0: Ja, had je geweten. Achteraf.
1: Absoluut.
0: Ja. Voor nu wel de beste tijd van september. Er zit een stijgende leiding. Gisteren hielden we 15 seconden over. Jullie toch het dubbele. 30 seconden over.
1: Ja.
0: En het slimste bedrijf Kaartspel komt jullie kant op.
1: Toppie, dankjewel.
2: Het slimste bedrijf.
3: Het slimste bedrijf van Nederland.
4: Q Music.

0: Mart Grol komt net binnen met het laatste nieuws. Ik heb nieuws over Matthijs van Nieuwkerk, maar het is wel positief.
1: Het is positief.
0: En dat is lang geleden. Leuk, dat is echt leuk, ja.
1: Je hoort zo namelijk waarom de tv-comeback van Matthijs van Nieuwkerk in de lift zit.
0: En ook deze van Topic binnen een paar minuten.
1: Flemming. Agda en de Munnik. Suzanne en Freek. Chris Cross Amsterdam.
2: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
1: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week en sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
10: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker,
11: Kippie.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf. Met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuur.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
11: Coco.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
13: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
16: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
20: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
19: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
20: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
19: En als je voor jezelf werkt?
20: Ook gewoon 1 factuur per maand.
19: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
20: Mm-hmm.
19: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
21: Goedemiddag, het is 2 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Mart Grol.
22: Goedemiddag. Nog een arrestatie in de buurt van Overasselt. En daarmee komt het totaal aantal opgepakte verdachten op 35. Een groep mannen met wapens liep een nacht geleden door het Gelderse dorp om wraak te nemen in een drugsoorlog, volgens meerdere media. Viel een dode en 2 agenten raakten gewond. Een urenlange klopjacht volgde. En Overasselt pakt vandaag de draad weer op, hoort WNL.
23: We zijn de schrik weer een beetje te boven. Moet ik zeggen, gisteren was natuurlijk een heftige dag. Dank voor je heel Overasselt. De kinderen mogen vandaag ook weer naar school. Dus we nemen aan dat de situatie onder controle is. Ik voel me wel veilig, maar het heeft natuurlijk wel impact gemaakt.
22: Politie blijft paraat in Overasselt en omgeving. Het boerenprotest bij het Friese provinciehuis in Leeuwarden is in volle gang. Honderden demonstranten zijn er met een boel trekkers. Ze protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Net zoals er eerder in andere provincies actie was. Boerenactiegroep Farmers Defence Force roept op tot verzet. Maar wat het dan precies betekent is niet duidelijk. Ons land stuurt opnieuw noodhulp naar Venezuela na de zware aardbeving daar deze zomer. Een marineschip met 150.000 liter drinkwater is onderweg vanuit Curaçao, een buurland van Venezuela. Eerder ging er ook al Nederlandse hulp die kant op. Zeker 6.000 mensen kwamen om door de aardbeving. En de tv-terugkeer van presentator Matthijs van Nieuwkerk wordt groter. Hij gaat voor SBS6 ook een spelshow presenteren, waarbij kandidaten de juiste lift moeten kiezen om een hoofdprijs te winnen. We wisten al dat hij een muzikaal programma zou maken over zangeres Aretha Franklin. Van Nieuwkerk presenteerde jarenlang De Wereld Draait Door en kwam later onder vuur te liggen na berichten over een angstcultuur. Hij noemt de nieuwe klus een buitenkansje en hij heeft er veel zin in.
21: Dus zijn carrière zit
22: in de lift. Het weer van Buienradar is dat tegenwoordig. Nieuwe sponsor. Af en toe zon, soms een bui. Ja. 21 graden.
21: Wie betaalt bepaalt, hè?
22: Inderdaad, Buienradar. Ja. Dankjewel voor dit weerbericht. Morgen eerst wat regen, aardig wat wind. In de middag droger, Wim. En ook dan een graad of 21.
21: Situatie op de weg, nog steeds van Flitsmeister. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Eembrugge en restaurant de Witte Bergen. Ongeluk gebeurd. 3 kilometer met een kwartier vertraging. En de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Deil. Daar is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Komt ook door een ongeluk. 4 kilometer, sta je een minuut of 11 in de file. Flitsers op de A1 van Deventer naar Hengelo bij 133,9. A58, Vlissingen-Goes 161,4. En langs de A59, Den Bosch richting Breda 103,2.
4: Music. Wim van Helden.
21: Hoor je onze collega's van Criss Cross Amsterdam? App dan het woord zomerfeest in de Q-app. Sta je zaterdag bij Ondergaande Zon in Scheveningen.

0: Songfestival 2026. Hè? Becky G geeft duidelijk haar grenzen aan. Sorry papi, ik wil je niet papi. Kelly Clarkson zegt geen sorry papi. Die smeekt er juist om.
1: Hey, what's up Wim? This is Kelly Clarkson. And my life would really, really suck without you.

0: op het strand van Scheveningen. Met het grootste zomerfeest van Nederland. Een line-up om je vingers mee af te likken. Suzanne en Freek, Flemming, Agda en Munich, Bente, Kraantje Papi, Bankzitters en onze vrienden die elke zaterdagavond ook op Q Music in de mix te horen zijn vanaf 9 uur. Chris Cross Amsterdam. En die hoorde je zojuist. In dit geval moest je Chris Cross in de gaten houden. En als je ze hoorde op Q Music, dan heb je zomerfeest via de Q Music app. Nou, dat is veelvuldig gedaan. Ik klik hier even een lijntje aan. Hallo met Wim, wie is dit?
1: Hoi, met Isabel.
0: Hey Isabel, jij hebt zomerfeest.
1: Ja, dat klopt.
0: Waarom wil je erbij zijn zaterdag? Ik weet, het is een ontzettend stomme vraag, maar je kunt maar

0: van Sonnieu, Feels Part 2. Dit is Q-Music, zometeen hoor je Messi.
1: Messi. Immens Messi. Ankara Messi.
0: Nee, niet die Messi. Deze Messi. Weer in een paar minuten.
2: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
10: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke het spannende spel
13: 4 op 1.
12: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
14: Het laatste woord is zakdoek.
15: Snuiten.
16: Oh!
17: Oh, niet!
18: Nee, dat is niet goed.
12: Lukt het jou wel?

0: voorwaarden op Q-Music. Speel bewust 18+.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
2: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse slâ en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Nog 309.000.
15: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
16: 7 sturen.
15: Alcantara bekleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
20: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
19: Phew, we kunnen weer.
20: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
21: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
22: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
23: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
24: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
23: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikke Buddies. We doen met je mee. Plus.
26: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
27: Voor wie zijn we ook alweer?
26: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Een mix van wolken en zon. Tussendoor kan er ook nog een buitje vallen. Het is een graad of 21 vanmiddag. Ja, en morgen weer zo'n dag. Situatie op de weg, 12 files, de langste op de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen de Baars en de brug over het Wilhelmina-kanaal, defecte vrachtwagen. Zorgt daarvoor 6 kilometer en een half uur extra reistijd.
29: Wim van Helden.
28: Jamaica, bam bam. Na Messi, dit is Lola.

Toronto en Jamaican Bam Bam. Zometeen zet ik weer vol de spotlight op een liedje dat je lang niet meer gehoord hebt. Zo'n oh ja momentje, een nieuw vergeet me liedje komt eraan. Laatst stuurde John een vergeet me liedje in, vond ik wel een mooi verhaal. John is 19 jaar, maar heeft dit liedje herontdekt dankzij zijn vader. En zo ontstond dit oh ja momentje weer even op de radio.

Love van Armin van Buuren en Sophie Alice Baxter. Ja, en we hadden van de week ook deze, zo'n liedje van Martin Garrix dat je nooit meer hoort. Samenwerking met Usher. Don't Look Down was dat. Nou, mocht je nou zelf ook zo'n oh ja momentje hebben, zo'n liedje dat je veel te lang niet meer gehoord hebt, laat het me weten via de Q Music app.

momentje, liedje dat je lang niet meer gehoord hebt. Ik heb hem toevallig zelf herontdekt tijdens mijn vakantie afgelopen zomer in Frankrijk, in de Provence. Ik hoorde hem daar voorbij komen. Ja, en het kan ook haast niet anders. Want het is een duo uit Versailles, vlakbij Paris. Oui, oui. Nou, en als ze ergens chauvinistisch zijn, dan is het wel in Frankrijk natuurlijk. Volgens mij is het ook gewoon een Frans woord. Chauvinisme, toch? Deze gasten maken elektronische muziek. Dat doen ze al sinds de 90's. Dus ze zijn al super lang bezig. En toch hebben ze maar één keer de top 40 gehaald. En dan is deze track ook nog eens bijna vergeten. Dus ik dacht, leuk om deze weer eens even vol in de spotlight te zetten. Ook lekker als je voor je werk nu over de snelweg rijdt. Dat je aan het cruisen bent. Of als je even een oefening progressieve relaxatie doet achter je bureau. Dit is Air and All I Need.

0: Praat je zo meteen bij over het laatste nieuws.
1: Nu zo over wat de prijzen aan de pomp gaan doen en blijft Jutta Leerdam schaatsen.
0: Ja, en ik heb zo meteen een hit voor je. Daar heb ik even de zang bij weggehaald. Dus meezingen wordt nu lastig, maar ik ben wel benieuwd of dat je hem dan herkent. Welke hit is dit? En nu komt het refrein.
1: Krekels bij mij. Ik heb geen idee.
0: Weet je het wel? Roep het vooral. Ik laat hem nog één keer horen. Nee, je zingt echt iets heel anders.
1: Oh, okay.
2: Hey Mattie,
3: goedemorgen.
2: Hey Mattie.
4: Vanaf aanstaande maandag hoor je Hey Mattie elke ochtend op Q-Music.
5: Vind je het zo'n leuke naam? En Hey Mattie?
4: Ja.
5: Morgenochtend nog één keer samen, hè?
4: Ongelooflijk veel zin in. Tot morgen!
6: Q-Music.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen. Wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
11: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
14: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
15: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
16: Blokledder. Wanneer

0: 50 jaar.
1: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Veldzinkadvies.
3: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deal.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
4: I am Iron Man.
3: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Kruisingaar.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaar.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaar.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
7: Goedemiddag, het is 3:00. Q-Music News van nu.nl. Mart Grol.
8: Goedemiddag. €3 voor een liter benzine. Het klinkt extreem, maar we moeten er volgens experts rekening mee gaan houden door alle spanningen in de wereld, zoals in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor benzine piekt vandaag al met nu dik €2,66 per liter. Ook het diesel lijkt in ons land richting een nieuw record te gaan. En hier zal het volgens deskundigen dus niet bij blijven. Een volle tank wordt waarschijnlijk nog duurder. Politie onderzoekt een dreigvideo bedoeld voor de bewoner van het huis in het Gelderse Overrasselt, waar gisteren werd geschoten. Een veiliger overleed, 2 agenten raakten gewond. Een vermomde man zegt in die video, in gebrekkig Engels, omringd door gewapende, gemaskerde mannen, dat de bewoner een partij cocaïne heeft gestolen. En als die drugs niet snel terugkomen, worden ze hun geliefde gedood.
9: You were gonna kill everyone, all you love, family, friends and others.
8: Agenten onderzoeken of de video echt is. Ondertussen is nog iemand opgepakt voor die Wild West-actie van gisteren. In totaal nu 35 mensen. Het boerenprotest bij het Friese provinciehuis in Leeuwarden is voorbij. Honderden boeren die waren met trekkers die kant op gekomen om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Verliep allemaal rustig vandaag. De uittocht van de tractoren is nu begonnen. De boeren zeggen via lokale wegen naar huis te gaan, dus niet over de snelweg. En stopt ze met schaatsen of niet? Jutta Leerdam, zo'n 1,5 maand voor de start van het nieuwe schaatsseizoen, is daar nog steeds onduidelijkheid over. Haar nieuwe management zegt niets, alleen dat Jutta dit zelf bekend gaat maken, maar wanneer precies, dat is dan nog onduidelijk. Jutta Leerdam werd bij de afgelopen winterspelen Olympisch kampioen op de 1000 meter. En vlak daarna zei ze al niet te weten of ze door zou gaan. Het weer van Buienradar. Soms een bui, soms zon. Zo'n 21 graden vanmiddag. Morgen dezelfde temperatuur. Eerst wat regen. In de middag vaker droog.
7: Er zijn 13 files gemeld. 2 lange op de A10 onder andere. Amstel richting de Nieuwe Meer. Tussen Amstel en de Schinkelbrug. Daar een defect voertuig zorgt voor 4 kilometer. 40 minuten vertraging. En op de A15 Ridderkerk richting Gorkum. Tussen Ridderkerk Zuid en de Noordtunnel. Rommel op de weg zorgt daar voor 3 kilometer. En 35 minuten extra reistijd. Verder zijn er flitsers langs de A30. Barneveld-Ede 16,2. En langs de A58. Bergen-op-Zoom richting Goes 140,6.

0: je net een fragment laten horen van een hit die je zometeen helemaal hoort. Alleen dan zonder de zang. Het is vlak voordat het refrein begint, maar herken je hem ook? Welke hit is dit? Rick heeft wel een idee.
1: Wim, ik dacht zelf dat het een nummer van Direct was. Maar zeker weten doe ik het niet helemaal. Mazzel.
0: Helaas. Nee, het is geen Direct. Jordi heeft zich gemeld via de Q-app.
2: Ja, dat is natuurlijk Be Somebody. Ik ben eventjes de naam van de zanger kwijt, maar het nummer heet Be Somebody.
0: Oh, ja, dat is wel precies wat hij zingt op dit soort. Be Somebody, Be Somebody, Be Somebody. Ja, maar het heet niet Be Somebody. Dus, nee, ik kan hem niet helemaal goed rekenen. Eva dan?
3: Hey, is het Someone to You van Banners?
0: Someone to You van Banners. Klinkt dus zo zonder zang. En waar zit dit stukje nou? Ik ga hem er even bij pakken. Dat de zang van Banners er ook bij zit en dan herken je hem meteen. Dan krijg je dus dit.

0: Baby Swims en Break Up in Reverse. En misschien door het mijmeren bij dit liedje komt ook dit berichtje binnen van Christian. Die stuurt namelijk net: ik wil Mattie en Marieke toch even bedanken voor alle mooie ochtenden. Ik heb alle jaren genoten van jullie show. En Marieke, ik wens je heel veel succes. En Mattie, ik sluit lekker aan bij Hey Mattie. Nou, dat is leuk, Christian. Ja, het is morgen natuurlijk pas het afscheid. Maar we maken ons ook op voor Hey Mattie. Want dat zeggen we straks allemaal.
1: Hey Mattie.
0: Hey Mattie. Dit soort berichten komen ook binnen via de Q-app. Zo heet het programma van Mattie.

0: als je goed luistert, dan heb je wel een idee. Ik ga je zo meteen nieuwe muziek voorstellen in Repeat of Niet. Van iemand uit Nederland die laatst in Amerika was. Bij een mega groot concert. En daar als volgt werd geïntroduceerd.
1: And he's here all the way from Amsterdam to play this song for y'all. His name is Dewey Bob, ladies and gentlemen.
0: Dewey Bob, Dewey Bob. Wie zou dat nou zijn, hè?
2: Fleming. Agda en de Munnik. Suzanne en Freek. Chris Cross Amsterdam.
3: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q. Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week en sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen.

0: better with you.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/qmusic.
3: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smin.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Deze week in de bonus. Alle AHA bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
5: Ja, geweldig, hè?
4: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
5: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
4: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
8: Je wint €3000!
7: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
9: Oh my god! Ik kan het niet geloven.
7: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow... verdubbel je salaris.
10: In 1 minuut.
7: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
11: Q sounds better with you.
12: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8-plus scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikke Buddies. We doen met je mee, Plus.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Enkele buien vandaag, tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 21. Ja, morgen grijs en kans op buien weer. Situatie op de weg, er zijn 32 files. Slechts ben je af op de A10. Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. 5 kilometer met 22 minuten. En met dat ik dat zeg, zie ik zojuist de A4 ook nog binnenkomen. Dat is Amsterdam-Den Haag tussen Rijsenhout en Roelevarensveen. Daar 10 kilometer. Vertraging ongeveer ook een minuut of 25.
21: Wim van Helden.
20: Zometeen nieuwe muziek in Repeat of Niet van

0: op. Van de ene Bob gaan we naar de andere. Vandaag namelijk in Repeat of Niet, Douwe Bob.
1: Repeat. Repeat.
0: Of niet. Nou, Douwe Bob is terug met nieuwe muziek. Letterlijk. Hij is namelijk net terug uit Amerika. Waar hij echt een bizarre tijd heeft beleefd. Met namen met Zac Brown. Zac Brown, mocht je hem niet kennen, hij is de frontman van de Zac Brown Band. Een van de grote namen uit de country scene. En je weet, country is in Amerika heel groot. En dat is eigenlijk bij toeval ontstaan. Hij zag een optreden van Douwe Bob op de social media. En vervolgens was Zac Brown daar zo van onder de indruk dat hij Douwe persoonlijk even een DM heeft gestuurd op Instagram. Douwe Bob dacht natuurlijk in eerste instantie, dit is een geintje. Maar het was echt Zac Brown. Resultaat uiteindelijk, hij heeft onze Douwe Bob uitgenodigd tijdens een show in de VS. Ja, en daar werd hij als volgt geïntroduceerd door Zac Brown himself.
2: I want to bring out somebody that you've probably never seen or heard before. But I actually stumbled onto this song on Instagram. And then I text him. And he's here all the way from Amsterdam to play this song for y'all. His name is Dewey Bob, ladies and gentlemen. Hopefully it's the first time that we're turning you guys on to something new right here.
3: Thank you so much, Zac. This is insane.
0: Ja, dit was natuurlijk gewoon de American Dream van Douwe Bob. Is Douwe Bob straks bekend als Dewey Bob? Ik ben heel benieuwd wat je van zijn liedje vindt. Het is net een paar dagen uit en ik ga het nu aan je voorstellen in een nieuwe ronde.
1: Repeat. Repeat.

0: Ik vind het echt knap van mezelf dat ik mijn eigen mening een beetje buiten... Hè? Het is toch, ik ben onpartijdig in repeat of niet. Anders had ik dit gewoon 10 keer achter elkaar gedraaid. Echt.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: Maar de vraag is natuurlijk, wat vind jij ervan? Doei Bob, Douwe Bob, note to self.
2: Als hij toch een Amerikaanse country naam gaat nemen.
3: Doei Billy Bob.
0: Oké, okay, Sydney. Judith, wat zeg jij ervan?
4: Wimpy. Mag ik Wimpy zeggen?
0: Nou, jij wel.
4: Ja, Douwe Bob. Ja, jongens, dit is toch gewoon on-Nederlands. Wacht, repeat, reverse. Dit is gewoon mega goed.
5: Wat heeft Douwe toch een geweldige stem voor dit soort muziek. Dus een hele dikke, vette repeat.
6: Ja, dit is een repeatje, hè. Dit is Douwe Bob op zijn best.
7: Holy shit. Ik heb het niet vaak bij nummers. Maar dit is echt een nummer waar je een brok in je keel van krijgt. Wat een geweldig nummer van Douwe Bob, zeg.
8: Ja, ondanks dat Douwe Bob een mooie stem heeft, vind ik dit geen mooi nummer. Dus voor mij een nietje.
1: Repeat of niet?
0: Barbara stuurt nog, wauw, wat mooi, dikke repeat. Prachtig, zegt Danielle. Ik hou van country. Dit is mooi met heel veel hartjes erbij. Noortje geeft het een voorzichtige repeat. En Dorian zegt, dikke repeat. Prachtig liedje, prachtige tekst. Mooie man en een mooie stem. Nou, de nietjes zijn echt op één hand te tellen. Douwe Bob is met vlag en wimpel door naar de volgende ronde. Vanavond 10:15, note to self, Douwe Bob hoor je dan weer bij Lars Boelen.

0: DJ's, roept je.
1: Ik ben er al.
0: Ja, Domien Verschuren zometeen, na 4 uur met de middagshow. En natuurlijk verdubbel je salaris. 1 van de 10 vragen krijg je bij deze cadeau. Vraag 7, zeg ik.
1: Zometeen is vraag 7 richting welke stad bidden moslims?

0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
7: Sportlife. Sportlife.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
12: Kippie.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
16: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
17: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
18: Nou is koekoe.
19: Ik niet goed bij mijn hoofd.
18: Jij niet goed bij ons.
17: De leukste film van het najaar.
20: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
17: Fuck de Familie. Morgen in de bioscoop.
21: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank.

0: 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
8: Goedemiddag. In de zaak over Asselt onderzoekt de politie een dreigvideo die is opgedoken. Daarin wordt een partij cocaïne teruggeëist, anders zouden er mensen worden vermoord. Hij zou bedoeld zijn voor de bewoner van het huis waar gisternacht een groep gewapende mannen heen ging. Een beveiliger werd doodgeschoten. Inmiddels zijn er 35 verdachten opgepakt. Het is dag 3 in het hoge beroep over de moord op een echtpaar in Wijdveen in Drenthe. Verdachte Richard K. bekende eerder al dat hij de man en vrouw heeft doodgeschoten. Ze waren verwikkeld in een slepende ruzie over een huis. En op de valreep heeft een nieuwe getuige zich gemeld. Iemand die ook ruzie had met het stel. Tegen Richard K. is levenslang geëist. De begroting van het kabinet moet per direct openbaar gemaakt worden. Volgens de Telegraaf wil een meerderheid van de Tweede Kamer de stukken inzien nadat ze gisteren zijn uitgelekt. Ja, eigenlijk gebeurt dat pas op Prinsjesdag, maar de Kamer wil nu al weten waar ze aan toe is. Het is nog onduidelijk of het minderheidskabinet daarmee instemt. En stop Jutta Leerdam met schaatsen. Nou, na haar geslaagde winterspelen, waar ze onder andere goud pakte op de 1000 meter, zei ze al dat het misschien het moment was om te stoppen. En nu, zo'n anderhalve maand voor de start van het nieuwe schaatsseizoen, is er nog steeds onduidelijkheid over. Maar haar management zegt nu dat Jutta het via haar eigen social kanalen zal laten weten. Af en toe zon, maar ook kans op een buitje. Vanavond vanuit het westen meer regen. Morgen bewolkt, af en toe een bui en 21 graden.
7: Q-verkeer van Flitsmeister met 50 files. 3 vertragingen langer dan een half uur. Op de A4 bijvoorbeeld Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en het Rienvaart Aquaduct. 10 kilometer met 33 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Ridderkerk-Zuid en de Noordtunnel zat een te hoog voertuig. Flink balen, 3 kilometer, 38 minuten. En de meeste vertraging heb je nu op de A325 van Nijmegen naar Arnhem-Velperbroek tussen Els en de André
9: Sakharov.
7: Vijf kilometer, 40 minuten vertraging.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer.
11: Q Music. Domien en Anton.
7: Ja, goedemiddag.
9: Hallo.
7: Het is de middagshow.

0: Rex en Fadeless bij Q, New Religion. Q.
1: De Q Middagshow.
2: Met Tomien en Anton.
3: Tomien, Anton, hoe is het?
0: Vijf over vier. Kakenvers, begin van de woensdagmiddagshow voor 2-9-20-26. Anton, goedemiddag.
4: Hi.
0: Hoe was het vanmorgen in de slaapkamer?
4: Nou, beter dan verwacht.
0: Wij hebben namelijk het gisteravond gehad over de nieuwe wekker. Je kunt tegenwoordig in de Q-Music app kun je nieuwe wekker zetten. Dat kon je al met de stemmen van Mattie en Marieke. Maar je kunt nu bijvoorbeeld ook kiezen voor het warme stemgeluid van Menno Barreveld of Wim van Helden. Ja, of je kiest voor de middagshowwekker.
4: Ja, heel rustgevend.
1: Word wakker, bingo. Ja!
0: Goedemorgen.
4: We beginnen met het eerste getal. Nummer 3.
0: Ja. Ja, dat is vrij heftig.
4: Ja.
0: Pittig wekkertje.
4: Nou, en je moet weten, mijn lieve Marije, die is 's ochtends niet echt vooruit te branden. Vindt het heel lastig als er een wekker gaat. Dus ik denk, nou, ik moet dit op haar testen. Dus ik heb vanochtend, heb ik die wekker veranderd. En, nou ja, wil je het even horen? Ik heb het opgenomen.
0: Heel graag.
1: Ja, gooi je oogleden maar rustig omhoog. Nou, dit is de
3: wat is dit?
1: En ik weet dat je vecht nog tegen dat heerlijke...
3: Wat is dit? Waar heb je dit gedaan? Is dit jullie nieuwe wekker? Oh, leuk. Oh, wat slim, hè? Dan kun jij... Dat wordt wakker wekken. Dat wordt bingo wekken. Oh, ik denk van mijn wakker wingen. Mag ik hem nog een keer af laten?
5: Maar ik heb nog nooit gehoord.
4: Ja, ze was een beetje slaapdronken.
0: Hey, ik ben blij dat je zegt dat ze slaapdronken is.
3: Dat wordt wakker wekken.
0: De wat?
3: Bingo wekken.
0: De? Nog even één keer. De?
3: Ik denk van mijn wakker wingen.
0: De Tengel de wakker wingen.
4: Dat is mijn vrouw.

0: die brug daar. 5 kilometer, 39 minuten. Sterkte als je stilstaat.
1: Dit is Q Music.
2: Topic en Becky G.
1: En dit is Q Music.
2: Somber.
1: Is nieuw.
0: Wat een dikke samenwerking. Martin Garrix en U2. Dit is

0: Dit is Kim Music met Sia, Never Give Up. Kwart over vier, deze woensdagmiddagshow voor 2 september. Altijd leuk om wat van je te horen, middel van een bericht in de Q-Music app. Automobilist op de A325, helemaal in de war. Waar staat nou die file? Dit is dus Nijmegen richting Arnhem-Velperbroek. Tussen Elst en de... Dat moet ik je proberen. Sakharovbrug.
1: Sakharov.
0: Sakharovbrug.
1: Ja, het schijnt ook de...
0: De Pleibrug.
1: Pleibrug te zijn.
0: Het is echt gênant. Deze brug komt zo vaak langs in de verkeersinformatie. En ik vergeet steeds dat ik ook gewoon Pleibrug kan zeggen. En ik weet nu alweer, als hij de volgende week is, dan ben ik weer vergeten dat het eigenlijk ook de Pleibrug kan noemen. De volksmond wordt dus ook wel genoemd. Ja, maar daar staat dus de file. Veel sterker als je stilstaat. Ron, die staat helemaal niet stil. Die is lekker aan het genieten van de Costa Brava. Stuurt ons de warme groeten. Dianta zegt: hey, Domien en Anton, laatste uurtje werken bij het heksenblote voetenpad. Het heksenblote voetenpad. Dat is een combinatie van een heksenpad en een blote voetenpad. Het heksenblote voetenpad.
1: Oké, dus er mogen alleen heks aan meedoen?
0: Nee. Dit is volgens mij voor kinderen ook. Dan kun je gewoon lekker daar helemaal ook met je blote voetjes kun je overheen lopen.
1: Woensdagmiddag natuurlijk.
0: En een bericht van Laris die zegt: hier de glühwein liqueur te trekken gezet. Het ruikt hier heerlijk. Dat is fijn, hè? Het is 2 september en het wordt echt een beetje herfstig. Volgende week weer mooie temperaturen, geloof ik.
1: Ja, volgens mij dit weekend al 25 graden. 25
0: graden, nou, Laris kan niet wachten. En Tamara zegt: goedemiddag, Domien en Anton. Ik ga weer lekker bubbelen in de jacuzzi. Anton, je bent nog steeds welkom.
1: Oh, dit is Tamara.
0: Ik heb geen idee, wie is Tamara? Waar gaat het over?
1: Vorige week heeft Tamara ook geappt. En toen zei ze ook van: hey, kom even lekker bubbelen. Dus toen hebben we er ook gebeld. En toen ben ik bijna in de auto gestapt. Maar ja, ik dacht, ja, ik kan ook niet weg. Dus ik was een beetje moeilijk.
0: Zo kon je niet weg?
1: Ja, jij was er niet. Joost zat hier. Ik denk, ja, ik moet toch ook een beetje...
0: Ik denk dat ik heb het helemaal gemist. Maar dit was vorige week toen ik een paar dagen er niet was.
1: Nou ja, ik dacht, ik moet Joost nog een beetje helpen.
0: Maar sorry, vorige week werd je uitgenodigd door Tamara om dat te komen bubbelen.
1: Ja.
0: En toen heb je het niet gedaan.
1: Nee. Maar ik wilde eigenlijk wel heel graag.
0: Maar dan even kijken, hoor.
1: Ja.
0: Kijk, nu ben ik er. Ik kan hier wel even... de plaatjes een beetje water geven. Dat komt in mijn eentje ook wel goed.
2: Goedemiddag.
0: Ja, Tamara.
2: Hi.
0: Hallo, met Domine met Anton spreek je. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Lieverd, ik heb dit vorige week even helemaal gemist. Maar vorige week heb je ook al een bericht gestuurd dat je in de jacuzzi zat en dat Anton meer dan welkom was.
2: Absoluut. Maar hij zei ook van: ik kom eraan.
0: En toen is hij niet gekomen.
2: Nee.
0: Dat vind ik schandalig.
1: Ja, dat doen wij wel vaker. Dan zeggen we komen en dan komen we niet.
0: Ja, hoe vaak wij wel niet. Of mensen zeggen die: hey, kom lekker eten, schuif lekker aan vanavond. Dan zeggen we komen eraan. We komen nooit.
2: Nee. Nooit.
0: Maar Tamara, even, ben jij serieus? Zou het echt leuk vinden als Anton een keer komt bubbelen bij jou?
2: Zeer zeker, ja, gezellig.
0: Nou ja, Giep,
1: kan dat...
0: Pak je spullen.
1: Ja?
0: Wegwezen.
1: Echt?
0: Wegwezen.
1: Ben je dan echt?
0: Ja, dan wil ik wel
2: we
0: dat
2: gaan
0: even...
2: bubbelen.
0: Ja, dan gaan we bubbelen. Maar trek even hier ook even een bubbeltje uit de kast. We hebben van die flessen Prosecco en champagne staan.
2: Absoluut.
0: Nee, dat gezellig. Ja. Maar neem ook even een goede... Want ik wil wel, Tamara, ik hoef verder geen beelden te zien, want dat geloof ik allemaal wel. Ik ben er ook niet bij als Anton naar de sauna gaat. Dat vind ik ook prima.
1: Nou, ik doe wel iets aan.
0: Oh, je doet wel een zwembroekje aan?
1: Ja, Tamara, het is niet naakt, toch, in het bubbelbad? Is het
2: nee, zeker niet.
0: Oké,
2: nee,
0: gelukkig.
1: Doe jij ook wat leuks aan?
2: Ja.
0: Ja. Oké, maar dan neem even een goede microfoon mee. Dan wil ik wel... Waar woon je, Tamara?
2: In Utrecht.
0: Oké, dus 30, 40 minuutjes.
1: Oh, nou, had jij beter kunnen gaan.
0: Nee. Hij komt eraan.
1: Ik kom eraan. Ik ga nu.
0: Oké, we spreken elkaar zo. Oei. Je mag echt wegwezen.

0: en Asba Q. Show me love. Mensen vragen zich in de Q-app echt af of Anton nu vertrokken is. Nou, even, wie zie jij tegenover jou zitten?
1: Ja, niemand.
0: Helemaal niemand meer. Anton is nu onderweg in de auto naar de luisteraar Tamara, die hem zojuist, net als vorige week blijkbaar, heeft uitgenodigd om lekker te komen bubbelen in de jacuzzi. Met een bubbeltje hier ook uit de kast getrokken van Q-Music. Dus hij gaat helemaal in stijl gaat hij die kant op. En dan spreken we hem denk ik over een dik half uur, ergens rond 5.
1: Ja hoor, ben jaloers.
0: We gaan gewoon onderweg naar het nieuws van 4:30, want wij werken door. Je hebt luxe paarden en werkpaarden. Mm. Wat zit er in het nieuws zo meteen om 4:30 onder andere?
1: Nou, een groot presentator, jaren gecanceld, maakt nu toch echt zijn grote comeback.
0: Ja.
1: Vertel je er zo meer over.
2: Zometeen verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
4: Hallo, ik ben Delany. Ik ben 30 jaar. Ik kom uit Veenendaal en ik werk als interieurontwerper in de horecabranche.
2: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 4:45.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl.

0: Delta. Aan alles gedacht.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla rol. Lekker, Kippie.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest.
5: Staat je goed hoor.
7: Smint.
8: Boost yourself.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
15: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
17: Goedemiddag, het is 4:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 70 files, 2 vertragingen langer dan 35 minuten. De A1 Apeldoorn richting Osnabrück tussen Rijssen en Hengelo door een ongeluk 7 kilometer met 40 minuten. En de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en het Ringvaartaqueduct 9 kilometer. Vertraging daar is 36 minuten. Dan het Q-music weer. Doet Anton natuurlijk af en toe zon, maar ook kans op een buitje. Vanavond vanuit het westen meer regen. Morgen bewolkt af en toe een bui en 21 graden. In Hogeveen in Drenthe op dit moment 18,6 graden. En in Berghoek, dat is een buurtschap in Brabant, 19,9. Evie heeft het laatste nieuws.
18: Goedemiddag. In Overasselt in Gelderland, waar gisternacht bij een huis een schietpartij was, daar is het weer ietsje rustiger en daar pakten mensen vanmorgen de draad weer op.
19: We zijn de schrik weer een beetje te boven. Moet ik zeggen, gisteren was natuurlijk een heftige dag. Dank voor je heel Overasselt. De kinderen mogen vandaag ook weer naar school, dus we nemen aan dat de situatie onder controle is. Ik voel me wel veilig, maar het heeft natuurlijk wel impact gemaakt.
18: Ja, zei deze bewoner bij WNL. Toch is deze zaak nog lang niet klaar. Intussen lijkt het er steeds meer op dat het inderdaad een ruzie was in de drugswereld. En de politie onderzoekt nu een dreigvideo die bedoeld zou zijn voor de bewoner van het huis.
17: Oh ja.
18: Ja, dat is een bizarre video. Daarin zie je gemaskerde en gewapende mannen die een partij cocaïne terug eisen. Anders dan zou de geliefde worden gedood. En dit is een klein stukje van die video.
20: You will gonna kill everyone. All you love.
6: family, family, friends and others.
20: Ja, dus wordt erin gezegd eigenlijk, hij heeft tot 12 uur om die drugs terug te geven. Zeggen ja. ze, daarna hoeven ze die drugs niet meer terug. Het gaat echt om honderden kilo's cocaïne. En daarna, als hij die drugs niet heeft teruggegeven tot 12 uur, op 12 uur, dan gaan ze iedereen en alles vermoorden waar hij van houdt. Dus zijn kinderen, maar ook zijn partner en de familie van zijn partner. Iedereen, die leggen ze om. Het is echt een gruwelijke video.
18: Ja, en die video die zou dan gericht zijn aan Jan G.
20: Ja.
18: Maar de politie onderzoekt nu of deze video wel echt is. En inmiddels zijn er in deze zaak nu al 35 verdachten opgepakt. Een liter benzine voor 3 euro. Dat klinkt extreem, maar toch zou dat best eens die kant op kunnen gaan. Dat zeggen experts. Er komt door alle spanningen in de wereld, zoals in het Midden-Oosten. Vandaag hebben we ook weer een recordprijs te pakken. Afgerond kost een liter benzine nu 2,67 euro. Ja, dat is de adviesprijs. Hè. Je kunt op plekken ook goedkoper tanken, vooral wat verder van de snelweg. De R zit weer in de maand en dat betekent meer zieken.
20: Natuurlijk.
18: Een grote Arbodienst waarschuwt dat veel mensen zich deze maand ziek zullen gaan melden. In de wat koudere maanden zitten we meer binnen, meer op elkaar, en dan verspreidt een virus zich sneller.
20: Het is ook bij Q weer schering in inslag. Ik hoor mensen weer hoesten, proesten.
18: Ja, ik hoor ook gesnotter.
20: In ons team zijn ook alweer zieken gevallen in de eerste dagen van de nieuwe maand.
18: Ja, en gemiddeld liggen we er een dag of 4 af als we ziek zijn.
20: Sterkte Nederland.
18: En ik heb tv-nieuws.
20: Ja.

0: presentator, jaren gecanceld, maakt nu toch echt zijn grote comeback. Ja, het is Matthijs van Nieuwkerk.
1: Aan tafel.
0: Aan tafel.
1: Ja.
0: Na 4 jaar te zijn gecanceld voor fout gedrag bij De Wereld Draait Door, wordt zijn comeback nu verder uitgebreid. We wisten al dat hij een muziekprogramma gaat maken over zangeres Aretha Franklin.
1: Met Shimmer Rouse samen?
0: Ja, maar hij gaat nu ook voor SBS6 een spelshow presenteren. Dat wordt de show The Golden Elevators. 10 kandidaten die moeten steeds kiezen in welke van de 2 liften ze stappen. En dan valt er op die manier een hoofdprijs te winnen.
1: Ja.
0: Van Nieuwkerk zegt dat hij gevraagd werd en dat het bij hem toen wel ging kriebelen. Vooral om dan weer echt een grote zaterdagavondshow te gaan doen. Hij noemt het een buitenkansje en hij heeft er zin in.
1: Hey, ho, ho, ho, ho. Matthijs van Nieuwkerk heeft gezegd: een volkomen onverwacht vrolijk buitenkantje.
0: Oh ja, kijk, dat is zoals hij dat zal zeggen.
1: Ik heb het al vaker gezegd in dit programma. Ik ben groot fan van Matthijs van Nieuwkerk. 4 jaar geleden inderdaad een grote Volkskrant onderzoek. Waaruit bleek dat De Wereld Door een grote burn-out fabriek was. Ja. Echt ongelooflijk slecht is daar omgegaan met de werknemers van het tv-programma. Het was natuurlijk de Champions League van de Nederlandse televisie.
0: Ja, iedere dag gedroeg zich kijk als een soort...
1: Ja, tiran.
0: Tiran,
1: ja. Tiran, ja, ja. En dat werd dus allemaal een beetje met de mantel der Champions League tv-prestaties werd dat bedekt. En inmiddels heeft hij al een keer geprobeerd om terug te keren. Dat was bij RTL 4. Dat was een jaar of 2 geleden.
0: Ja.
1: Toen zou hij een groot programma gaan maken rond de Olympische Spelen. Nou, daar viel toen de hele mediawereld en iedereen daaromheen, die viel er overheen.
0: Er liep ook toen tegelijkertijd liep er nog een onderzoek.
1: Was
0: niet echt tactisch.
1: Nee, toen heeft RTL gezegd in overleg met Matthijs van Nieuwkerk: dit gaat niet meer door. Dus daarmee was de comeback van Matthijs van Nieuwkerk op televisie meteen ten einde. Maar nu keek hij dus terug met het programma met Shimmer Rouse. Ja. En dus met een nieuwe quizshow. Ja, ik ben daar dus wel blij mee. Dat zal je niet heel erg verrassend vinden. Maar ook omdat ik gewoon zijn dictie, de manier waarop Matthijs van Nieuwkerk tegen mij als de kijker spreekt, ik kan er ongelooflijk van genieten.
0: Nou, dat is zo.
1: Het is ook niet zijn eerste quizprogramma. Hij heeft het programma bedacht, wat nu gepresenteerd wordt door Patrick Lodiers, The Connection op NPO 1. Dit was het eerste seizoen. Ja, daar hoor je meteen. Een quizprogramma kan hij ook.
2: Welkom bij The Connection. De enige quiz die uiteindelijk maar 1 antwoord kent. En na dat ene antwoord zijn we een aflevering lang op zoek. Alle antwoorden in deze quiz, en dat zijn er heel wat, zijn uiteindelijk allemaal met elkaar verbonden in die ene grote connectie, de Connection.
1: Begin de show. Hartstikke idee. Dat is toch lekker. Dit kan hij ook al.
0: Ja, het rolt er zo makkelijk uit allemaal, hè?
1: Niet komend weekend op televisie. Het duurt nog wel even.
0: Duurt nog wel eventjes, ja. Ik weet niet precies wanneer eigenlijk. Sorry.
1: Ik dacht echt volgend jaar pas ergens bij SBS. Ja. De Golden Elevators. De grote comeback van Matthijs van Nieuwkerk.
3: Domien

0: Taylor Swift bij Q-Music en Newer Than New You in de Q-Middag Show met Dwayne en Anton. Heel even zonder Anton, die is namelijk onderweg naar luisteraar Tamara. Die heeft een half uurtje geleden een bericht gestuurd dat ze lekker in de jacuzzi zit en dat ze Anton graag uitnodigt om mee te komen bubbelen. Nou, daar heeft hij even over nagedacht, ongeveer 15 seconden, en toen is hij in de auto gestapt. Dus hij is onderweg nu naar luisteraar Tamara om met haar in de jacuzzi te zitten. En veel vragen in de Q-app of Marije, Anton zijn vrouw, het wel goed vindt dat hij met een wildvreemde vrouw in de jacuzzi gaat zitten. Natuurlijk vindt ze dat goed. Hij gaat er niet mee naar bed, hè? Tenminste, daar ga ik vanuit dat hij niet met naar bed gaat vanavond. Ze zit trouwens wekelijks ook rond de sauna in een bubbelbad met anderen. Dus ik maak me daar niet zoveel zorgen over. En laten we ook niet alles meteen seksualiseren. Laten we dat proberen. Bericht van Anton, onderweg naar Utrecht, onderweg naar Tamara.
1: Hey Domien, ik ben onderweg. Ik ga zo nog wel even langs de pomp. Want ik dacht, ja, ik kan niet met lege handen aankomen. Dus nee. Ik ga even een bloemetje halen. Gewoon even een leuk bloemetje. Kijk bij de pomp, dat kan best nog. Ik doe, of is dat weer knullig? Nee, ik doe gewoon even, ik moet even makkelijk, anders kom ik te laat bij. Dat wil ik ook niet hebben. Dus komt goed. Ja, oké. Okay, tot zo. Hoi.

0: van Aafke in de Q-app. Mijn man zit er een beetje doorheen tijdens het rijden. Zou je een pittig liedje kunnen afspelen? Met veel plezier. Linkin Park en Breaking the Habit by Q.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: Het is 16:45 geweest. Delani, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dit is Melanie met een D van Domien.
3: Dat klopt.
0: Die naam die kom je niet vaak tegen.
3: Nee, inderdaad.
0: Delani, welkom in jouw arena. Interieurontwerper voor horecazaken.
3: Ja, dat klopt.
0: Hey, en welke horecazaken, waar moet ik dan aan denken? Doe je restaurants, doe je kroegen, doe je hotels?
3: Ja, van alles. Van de kleine zwarmertenten tot de grote theaters.
0: Wat onwijs leuk. Lijkt me zo'n leuke baan als je ook helemaal de visie hebt hoe een kroeg of een café eruit moet zien. En dat het ook echt helemaal tot leven kunt toveren.
3: Ja, het is zeker heel tof.
0: Welke regio zit je qua interieurontwerpen?
3: Wij zitten voornamelijk in Utrecht.
0: Potverdorie, Delani. Ken ik misschien jouw werk dan?
3: Nou, we zijn nu bezig met de verbouwing van Le Journal.
0: Ja, nou, dat is een behoorlijke verbouwing waar jullie mee bezig zijn.
3: Ja, die gaat een tijdje open. Dus,
0: want dat is echt op de neus is dat. Dat is het meest bekende plein van Utrecht. Het meest bekende horecaplein van Utrecht. Wanneer gaan we open? Wanneer gaan de deuren open? Was een beetje de bedoeling?
3: November, als het goed is.
0: Hé, wat gaaf. En jullie hebben het ontwerp gedaan van datgene waar je zo meteen in terecht komt.
3: Ja, van ontwerp tot bouwbegeleiding en alles wat erbij komt kijken.
0: Geweldig, Delani. Wat een leuke baan heb jij.
3: Ja, zeker.
0: Wat verdien jij per maand als interieurontwerper voor de horeca?
3: €2100.
0: €2100, voor hoeveel uur is dat?
3: 24.
0: En je bent zelf 30 jaar jong.
3: Dat klopt.
0: Delani, luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Dat is zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij €2100. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde. Binnen die minuut nog een keer gesteld en ook die moeten goed worden beantwoord. Want door een fout antwoord is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel €10 per goed gegeven antwoord.
3: Duidelijk.
0: Ben je er klaar voor?
3: Zeker.
0: Ik wens je bij deze heel veel succes.
3: Dankjewel.
0: Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Welk seizoen komt er direct na de zomer?
3: Herfst.
0: Hoe heet de moeder van koning Willem-Alexander?
3: Beatrix.
0: Hoeveel is 16 plus 28?
3: 44.
0: Van welke zanger is de Q-top 1500 hit Treat You Better?
3: Treat You Better. Sean Mendes.
0: Bij welke denksport kun je spelen met paarden, lopers en torens?
3: Schaken.
0: Welke Amerikaanse tv-serie speelt zich af in het fictieve bedrijf Dunder Mifflin?
3: Pas.
0: Richting welke stad bidden moslims?
3: Mekka.
0: Welke bekende schilder is het schilderij De Zonnebloemen?
3: Vincent van Gogh.
0: Wat is de officiële munteenheid van Engeland?
3: Pond.
0: Welk koffiemerk heeft een zeemeermin in het logo?
3: Pas.
0: Welke Amerikaanse tv-serie speelt zich af in het fictieve bedrijf Dunder Mifflin?
3: In wat Starbucks?
0: Ja, Dunder Mifflin is het fictieve bedrijf, tv-serie. Dunder Mifflin. Dat is je laatste vraag. Delani.
3: Nog een keer?
0: Ja, dat kan niet. De tijd is om.
3: Oh, kut.
0: Ja, dat is echt kut.
3: Ik verstond het niet.
0: Dunder Mifflin. Ja, ik kan het ook niet beter maken. Zo heet het bedrijf nou eenmaal. Dunder Mifflin. Ja, ik weet zeker dat er echt honderdduizenden Q-luisteraars... The Office... aan het schreeuwen zijn geweest naar de radio. Ja, The Office is het bedrijf dat centraal staat. Of die Dunder Mifflin is het bedrijf dat centraal staat in The Office. Delani, dit is wel echt heel zuur.
3: Ja.
0: Ja, ik ga er ook niet te lang bij stilstaan, want je hebt namelijk verder geweldig gespeeld. Je hebt 9 vragen goed beantwoord, maar ik kan er niet verdubbel je salaris in 80 seconden van maken, helaas. Ik mag je feliciteren met 9 keer 10 euro is €90 cash van Q-Music en Tempo Team, maar niet die gedroomde €2100.
3: Nou, is toch lekker.
0: Delani, dankjewel voor het meespelen en ik wens je een hele mooie woensdagavond.
3: Oké, dankjewel.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de Q-Music app.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die in de Q-middagshow. En de voorspelling met Delany verdubbel je salaris in 1 minuut. Ja, het ging helaas mis op de laatste vraag die ze moest beantwoorden. Welke Amerikaanse tv-serie speelt zich af aan het fictieve bedrijf Dunder Mifflin? Ja, als je nog nooit van Dunder Mifflin hebt gehoord, dan begrijp ik dat het een ingewikkelde vraag is om te beantwoorden. Dan is je bijna onmogelijk te googlen. Maar zo loopt het spel af en toe ook. The Office was het juiste antwoord. Meld je aan voor jouw plek in de arena. Dat kan via Qmusic.nl of via de Qmusic app. 5 uur zometeen. Laatste nieuws krijg je van Eefje.
1: Ja, de... Oh, ik verslik me.
0: Ach, nee, toch lieverd. Sorry, ja. Moeten we het even, programma even stilleggen?
1: Oh, nee, gaat het? Wacht, ik neem een slokje water.
0: Jeetje, ik ben Anton al verloren aan iemand in de jacuzzi. Vandaag was ik bijna even je kuno kwijt.
1: Het is weinig of je zit hier in je eentje.
0: Nou. Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, er blijven maar nieuwe details binnenkomen over die bizarre schietpartij in Overasselt in Gelderland. Zometeen het laatste nieuws hierover.
0: En vraag 4 uit Verdubbel je salaris was van welke zanger is de Q-top 1500 hit Treat You Better? I know I can treat you better. Shawn Mendes hoor je zo.
2: Hey Matty, goedemorgen.
3: Vanaf aanstaande maandag hoor je Hey Matty elke ochtend op Q-Music.
4: Vind je zo'n leuke naam? En Hey Matty?
3: Ja.
4: Morgenochtend nog één keer samen, hè?
3: Ongelooflijk veel zin in. Tot morgen!
5: Q-Music. Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij FOMAR, voordeel markt.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Nog 309.000.
14: Oké. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen. Met Financial Lease.
17: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
21: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
23: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
24: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
25: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
24: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
23: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
26: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
27: De energietransitie is onmogelijk.
28: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
29: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
30: Simyo.
31: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Even je kunnen.
32: Goedemiddag, er blijft maar nieuws binnenkomen over die bizarre schietpartij in Overasselt in Gelderland. Op ongeveer een kwartiertje rijden in Wijchen is nu een tas met vuurwapens gevonden. Volgens de Telegraaf lag die tas op een carpoolplaats. De politie onderzoekt of er een verband is. Er zitten nu 35 verdachten vast, waaronder Nederlanders, maar ook veel Belgen en Fransen. Ze zouden zich hebben verzameld in Brussel. De dubbele moordzaak in Wijtenveen lijkt vertraging op te lopen. De advocaten van verdachte Richard K. willen meer tijd om hun pleidooi te schrijven. Er is een nieuwe getuige die net als Richard K. ook ruzie had met het echtpaar dat vermoord werd. Er is levenslang geëist, maar Richard K. zegt dat hij toen niet helemaal in orde was. Er is contact geweest met een van de Nederlandse vermisten in Nepal na die enorme overstroming vorige week. Het is een vrouw die daar woont, zegt onze buitenlandminister. Er worden nu nog 2 Nederlanders vermist, een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk. Zij waren op groepsreis in Nepal. Hoog bezoek in Veldhoven in Brabant. De president van Frankrijk, Macron, is vandaag bij chipmachinefabrikant ASML. Hij praat met premier Jette en met Nederlandse en Franse techbedrijven over chips en de rol van AI. Doel is om Europa op techgebied sterker te maken. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een buitje. Vanavond krijgen we vanuit het westen meer regen. Morgenmiddag is het zonnetje terug en wordt het 21 graden.
0: Jouw verkeer van Flitsmeister, 72 files, 3 vertragingen van 35 minuten of langer op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en het Ringvaart Aquaduct, 9 kilometer, 35 minuten. Ook 35 minuten op de A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Krooswijk en Prins Alexander door een ongeluk 5 kilometer. En de A35 Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Delden, ook daar is een ongeluk gebeurd, 6 kilometer, vertraging is 39 minuten. Woensdagmiddag, midden van de week. Nou, je kunt het weekend al ruiken. En jij bent
33: klaar met je werk.
34: Oké, let's go.
35: Q-Music. Domien en Anton.
0: En de Q-middagshow van woensdag. Shawn Mendes, Treat You Better krijg je zometeen na de bouwzaap. En eerst Erasmus in the shadow.

0: Christmas by Q Music in the Shadows. Gezellig.
1: Hey, gezellig.
0: Ik ben Bosgaars. Het is 7 over 5. Goedemiddag. Het is de woensdagmiddagshow van Q Music 2 september 2026. Normaal gezien Domien en Anton.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, alleen zitten Domien en Anton van een bandje.
2: Ja, goedemiddag.
0: Want Anton zelf die is in de auto onderweg naar Utrecht. Want die zit daar zometeen in de jacuzzi met Tamara. Ik ga zo meteen uitleggen hoe en wat. Verder altijd leuk om wat van je te horen. Van Amber bijvoorbeeld in de Q-app. Heerlijk de laatste babywasjes aan het vouwen met Q Music aan. Dan Harmony, die heeft een hele mooie raamtekening gemaakt. Een goede foto erbij. Van een vos. Roel zegt, hey Domien, heb je nog printpapier gekocht vanmorgen? Soms vergeet ik dat alles wat ik op de radio zeg, dat onthouden wordt door werkelijk iedereen. Door Roel bijvoorbeeld. Ik heb gisteren echt tussen neus en lippen door laten weten dat ik printpapier moest kopen. En ja Roel, jazeker. Is gewoon weer in huis en er kan geprint worden. De pakketjes kunnen weer terug naar Vinted. Morgen mag ik weer even langs postkantoor. Ja, en Luke die zegt, dit is de reden dat we allemaal naar Q-Music moeten luisteren. Lekker bubbelen. Dit gaat dus over het verhaal dat een uur geleden Tamara opnieuw een bericht stuurde naar Q-Music. Dat ze lekker in de jacuzzi ging zitten. Heeft ze vorige week ook al gedaan, toen zat Joost Swinkels op mijn plek. En Anton die werd uitgenodigd door Tamara om mee te komen bubbelen. Nou, vorige week was een beetje het grapje, ik kom eraan. Toen is hij niet gegaan. Nu riep hij weer, praktisch, ik kom eraan. En heb ik hem eigenlijk de studio uitgeduwd, in een auto gezet en heb ik hem naar Utrecht gestuurd. Hij is er even langs de pomp gegaan om een bosje bloemen op te halen voor Tamara. En ja, wij spreken hem dus zometeen, als het goed is, vanuit de jacuzzi. Ik kreeg ook een vraag binnen van iemand die zich afvroeg of Anton echt altijd een zwembroek bij zich heeft in de auto. Jazeker. Die jongen die gaat vaak na de show er even zwemmen.

0: Yes. Cue music, treat you better.
1: Een uurtje geleden kwam er een bericht binnen in de Q-Music app van luisteraar Tamara dat ze lekker in de jacuzzi zit en dat ze Anton uitnodigde om daarbij te komen zitten. Toen heb ik tegen Anton gezegd, ga lekker die kant op, ga lekker naar Tamara toe. Dat heeft hij gedaan. Toen stuurde Anne ook meteen in de Q-app, haha, dit is zo leuk aan jullie, dat spontane, I love

0: Q-Music luisteraar Tamara in een bubbelbad zit.
1: Nou ja, ik moet eigenlijk nog bij Tamara in het bad gaan zitten. Tamara is alvast een beetje aan het voorverwarmen. Die zit al. Tamara is lekker.
2: Heerlijk.
1: Mag ik bij je? Mag ik bij je? Mag ik dan bij jou?
2: Ja, kom maar plonsen.
1: Oh, kom maar plonsen. Nou, daar ga ik, Domien. Het is 37 graden. We zitten in de achtertuin van Tamara. En ja, oh shit, de man komt ook net binnen.
0: Oh. Ja, Raymond. Anders is het belangrijk om te zeggen, hoor. Want ja, er wordt natuurlijk veel gevraagd of Marije het goed vindt. Jouw vrouw, die vindt het oké. En ja, Raymond, dat is de man van Tamara al 27 jaar lang.
1: Ja, en Marije weet van niks. Maar goed, dat moet ik vanavond even uitleggen. Och, heerlijk warm, Tamara, zo ja, met z'n twee. Ik zit inmiddels, Domien.
2: Heerlijk.
1: Oh. Hoe vind je dit?
2: Geweldig.
1: Ja? Heb je ook een beetje... Kun je de jets misschien even aanzetten?
2: Ja, gaan we doen.
1: Ja, even gewoon een beetje power erin. Oh, lekker, Domien. Dit is zo genieten. Je moet je voorstellen, ze hebben een hele mooie schutting hier om de jacuzzi heen. En, oh, ja, daar gaan we.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Oh, Tamara.
2: Yes.
1: Oh, yes. Oh. Zo, nou, ik zou nu wel een bubbeltje lusten, hoor. Oh, lekker. We gaan even een bubbeltje nemen.
0: Hoe zit het met de food and beverage situatie daar? Hoe zit het met het eten en het drinken daar?
1: Dit is echt geweldig. Tamara, vertel even. Proost. Oh, lekker. Vertel even wat jij voor ons geregeld hebt.
2: Ik heb lekkere hapjes meegenomen. Borrelhapjes.
1: Ja, dus olijven heeft ze. Dus heeft Heb je daar nou een fuetworst?
2: Even kijken.
1: Ja, heerlijk zeg. Nou, dat gaan wij hier eten. Weet je wat ook mooi is, Domien? Hier links, daar is echt een soort miniatuurtje van de Dom van Utrecht is hier neergezet. Dus dat is speciaal gewoon om toch het Utrechtse gevoel, hè, want dat ben ik nu, een beetje weer te geven. Godverdomme, ze mogen wel uit door de jets even. Ik word een beetje... Raymond, de man van Tamara, vind je het erg dat ik nu... hoe vind je dit, jouw vrouw met een ander?
3: Ik heb zo met Marije afgesproken.
1: Oh! Shit. Nou, okay. Tamara, ik blijf nog even zitten, ja?
2: Is goed.
4: De Q-Music Alarmschijf.
5: Adela, 1,

0: Love went back you, I want you. In de middagshow van Domien en Anton, zonder Anton in de studio, die zit nu nog steeds in een bulbad in Utrecht. We kunnen even meeluisteren. Zullen we even het microfoontje weggelegd in het hoekje? Zit gewoon lekker in het bubbelbad samen met luisteraar Tamara. Ja, die goed bekeken daar. En wij gaan dan naar het nieuws van 6:30. Even, wat zit daarin zometeen?
1: Een vervelende fout op Eindhoven Airport. Daar zijn 6 vluchten vertrokken zonder ruim bagage.
0: Turn the lights up voor jezelf.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool.

0: moment mooi.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerful Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi,
8: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
18: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
19: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
18: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
20: Goedemiddag, het is 17:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister en verkeerswaarschuwingen van luisteraars van Q, van Tanja bijvoorbeeld.
21: Hey Domien, jij leest net de verkeersinformatie, maar er is zojuist een heel groot ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Met een vrachtwagen, 4 wagens in elkaar, dus mijd de A20 richting Gouda.
20: Ja, het is echt ellende daar. Het klopt, is eerder vanmiddag gebeurd door dat ongeluk. Het is tussen Krooswijk en Prins Alexander, bal 5 kilometer file, 36 minuten vertraging. Wil je richting Gouda, dan kun je beter Den Haag volgen. Pardon, over de A13, de A4 en dan de A12. Dan nog 2 vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en het Ringvaart-Aquaduct 10 kilometer met 40 minuten. En op de A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 10 kilometer met 3 kwartier. Dan het Q-Music weer. Vanavond krijgen we vanuit het westen meer regen. Morgenmiddag is het zonnetje terug. Wordt het 21 graden. Op dit moment in Enkhuizen 19,7 graden. En in De Glind, een dorp in Gelderland, 19,1. Evi heeft het laatste nieuws.
0: Goedemiddag. Op ongeveer een kwartiertje rijden van het Gelderse Overasselt, waar gisteren die schietpartij was, is een tas met vuurwapens gevonden. Volgens de Telegraaf lag de tas op een carpoolplaats in Wijchen. De politie onderzoekt of er een verband is. Het lijkt er steeds meer op dat die schietpartij bij een boerderij in Overasselt te maken had met een partij cocaïne. Ze zouden het gemunt hebben op ene Jan G. Er was een grote groep jonge mannen bij betrokken. Er zijn nu 35 verdachten opgepakt.
20: Weet je wat ik zo ontzettend schrijnend vind in deze hele situatie? Ja, wel heel veel. Maar die Jan G, die heeft dus kinderen.
0: Ja.
20: En die is ontsnapt via de achterdeur van zijn boerderij. Dus de bosjes in. Dat is het stuk in achter zijn huis. En dat heeft hij gedaan met zijn kinderen op zijn arm.
0: Oh, wow.
20: Kijk, ik ben echt niet van gisteren. Ik kom niet uit een ei. En ik snap echt wel dat de drugswereld, dat die niet alleen maar bestaat uit vrijgezelle criminelen. Maar dus het feit dat er een Jan G rondloopt die kinderen heeft, die dus in een boerderij in Overasselt woont, die blijkbaar iets verkeerds heeft gedaan, waardoor hij kwaad bloed heeft gezet bij deze, bij deze mannen. Maar dus dit doet, terwijl hij twee kinderen, of misschien wel meer kinderen, ik weet niet hoeveel kinderen daarbij betrokken zijn, daar dus in dat huis hebben geslapen. Ja, ik krijg daar echt kippenvel van op hele verkeerde plekken.
0: Ja, mensen in de buurt zeggen ook dat huis in Overasselt al jaren middelpunt was van criminaliteit.
20: Ja, het is echt een ongelooflijk verhaal. En wat jij zegt, het blijft maar ontwikkelen. Er komt steeds meer naar buiten over dat wat er gisteren gebeurd is in Gelderland.
0: Ja, ook over die 35 verdachten. Dat lijken toch vooral veel Belgen en Fransen te zijn. En zij zouden zich hebben verzameld in Brussel. Vanaf Eindhoven Airport zijn 6 vluchten vertrokken zonder ruim bagage. Het gaat om 6 Ryanair vluchten. Door een technische storing konden de koffers niet mee. Die worden nu nagestuurd. Maar wanneer reizigers dan hun koffer hebben, dat is nog niet duidelijk. Eindhoven Airport vindt het uitermate vervelend. President Trump heeft weer nieuwe plannen met het Witte Huis. Er wordt al gewerkt aan een nieuwe balzaal. Nou, nu wil Trump de bowlingbaan op laten knappen. Dat is de bowlingbaan die oud-president Truman ooit liet aanleggen. Trump trekt nu ruim 2 ton uit voor de opknapbeurt. En personeel en gasten van het Witte Huis die kunnen dan een lekker potje bowlen.
20: Ik wist helemaal niet dat het Witte Huis een bowlingbaan had.
0: Nee, maar verbaast me eigenlijk niks.
20: Nee, dat is ook waar.
0: En als je zelfstandig ondernemer bent, ja, dan is het vaak lastiger om echt helemaal vrij te zijn. Dat blijkt maar weer uit cijfers over afgelopen zomervakantie. Voor ruim 8 op de 10 ondernemers ging het werk gewoon door. Ja, toch even reageren op die ene klant of een potentiële nieuwe opdrachtgever. Sommige ondernemers die zetten de zakelijke telefoon wel op stil en beantwoorden echt even geen e-mails. Maar dat deed eigenlijk maar 16% van de ondernemers.
20: Wij schakelen even over naar de jacuzzi waar Anton Giep met luisteraar Tamara zit. Anton, goedemiddag.
11: Oh, had je tegen mij?
20: Ja, heel even.
0: Het is heerlijk.
11: Rustig, Tamara.
20: Er moet ook nog gewerkt worden, lieve vrienden.
11: Ja, Raymond is er ook even bij in komen zitten. Jongen, de man. Jongen.
13: Ja, ik moet toch even de boel in de gaten houden met die Anton, hè?
20: Hey, Anton, het gaat in het nieuws over ondernemers. Ik neem aan dat je een beetje aan het meeluisteren bent onder de middagshow. Ja, dat is ook jouw favoriete middagprogramma. Jouw vrouw Marije, ze wordt veel genoemd vanmiddag in een andere context. Maar zij is natuurlijk echt een diehard ondernemer.
11: Ja.
20: Hoe is dat op een zomervakantie gegaan? Is zij dan bezig met de werkmail of helemaal niet?
11: Nou, ik merk echt aan haar dat zij daar heel erg mee bezig is. En dan zeg ik ook wel eens tegen haar van je moet gewoon even, weet je, je moet gewoon 1 keer per dag kijken en dan is het goed. Maar zij blijft dat dan maar refreshen en doen. Het is ook ergens gewoon niet goed, hè? Want je moet ook vakantie hebben als je vakantie hebt, toch?
20: Ja, je komt niet los van je werk natuurlijk.
11: Nee, dat zie ik wel heel erg bij haar. Dus nee, zij doet dat zeker.
20: Even, gaat het in het onderzoek ook over WhatsApp-groepen waar mensen in blijven zitten of niet?
0: Over WhatsApp-groepen?
20: Ja, dus WhatsApp-groepen, bedrijfs-WhatsApp-groepen. Ik heb daar namelijk echt heel veel moeite mee.
0: Nee, daar gaat het niet specifiek over.
20: Want ik kom dus niet los van mijn werk omdat ik blijf zitten in al die WhatsApp-groepen.
0: En
20: die tetteren natuurlijk maar door. En onze
0: middagshow-app gaat ook altijd gewoon maar door.
20: Non-stop. Ja. En dat vind ik ook hartstikke gezellig. En ik wil heel graag weten hoe het met jullie gaat. Maar ik zit bijvoorbeeld ook in een WhatsApp-groep van de top 40. Ik vertelde gisteren nog dat ik in de Q-Music-app-groep zit. Die is niet zo heel actief. Maar af en toe komen er wel berichten door sijpelen. Waardoor je toch wel de hele tijd weer in je vakantiemodus toch weer naar dat werk wordt getrokken.
11: Ja. Archiveren.
20: Kan ik dus niet. Zodra ik weet dat jij kan volgens mij echt 529.000 berichten ongelezen hebben en dan gewoon doorgaan met je leven. Ja, ook in je mailbox zit volgens mij 25.000 ongelezen berichten, toch?
11: Ja, dat klopt.
20: Ja, ik word helemaal niet goed van die rode icoontjes in mijn telefoon. En ook bij WhatsApp, daar staat natuurlijk gewoon een getal van het aantal ongelezen berichten dat je hebt. Ik word daar heel onrustig van, ook in mijn vakantie. Dus dan heb ik het gearchiveerd, maar dan ga ik toch even kijken wat er dan gezegd is in die groepschats.
0: Maar het is ook gezellig, want het zijn je collega's en kan je ook mee lachen. Dus het is ook, ik vind het ook wel leuk om dan een beetje in onze appgroep te blijven zitten.
20: Ja, maar je kunt je natuurlijk niet helemaal overgeven aan het vakantiegevoel.
0: Nee.
20: Nee.
11: Ik vind jullie ook heel aardig, maar...
20: Jij leest helemaal niks.
0: Jij archiveert gewoon.
20: Jij bent gewoon archiveerd. Ja.
1: Q-middagshow. Onderzoeksbureau.
20: Sterker nog even, de kans is vrij groot dat Anton Nuald, terwijl hij in een bubbelbad zit, ons ook even heeft gearchiveerd. Dat dit hele gesprek op de radio veel te veel energie kost voor hem.
11: Wat zei je?
20: Ja, precies. Hey, droog je even af zometeen. Kom je even voor het laatste uurtje terug naar de studio.
11: Ja, ik moet ook plassen, dus dan wordt tijd ervoor uitgegaan. Bedankt er maar.
0: Graag gedaan.
20: Onderzoekbureau, ik wil even checken. Blijf jij tijdens jouw vakantie in de groepsapp van je werk? We zitten ook in de eerste week na alle schoolvakanties in Nederland. Alle vakanties zitten erop. De grote zomervakantie van 26 is voorbij. Dus simpele ja of nee, die voldoet al in de Q-Music-app. Blijf jij...

0: in de USA. Bruce Springsteen met Q Music.
1: Het Q-middagshow. Onderzoeksbureau.
0: Blijft nog een beetje vakantiesfeer. Er is een onderzoek gehouden over ondernemend Nederland.
2: Ja, uit onderzoek blijkt dat zelfstandige ondernemers eigenlijk niet echt zomervakantie kunnen houden. Ruim 8 op de 10 ondernemers gaat gewoon door met werken. Dus met belletjes en e-mailtjes, dat soort dingen.
0: Dan vraag ik me af, blijf jij tijdens de vakantie in de groepsapp van je werk? Dus dit is een vraag in heel Nederland, niet alleen aan ondernemers. Ook als je gewoon op kantoor werkt of heel veel collega's om je heen hebt. Blijf jij tijdens de vakantie in de groepsapp van je werk? Je mag het laten weten via de Q-Music app. Ari die stuurt een appje, die vraagt zich af, wat is dat, vakantie? Zal wel ondernemer zijn. Ja, verder heel veel diverse berichten, echt geinig om te lezen. Luc die zegt natuurlijk, ik blijf in de groepsapp van mijn werk. Maar ik laat mijn telefoon thuis, dus ja, meelezen gaat dan niet lukken. Marije zegt, ja, wij hebben allemaal vakantie. Ik werk namelijk in het onderwijs en hebben allemaal tegelijk vakantie. Dus het is redelijk rustig in de groepsapp. Marloes die stuurt, ik blijf in de groepsapp van mijn werk. Sterker nog, ik lees mee en af en toe dan reageer ik ook. Kai die zegt, ik zit tijdens mijn vakantie in de groepsapp van mijn werk. Automatisch lees je toch een beetje mee. Helene, ja, dit is wel een goeie. Die zegt, lang leven, werktelefoon met een zakelijk nummer. Die blijft gewoon thuis zoals ik op vakantie ben. Als het echt belangrijk is, dan heeft mijn naaste collega mijn privé-nummer. Leonie zet hem op gearchiveerd, opent af en toe, leest niet, heeft ze na de vakantie pas gedaan. Victor, de groepsapp die zit op mijn werktelefoon, die blijft in de vrachtwagen, dus ik lees niks tijdens vakanties. Luc, die heeft een goede tip. Ik heb er niks aan, ik heb een iPhone, maar hij zegt als je een Android-telefoon hebt, dan kun je met 1 knop alle werk-apps uitzetten, dus ook je werk-WhatsApp-groep. Heel slim. De baas van Mark is een goede vriend, zij vindt het helemaal niet erg. En nog een bericht van Jorn, die zegt, het heeft toch ook wel wat om 1 uur 's middags een foto van een cocktail op het strand te sturen, terwijl je weet dat iedereen in de groep aan het werk is. We hebben heel even de rekenmachine erop losgelaten. Ja, de vraag van vandaag is, blijf jij tijdens de vakantie in de groepsapp van je werk? 51% van luisteren Nederland blijft tijdens zijn of haar vakantie actief in de groepsapp van werk. Lees mee, stuurt af en toe een berichtje, maar vertrekt zeker niet.

0: When I spent the summer on you.
1: Lekker hoor, het verlengen van het gevoel van de zomer met Summer on You van Sam Veld en Jorden Rolf Sanchez met Tom en Joe Marchar. Komt een bericht binnen van Jules. Die vraagt zich af of Anton nog terugkomt, want die vast zit in de jacuzzi.

0: Jardien bij Q-Music en Man I Need. En zo glijden we langzaam maar zeker de woensdagavond in. Het laatste nieuws krijg je zo om 6 uur van Eefje.
1: Dikke kans dat het komende tijd rustiger is bij jou op de werkvloer. Ik vertel je zo waarom.
0: Sommelier hoor je zo meteen en bijna jouw kans op tickets voor...
2: Flemming, Agda en de Munnik, Suzanne en Freek, Chris Cross Amsterdam.
3: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
2: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week en sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen.
4: Sounds better with you.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
10: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
11: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
9: Dat is een Veldzinkadvies.
12: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
13: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op KLM.nl.
15: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
19: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661... of ga naar rodekruis.nl.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht.
0: geen gedoe. En mijn auto? Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
23: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
24: Kippie.
25: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
26: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
25: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
27: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
28: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
29: 6 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
30: Goedenavond. De dubbele moordzaak in Wijtenveen loopt vertraging op. De advocaten van verdachte Richard K. willen meer tijd om hun pleidooi te schrijven. Het Hof gaat ermee akkoord. Er is een nieuwe getuige die net als Richard K. ook ruzie had met het echtpaar dat vermoord werd. Er is levenslang geëist. Vanaf Eindhoven Airport zijn 6 vluchten vertrokken zonder ruim bagage. Het gaat om 6 Ryanair-vluchten naar onder andere Ibiza, Alicante en Londen. Door een technische storing konden de koffers niet mee. Ze worden nagestuurd. Eindhoven Airport noemt het uitermate vervelend. Een liter benzine voor €3 klinkt extreem. Toch zou het best wel eens die kant op kunnen gaan, zeggen experts. Komt door alle spanningen in de wereld. Vandaag hebben we ook weer een recordprijs te pakken. De adviesprijs van een liter benzine is nu afgerond €2,67. Een dikke kans dat het de komende tijd rustiger is bij je op de werkvloer. Een grote Arbo-dienst denkt dat veel mensen zich deze maand ziek gaan melden. In de wat koudere maanden zitten we meer binnen, meer op elkaar, en dan verspreidt een virus zich sneller. Gemiddeld liggen we er een dag of 4 af. Het weer. Vanavond krijgen we vanuit het westen meer regen. Morgenmiddag is dan het zonnetje weer terug en wordt het 21 graden.
29: Ik vind het zo leuk dat jij zonnetje zegt.
30: Ja, gezellig. Hè?
29: Het zonnetje zit er. Oh, gezellig. Q-verkeer, Flitsmeister meldt 25 files, 2 vertragingen langer dan een half uur. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en het Ringvaartaqueduct 9 kilometer met 32 minuten. En op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel door een ongeluk 10 kilometer met dik 3 kwartier extra reistijd.
31: Q-music. Domien en Anton.
29: En de Q-middagshow van woensdag, zometeen even na 6:30. Een nieuwe top 40 update met jouw kans op tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Q-music.

0: december 2026. Daarom dat Anton weer ieder moment hier bij mij kan zitten in de Q-Music Radio Studio. Hij kreeg vorige week de uitnodiging van luisteraar Tamara om bij haar te komen bubbelen in een jacuzzi. Toen zei hij voor de grap, tot zo, toen zat Joost Swinkels op deze stoel. Ik was er toen niet. Vandaag stuurde Tamara weer een berichtje. Toen dacht ik, nu moet je gaan ook. Nu moet je die kant op. Dus ja, hij is ontzettend naar zijn zin gehad. Heeft lekker zitten snacken ook. Hij heeft in het bubbelbadje gezeten met Tamara en met haar man Raymond. En hij is, any moment kan hij zomaar weer de Q-Music Studio binnenlopen voor de laatste drie kwartier van dit middagprogramma. Verder is het ook de avond dat Rob Geus hier op tv is.
1: Mama. Wat een drama.
0: Ja, nou ja, dat is voor de fans van Rob Geus alles behalve een drama. Vanavond zitten we met het nieuwe seizoen van de Hygiënepolitie. De eerste aflevering van het seizoen start met een bezoek aan een all-you-can-eat restaurant in Veghel. Nou, mocht je regelmatig in een all-you-can-eat restaurant in Veghel komen, dan weet je dat je vanavond misschien SBS6 even moet overslaan. 20:30, een nieuw seizoen van de Hygiënepolitie. Ja, en verder is het ook de avond dat ik met een steen in mijn maag naar huis ga. Ik ga namelijk vanavond beginnen. Ik kijk even jouw kant op. Even. Ik ga vanavond beginnen aan het slaaptrainen van mijn dreumes Boris.
2: Oh ja, is het in die fase. Ja,
0: ja, we hebben de klassieke fout gemaakt een paar maanden geleden dat we één keer hem bij ons in bed hebben gelegd.
2: Ah joh, dat moet je gewoon doen.
0: Wat?
2: Gewoon bij jou in bed laten.
0: Ja, dat heb ik één keer gedaan en toen twee keer en toen drie keer. Inmiddels zijn we 5 maanden verder en wil hij dus echt niet meer doorslapen in zijn eigen bed.
2: Maar als hij 18 is, ligt hij echt...

0: Freddy Shrimp. Mr. Know-It-All.
1: Het is 6:15. Het is vandaag 2 september 2026. Morgenochtend zijn zij voor het laatst te horen als duo. Mattie en Marieke. En ik vind daar een hele hoop van. Ik voel daar in ieder geval een hele hoop bij. Wij zijn alle drie eigenlijk tegelijk begonnen aan een nieuw avontuur bij Q Music. Dat was 2018. En zij begonnen in september. Ik begon een maandje later met de middagshow in oktober. En ik wil echt ver weg blijven bij How Can I Make This About Me. Maar ja, dit zijn toch een beetje mijn vriendjes van de ochtend. En ook jouw vriendjes van de ochtend die morgen afscheid nemen na 8 jaar geweldige radio. Maar ik denk dat het morgen vooral echt een heel erg feestelijke ochtend gaat worden. Met natuurlijk alle hoogtepunten van die afgelopen 8 jaar, Mattie en Marieke. Het zal veel gelachen worden. Er zal waarschijnlijk ook een traan gaan vloeien. Ik weet dat Marieke lekker aan het genieten is van die laatste avond. Voor het laatste keer zetten van die wekker. Dus ik heb haar eerder vandaag even gevraagd. Joh, als je tijd hebt, spreek even een berichtje voor mij in. Ze luistert vaak in de Q-middagshow. En laat even weten hoe voor jou die laatste avond zo voelt. De vooravond van je laatste ochtendshow samen met Mattie. Dat heeft ze gedaan. Ze hebben net een berichtje gestuurd.
2: Hey, Tommy en Anton. Ja, het is de avond voor de laatste ochtendshow. De laatste Mattie en Marieke. En hoe ben ik eronder? Nou, eigenlijk wel helemaal oké. Het is een beetje alsof je denkt, oh, morgen ben ik jarig. Zal ik vanavond extra vroeg naar bed gaan, omdat ik zin heb in morgen? En ik heb er zin in, omdat ik met zo'n supergoed gevoel een strik om dit hele hoofdstuk doe. Ja, zo voelt het echt. Ja, ik heb gewoon zin in ook alle nieuwe dingen die komen. Ik heb zin om vanaf maandag naar Hey Mattie te gaan luisteren. En ik ga mijn vriend missen. Ik ga mijn vrienden in de ochtend missen. En ik ga het natuurlijk ook missen om op het mooiste tijdstip... Sorry, jullie doen de middagshow. Ja. Maar toch wel op het mooiste tijdstip van de dag radio te maken. En dat je met je luisteraar opstaat. En dat je onderdeel bent van hun ochtendritueel. Maar ik heb ook weer heel veel zin in andere dingen. En heel veel zin in morgenochtend. En ik moet ook wel zeggen, ik ben ook gewoon blij dat het morgen is. Want ja, wat ik heb opgeschreven en wat ik wil zeggen tegen Mattie, daar heb ik zo vaak naar gekeken en van gedacht, het moet beter, het moet anders, het moet helemaal omgegooid worden. Maar vanmiddag dacht ik, wat er staat, dat ga ik doen. En het is goed zo. Dus ik heb nog lekker net tatjes gegeten met kinderen, ergens op een terrasje. Oh. En ik ga zo lekker naar bed. Nou ja, zo. Het is nu 6:15. Dat is wel heel vroeg. Maar ik duik er wel op tijd in. En dan morgenochtend heel veel plezier maken.
1: Wat leuk. Ja, ik stuurde een half uurtje geleden al naar mijn privé WhatsApp met een foto erbij inderdaad van Marieke met de kindjes, met Noah en met Jip. En met een glas wijn op tafel. Lekker aan het genieten van de laatste avond voor de laatste ochtendshow van Mattie en Marieke. Morgen vroeg bij Q Music.

0: Axel en Grosso, More Than You Know in de Q Music Middagshow. Met Domien en Anton.
1: Hallo.
0: Ja. Terug van een groot bubbelavontuur.
1: Ja, dat was echt zo leuk.
0: Jij zat in het bubbelbad in de jacuzzi bij luisteraar Tamara. Ze stuurde om 4:15 een berichtje dat je welkom was. Dus jij bent meteen naar naartoe gereden.

0: be with you.
1: Ruben Hillen, winnaar van de Voice of Holland. 20 seconds voor je bij Q. Onderweg naar 6:30. Het laatste nieuws krijgen ze van Eefje.
2: Goedenavond. Er ligt iets in de supermarkt en daar is een hoop om te doen. Je hoort zo wat het is.
1: Pepernoten.
2: Nee, het gaat niet over pepernoten.
1: Oh. En de top 40 update komt eraan even na 6:30. Met daarin vandaag kans op tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Artiest die je in de gaten mag houden. Chris Cross Amsterdam. Verkeerde mooi, amai. Dit is Chris Cross.
3: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
4: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Autotaalglas is partner van de top 40.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
10: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
11: Ja, geweldig, hè?
10: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
11: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
10: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met

0: Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuurder.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
8: Sloopmelk.
7: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
8: Sloopmelk.
7: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
16: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
19: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
21: Wie was je aan de beurt?
22: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
1: Nou is koekoe.
2: Ik niet goed bij me hoofd.
1: Jij niet goed bij me.
0: De leukste film van het najaar.
3: Familie, je hebt er niets voor het uitkiezen.
0: Fuck de Familie. Morgen in de bioscoop.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Goedenavond, 6:30 geweest. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Nog 2 vertragingen langer dan 15 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Rijsenhout en het Ringvaart-aquaduct. 7 kilometer met 17 minuten. En de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. 6 kilometer, daar 22 minuten.
7: Dan krijg je het weer van Buienradar. Vanavond krijgen we vanuit het westen meer regen. Morgen wel weer wat droger. Op dit moment is het in Haarlem 19,3 graden. In het prachtige Winsum in Groningen is het 18,8 graden.
6: Eefje heeft het laatste nieuws.
8: Goedenavond. De dubbele moordzaak in Wijteveen in Drenthe loopt vertraging op. De advocaten van verdachte Richard K. die willen namelijk meer tijd om hun pleidooi te schrijven. Het Hof gaat daarmee akkoord. Er is een nieuwe getuige in deze zaak die net als Richard K. ook ooit ruzie had met het echtpaar dat uiteindelijk vermoord werd. Er is levenslang geëist. Een beetje een ongemakkelijk moment tijdens de corona-verhoren. Vert Grapperhaus die moest op gesprek komen. Hij was tijdens de coronacrisis minister van Justitie. En het ging over berichtjes die hij stuurde aan zorgminister Hugo de Jonge. En het ging dan vooral over zijn opvallende taalgebruik, waar de commissie wat vragen over had.
9: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. De burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad: ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend.
6: Vertje, Vertje, Vertje.
7: Wat goed.
6: Dat was een stressvolle periode voor een Grapperhaus in die tijd.
7: Hij is daarna ook gestopt, toch?
6: Ja,
7: ik snap het wel.
6: Ja, hij is wat anders gaan doen. Oh, dat is wel even pittig, hé?
7: Mag je nog een keer?
6: Ja.
9: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een
6: soepjurkje?
9: Jankert.
6: Een jankert.
9: De burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat.
6: Nou.
9: De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad: ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend.
6: Maar kijk, dit zijn natuurlijk ook min of meer privégesprekken geweest. Die komen nu allemaal boven tafel, want zo werken die verhoren. Dat wordt natuurlijk allemaal. Moeten al die privé, ook die, tenminste de zakelijke gesprekken, die een beetje privé, een privé karakter hebben, die komen allemaal boven tafel nu. Mm-hmm. Ja, ik kan me voorstellen dat je dit denkt als je het één op één met elkaar hebt, dat het geen kwaad kan.
7: Maar wat vond hij er zelf van om dit weer terug te horen?
8: Hij zegt dat het een manier was om zijn frustraties af te rekenen.
6: Ja, zou je denken, ja.
8: Hij moest ook zelf wel een beetje lachen toen hij die opsomming hoorde.
6: Joh.
8: Hij zegt, het verdient geen schoonheidsprijs.
6: Nee, dat kunnen we allemaal wel beamen. Wel heel geestig.
8: De Belastingdienst heeft sinds het voorjaar een nieuw rekeningnummer, maar die overgang die loopt nog niet helemaal lekker. Want 1 op de 10 betalingen gaat nog naar het oude ING-nummer. Ja, maar de Belastingdienst nu bij de Rabobank zit.
6: Een gedoe vind ik dat ook allemaal. Waarom moet de Belastingdienst naar een nieuwe bank? Krijgen ze daar meer rente?
7: Goedkoper.
6: Hoe werkt dit? Het is zo'n ongelofelijke onzin. Ik heb ook de eerste twee, want ik ben al een beetje ZZP'er ook. Ik heb ook de eerste twee loonaangiftes heb ik naar het verkeerde rekeningnummer overgemaakt. En dan krijgen ze dus een brief met, ja, bedankt voor het geld, maar dat staat op de verkeerde rekening.
7: Ja, want als ze geld van jou moeten hebben, dan zijn ze er altijd snel bij.
6: Als de kippen bij.
7: Ja, precies.
8: En er ligt iets in de supermarkt en daar is een hoop om te doen. Het ligt in de schappen van de Lidl. Daar dachten ze leuk, we houden de Caribische en Zuid-Amerikaanse weken.
6: Lekker, gezellig.
8: Hartstikke leuk.
6: Ja, smakelijk ook.
8: Maar ze zijn een beetje de mist ingegaan met een lekkere roti lumpia uit Suriname.
6: Fusion is dat dan?
8: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Maar op de socials gaat het helemaal los.
10: Lieve Lidl, I love you, maar we moeten praten. Want jullie verkopen allemaal Surinaams geïnspireerde dingen. En al ben ik geen Surinamer, maar dit zijn lumpia's.
11: Bedoelen ze lumpia met aardappel, kip, kousenband, masala?
1: Want Lidl denkt gewoon van, we gaan die roti onderverhuren aan de lumpia. Hoe? Is dit fusion of confusion? Hier staat chef select. Welke chef heeft dit geselecteerd? Kom naar buiten, we moeten praten.
6: Dit is Defano, of niet? Defano Holwijn. Ja, die is echt geweldig. Die maakt iedere dag een video en die wint zich op over van alles. Wat dat betreft zouden Defano en ik geweldige vrienden kunnen zijn.
7: Ja, wat waren de bondgenoten, toch?
6: Hij is groot fan van bondgenoten. Daar heeft hij ook heel veel video's over gemaakt. En het probleem is dus, ze hebben dus de inhoud van... ik ben niet zo thuis in de roti.
2: Ja,
6: de roti is dat is een beetje de pannenkoek.
2: We geven ons op glad ijs, maar de roti is dat platte brood.
6: Ja. En daarin zit vulling.
2: Ja. Maar de Lidl, die heeft dus de vulling eigenlijk roti genoemd.
6: Oh,
2: en dan hebben ze dat ook nog eens in een lumpia gedaan. Het is gewoon raar. Het klopt gewoon niet.
6: Maar het klinkt wel lekker.
11: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
12: De vier belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
11: Dit is de Top 40 update.
6: Here we go. Even één keer.
9: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. De burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad: ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend.
6: Ja, even afkoelen. Ja, nummer 5 vandaag, dat op 40 op dit voor 40 grappen houdt. En wel het hitdossier van vandaag. Het is woensdag 2 september 2026. Zometeen op nummer 1. Een tip voor de top van country koningin Dolly Parton. En dan weet je waarschijnlijk wel waarom dat is. Op 2 ex-alarm schrijf van Sienna Spyro. En op 3 Mayo Mai van Chris Cross Amsterdam. Ja, ook het moment dat je weer kans maakt op tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Ze zijn dus heel erg in de buurt. Eerst naar Temper City. Hun hit Self-Aware staat al bijna 2 maanden in de lijst. Staat nu op plek nummer 12. Gaan ze overmorgen vrijdag de top 10 binnenkomen? Is dan de vraag die bij mij opkomt. Dat weet je vanaf 2 uur vrijdagmiddag in de nieuwe top 40. Vanavond staan ze op
11: nummer 4.

0: Cross Amsterdam. Samen met Louisa Sonza en Willy William. My oh my. De top 40 update. Dian.
1: Ja?
0: Hallo!
1: Hallo!
0: Hey, je bent op de radio, Dian.
1: Oh, dit moet ik zo gek vinden om mezelf te horen.
0: Ja, nou, we sturen het fragmentje zo meteen naar je op, hoor.
1: Is goed.
0: Maak je geen zorgen. Dian, Jorik, Chrisco's Amsterdam. Jorik, ook de oproep voor het grootste zomerfeest van Nederland. Gaat komend weekend gebeuren op het strand van Scheveningen. Ja, het leuke vind ik altijd om dan met de mensen aan de telefoon even de line-up door te nemen. Want die is echt om je vingers bij af te likken. Agda en de Munnik, Bente, Flemming, Kraantje Papi, Bankzitters, Chrisco's Amsterdam. Voor wie ga je? Voor wie zou je willen gaan?
1: Ja, als je het zo opnoemt, ik ben wel van Nederlandstalige nummers. Dus dan zou Akta en de Mun, ja, ze zingen allemaal best wel veel Nederlands. Het,
0: ja. Bij Chris van Amsterdam zijn ze, nou, ze zijn ook goed in Nederlandstalig hoor. Die hebben ook gewoon Nederlandstalig.
2: Ja, Nederlandstalig.
0: Ja, zeker weten. Ja. Dus, als jij vast je stembanden opwarmt, lieve Dian, dan wil ik je graag twee tickets geven voor komende zaterdag. Je krijgt twee tickets voor het grootste zomersfeest van Nederland. Die krijg je van Q-Music en Centraal Beheer.
1: Oké.
0: Heel veel plezier komend weekend.
1: Komt helemaal goed. Ga dat mag niet. Ik zo leuk verrassen.
0: Wie gaat er mee?
1: Nou, ik heb een vriendinnetje en ik zou eigenlijk zaterdag iets heel anders doen. Ik zeg, oh mijn god, ik sta in een queue van Q-Music. Mogelijk moet je iets afmelden, dan gaan we daarheen.
0: Ja, dat originele plan gaat niet door. Jullie gaan lekker naar Scheveningen. Veel plezier daar, Dian.
1: Yes, dank je.
3: Top 40 update.
0: Lekker. Dan de nummer 2 van vanavond in de update is van Great Expectation van Sienna Spyro. Hit die ontzettend hard gaat. Ik voel aan alles dat die overmorgen weer lekker gaat stijgen. Je weet het, vrijdag vanaf 2 uur in de nieuwe top 40. In de update staat Sienna op nummer 2.

Ballastem, Sienna Spyro op nummer 2 vanavond. Top 40 update. Van woensdag 2, 9, 20, 26 had het volgende archief in. Met Temper City, Self Aware op 4. Chris Cross met Luisa Sonza en Willy William. Maya Mai op 3. En Sienna Spyro, Great Expectation, nummer 2 vanavond. Dan de nummer 1 is voor Jolene van Dolly Parton. Precies een week geleden stond het liedje ook op nummer 1 in de Top 40 update. Ja, daar stonden we uiteraard stil bij het overlijden van Dolly Parton. Als eerbetoon draaiden we toen een van de meest bekende liedjes van haar, Jolene. Het rare is dat dat liedje nooit de top 40 is binnengekomen. Na haar overlijden is dit juist de track die overal te horen is. Dus de kans is best wel groot dat 52 jaar na dato Jolene overmorgen alsnog binnen gaat komen in de Nederlandse top 40. En laten we wel wezen, dat is een prachtige manier om haar muziek in leven te houden. Schitterende muzikale erfenis. En dus een dikke tip voor de top. 52 jaar later alsnog. Nummer 1 in de top 40 update is voor Dolly Parton.

0: nooit terecht te komen in de Nederlandse top 40. Klassieker van Dolly Parton, Jolene, uitgebracht in 1973. Wat ik dus zo vet vind aan deze track, dat intro, dat had bij wijze van spreken nu nog steeds op deze manier geproduceerd kunnen worden. Ik vind het zo vet. Dat lijkt wel een soort van gesampled.
1: Ja, dat is wel van nu.
0: Toch, als je hier een hele dikke hip-hop beat onder zet, dan heb je toch gewoon, dan heb je gewoon weer een soort van oppositieachtige track te pakken.
1: Maar toch bizar dat dit nooit in de top 40 heeft gestaan.
0: Het kan dus gaan gebeuren overmorgen. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat ze een entry gaat maken met deze Jolene Dolly Parton, nummer 1 in de top 40 update.
2: Dankbaarheidsmomentje.
0: Joey van der Velden! Yeah.
3: Ben ik aan de beurt?
0: Ja, ik moet even uitleggen. Joost Winkels is op vakantie. Die had er weer 3,5 weken werk erop zitten.
1: Oh, nou, die jongen heeft hartstikke druk gehad.
0: Ja, hij heeft heel druk gehad. We hebben op maandag hebben we de A van Anton. Op dinsdag de D van Domien. Dan op woensdag hebben we de J van Joost. Of van...
3: Joey.
0: Joey.
3: Oh ja, ik ben ook met de J. En dan morgen is het...
0: Morgen hebben we eigenlijk Quinty.
3: Oh ja.
0: Maar die is de komende weken er ook niet.
3: Maar ik ben er morgen ook, doe ik er morgen ook wel.
0: Nee, dat kan niet. Dus dan hebben we morgen... Oh god, het hele systeem.
3: Maar dit vind ik, zeg maar... Ja. Wat halen jullie op de hals?
0: Ja, joh, ik weet het.
1: Weet je dat Joey dat wel gewoon kan doen?
3: Hoeveel paniek hier achter de schermen is over dit systeem?
0: Wat dan?
3: Ja, omdat het de hele tijd is... Ja, als er dan iemand tussenuit valt... Wat nogal gebeurd is de afgelopen 4-5 maanden... Ja. Dan ligt iedereen hier in de vlekken van... Ja, maar het systeem ligt ondersteboven.
0: En wat doen we dan bij Q? De luisteraar. Dat is toch leuk? Doen we morgen luisteren.
1: Oh, heel leuk.
0: Dat is toch wel geinig? Dus dat mag morgen, als iemand denkt zo vanaf 6:30... ik was echt heel erg dankbaar voor iets... dan moet je dat even sturen in de Q-app... en dan kom je rond 6:55 kom je op de radio... en dan ben jij dus het dankbaarheidsmomentje houder van de donderdag.
1: Ja, dan moet er wel een luisteraar zijn met een Q.
0: Nee.
3: Ja, dat is wel leuk.
1: Ja. Nog Quinty.
0: We kunnen ook gewoon Quinty van de redactie vragen.
1: Quinty van de redactie.
3: Quinty van de redactie.
0: We hebben ook gewoon een Quinty werken. Ja, die werkt op de redactie.
3: Laten we dat doen.
1: Ja, dat vind ik heel leuk.
0: Maar sorry, nu hebben we een luisteraar. We hebben helemaal een groot moment
3: Maar Quinty zit ook de hele dag te luisteren aan jullie, toch? Ja, de luisteraar. Ja, en dat ze af en toe aanwijzingen geeft en dingen regelt. Maar
0: okay, Quinty, wil jij morgen ergens dankbaar voor zijn?
4: Ja, is goed. Ik heb even 24 uur neem ik de tijd om over na te denken.
1: Oké, ik kan gewoon zeggen dat de week er weer op zit.
0: Vandaag is een dankbaarheidsmomentje voor Joey van der Velden.
3: Oh ja?
0: Ja.
3: Oh ja. Ik heb mijn draaiboek teruggevonden. Ik ben serieus, een uur ben ik het kwijt geweest.
0: Oh nee.
3: Ik dacht, nou, dat wordt een complete paniek. Ja, dit is wel heel erg blik achter de schermen.
0: Ja, maar dat vinden mensen heel leuk.
3: Ja, dus ik dacht, nou, wat ga ik doen als ik het niet heb?
0: Ja.
3: Puinhoop.
0: Ja. Stress.
3: Nu heb ik het gevonden.
0: En?
3: Ik heb het rustig te lezen, het wordt ook een puinhoop. Ja.
0: Linksom of rechtsom, zometeen op de stoel van Joost Winkels. Een puinhoop met Joey van der Velden en met Cameron Whitcomb.
3: Mag ik hem maar overpakken naar Postbus 51?
0: Ja.
5: Hey, Mattie.
6: Hey, Mattie, goedemorgen.
5: Hey, Mattie.
7: Vanaf aanstaande maandag hoor je Hey Mattie elke ochtend op Q-Music.
8: Vind je het zo'n leuke naam? En Hey Mattie?
7: Ja.
8: Morgenochtend nog één keer samen, hè?
7: Ongelooflijk veel zin in. Tot morgen!
9: Q-Music.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober... wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen... in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route... en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden... of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen... of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven... Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om er altijd dichtbij met Vodafone.
13: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: tickets nu via mojo.nl/pussycatdolls.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker!
4: Kippie!
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
2: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
3: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Hey, serieus. Stop hem in je zak, in je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je bingo! Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso.
6: Tankbonnen bingo, tankbonnen bingo.
5: Morgen om 17:15 in de Q-middagshow.
7: Q-music. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
8: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
9: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
10: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
11: Sloopmelk.
10: Mona?
11: Ja, ook sloopmelk.
10: Milner?
11: Sloopmelk.
10: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
11: Sloopmelk.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: 2:07, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
2: Goedenavond, je hoort zo hoe een boer voor paniek zorgde in Frankrijk. Maar eerst de begroting, want het kabinet vertikt het om die vooraf openbaar te maken. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dit wel. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd de stukken dan maar helemaal te publiceren. Maar het gebeurt gewoon op Prinsjesdag, zegt financiënminister Heijnen. We gaan volgend jaar meer betalen voor onze zorgverzekering. Tenminste, dat blijkt uit een nieuwe voorspelling. Nu is de gemiddelde premie een klein €160 per maand. Dat wordt waarschijnlijk ruim €170 per maand. Hoog bezoek in Veldhoven in Brabant. De president van Frankrijk, Macron, was vandaag bij chipmachinefabrikant ASML. Hij praatte daar met premier Jette en Nederlandse en Franse techbedrijven over chips en de rol van AI. Je hoort premier Jette.
3: President Macron en ik zijn ervan overtuigd dat we als Europa het enorme Europese potentieel nog beter kunnen benutten. Want juist in tijden van verschuivende machtsverhoudingen moeten we als EU ook echt zelf een techreus worden.
2: 3 jaar geleden kwam Macron ook al langs om hierover te praten. En er was flinke paniek in de Franse bergen. Een Belgische toerist sloeg alarm tijdens een wandeling nadat hij hulpgeroep hoorde. Er werd meteen een massale zoekactie gestart, maar er werd niemand gevonden. Het mysterie werd later alsnog opgelost toen een lokale boer zich meldde bij de politie. Hij bleek de hulproep te zijn. Hij riep loeihard zijn koeien bij elkaar. Nog het weer van Buienradar. Vanavond komt de regen vanuit het westen en koelt het af naar 16 graden. Morgen is het bewolkt met vaak regen. Het is dan gemiddeld morgen 21 graden.
1: En dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Oudijk en Duitsland. Vertraging is daar 10 minuten. En er wordt geflitst op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord. Bij 83,6 staan ze. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 108,0. A9 Alkmaar Haarlem bij 58,7. Op de A16 Breda-Dordrecht bij 51,7 staan ze. Dan is er nog de A28 Zwolle-Amersfoort, hoogte van Hulshorst. Daar staan ze bij 59,6. A28 Meppel-Zwolle bij 99,3. En de laatste, dat is de A50 Apeldoorn-Zwolle. Bij Apeldoorn staan ze bij 209,4.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer.
5: Joey van der Velden.
1: Ja, het leuke is, tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland win je over 12 minuten na Tim Burton.

avondshow. We zijn meteen vertrokken. Ik vlieg er ook meteen goed in. Want je hebt van die feestjes, die moet je gewoon een keer hebben meegemaakt. En daar is het grootste zomerfeest van Nederland er één van. Idee van het feest is eigenlijk briljant en eenvoudig tegelijkertijd. Een strand, een podium en een weergeloze line-up. En natuurlijk niet te vergeten een verfrissende versnapering. Want ja, ik weet dus niet hoe ze het doen bij de organisatie. Maar elk jaar schijnt echt volop de zon daar in Scheveningen. Yay! Nou, de line-up is echt waanzinnig. Suzanne Freek komen daar, Akdan de Munnik, Bente Fleming, Christos Amsterdam, Bankzitters. En als je zometeen Kraantje Papi de oproep hoort doen, want die is er ook. Dan zou ik zeggen, gooi even Zomerfeest in de Q-Music app. Kom je zometeen bij mij in de uitzending, dan krijg je gewoon 2 tickets. Gaan we dan ook nog Knok tegen de Klok spelen? Zeker over een minuut of 25. En ik beloof je dat er sowieso 120 euro in zit vanavond. Yeah! David Guetta en Bruno Mars na nieuwe muziek van Ella Langley.

0: Het is een feestje!
1: Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland.
2: Ik heb dit een aantal keer heb ik dit meegemaakt, het grootste zomerfeest van Nederland. En ik kan zeggen, de setting die is echt weergaloos. Met je voeten in het zand kijken naar een waanzinnige line-up. Want ja, ze hebben het echt dik voor elkaar. Arjen, goedenavond.
3: Goedenavond, Joey.
2: Goedenavond. Ik roep even de line-up. Roep jij dan even terug ja als je zegt, ja, hier ga ik echt vooraan staan. Ik wurm mijzelf echt naar voren. Want op de poster voor bij het grootste zomerfeest van Nederland staat onder andere Suzanne Freek.
3: Ja, zeker.
2: Ja, Agda de Munnik.
3: Nee, vind ik minder.
2: Oh, Bente.
3: ja, leuk. Ja,
2: Fleming. Chris Cross Amsterdam.
3: Ja, leuk.
2: Bankzitters.
3: Ja, helemaal leuk.
2: Kraantje Papi.
3: Ja, oké, okay, heel leuk.
2: Heel goed. Arjen, ik zeg maar deze gefeliciteerd.
3: Super gaaf, dankjewel.
2: Je krijgt 2 tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Je krijgt de tickets van Q-Music en de Centraal Beheer. En nu natuurlijk dan de grote vraag, wie gaat er met je meegenieten aanstaande zaterdag?
3: Ik denk dat mijn vriendin meegaat.
2: Oké, okay. Nou, wens ik jullie veel plezier.
3: Ja, dankjewel.
2: En tot later, hè.
3: Ja, hoi.
2: Carol G en Bruno Mars hoor je zometeen. Stil, eerst David Guetta. Dit is Beautiful People bij Q-Music.

0: Ik zou zo graag vrienden zijn met Bruno Mars. Ik kon de hele dag een beetje jammen. Ja, niet dat ik iets van een instrument kan of zo. Maar ja, zo is het goed wat hij maakt. Bruno Mars en Carol G bij Q Music. Zometeen Stella Lesti.
1: Tegen de klok.
0: Ik was helemaal niet bekend met dit fenomeen. Maar je hebt Movember, heb je Stoptober en dus ook Stacktember. Nou, die andere twee die ken ik wel. Maar dat stekken een trend is in september, dat is echt helemaal nieuw voor mij. Het is ook een groeiende trend. Na de dure zomermaanden en met de feestdagen ergens aan de horizon is september dus de maand dat we allemaal even goed gaan stekken. Oftewel sparen. Nou, en daar komt dan Knok tegen de klok om de hoek. Want je hoeft alleen maar stop te roepen om lekker te cashen en dus te stekken. Dat is lekker handig. En wanneer roep je dan stop? Nou, dit was gisteren.
2: 144 euro. Stop.
3: Ja, stop de klok.
0: Ja, je roept stop op het juiste moment. Meer geld per seconde verdien je echt nergens. Wil je zo meteen Knok tegen de klok met me spelen? Stuur dan klok met een berichtje in de Q Music app. Dan spreek ik je zo. Zal ik even startschot doen? Ja, hè?
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: Vandaag is de laatste dag van de theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs.

0: spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Vanaf nu echt gezond eten. Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
2: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserve. Diverse varianten, 99 cent.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Vanavond heb je een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
10: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
9: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
11: Ja, dankjewel.
9: Drive-Thru Quiz. Vanavond om 9:30 bij Joost op Q. Meld je aan via de Q Music app.
12: Q sounds better with you.
13: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: 18 plus, speel bewust.
17: Ja?
15: Echt serieus?
17: Wat
15: een geld!
17: 18.000, godverdikke me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Joey van der Velden.
21: Ja, en...

dan spelen we Knok tegen de Klok over een minuut of drie. Eerst even het volgende liedje. En ik kwam dus ergens achter. Trots van België, Lost Frequencies, die krijgt bij dit liedje hulp van Nederland. En wel in de rol van Vincent van den Ende. En die naam die zeg je misschien niet direct iets, maar als we nou Vincent voor de naam Joop verruilen, dan weet je het opeens. Ja, die gast is gewoon enorm met muziek opgegroeid. Want Vincent is de zoon van musicalproducent Joop van den Ende. En ja, als het met de paplepel wordt ingegoten, dan wil je natuurlijk maar één ding. Groot worden in de muziek. Dus Vincent die is naar Los Angeles verhuisd en werkte daar onder andere met Chris Brown. En zo kom je dus ook in contact met Lost Frequencies. Dus ja, hij is opgegroeid met... Maar het is dit geworden. Hij maakt nu dit soort liedjes. Samen met Lost Frequencies. Dit is Live It All.

0: is bij Q en Live It All. Zometeen hoor je Pink en deze. Kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. Nou, Bob en Mo.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Eerst speel ik een rondje Knok tegen de klok. En dat doe ik met Ralf. Goedenavond.
2: Goedenavond, Joey.
0: Goedenavond, welkom in de show, Ralf.
2: Dankjewel.
0: De auto moet een APK.
2: Ja, het komt er weer aan.
0: Oh, wat een drama, Ralf.
2: Ja, elk jaar weer.
0: Ja, of valt het wel mee?
2: Nou, het valt gelukkig wel mee met deze. Ik heb er heel veel geluk mee. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Ze worden ouder en ouder. En dan gaan ze nog wel eens wat markeren.
0: Hoe oud is je auto?
2: Hij is uit 2009, dus nu inmiddels 17.
0: Zo, en hoe zuinig ben jij op je auto?
2: Heel zuinig.
0: Ja, maar ja. Dat moet je verklaren, Ralf.
2: Het is je vervoersmiddel van A naar B op een veilige manier. En ik heb er nu inmiddels 425.000 mee gereden.
0: Zo.
2: Ja.
0: Zo, inderdaad, dan heb je wel behoorlijk wat kilometer. Dan is het wel echt je beste vriend, inderdaad. 425.
2: Ja, 425.000.
0: Oké, ik dacht dat ik bij mijn 250 gewoon een hoge kans had. Maar jij bent echt een dikke mate met je auto, inderdaad. Wat is het meeste dat je ooit hebt moeten afrekenen?
2: Iets van bijna 1200 of zo.
0: Oh ja, oké. En dit, wat gaat dit kosten dan?
2: Ja, hij moet een beurtje hebben en misschien een verremschijf. Ja, ik denk 400 of zo. Okay. Misschien 500.
0: Nou, Ralf, ik heb net al bekendgemaakt, de klok start bij 120 euro. Ja, grote vraag is natuurlijk, wat ga je doen? Want het kan ook zijn dat hij meteen daarna eruit klapt, hè?
2: Ja, dat wordt heel spannend.
0: Ja, je hebt al 120.
2: Ja, daarom. Dus ik weet nog even niet wat ik ga doen, maar ik ga op mijn gevoel af.
0: Nou, voor iedereen, heel goed, voor iedereen die er net bij is bij dit spel. Het werkt eigenlijk heel simpel. Je hoort dus een reeks geldbedragen in wisselend tempo oplopen. Het zou er ook maar één kunnen zijn. Aan het einde van die reeks gaat de klok af. Druk ze om net ervoor stop te roepen. Dan krijg je het laatst volledig uitgesproken bedrag. En anders krijg je helemaal niks. Ralf, daar ga je.
2: Dankjewel.
3: 120 euro. 141 euro. 154 euro.
2: Stop.
0: Ja. Ralf, je moet wel even uitleggen. Waarom zei je nu stop dan?
2: Ja, ik weet het niet. We begon bij 120 en toen ging hij twee keer kleine stapjes omhoog. Ik denk, ja, of het wordt een grote of hij stopt. Maar ja, gevoelskwestie.
0: Je hebt 154, dus een deel van die APK's betaald. Dat is lekker afrekenen als je daar
2: staat. Altijd heerlijk, dat doet goed mee.
0: We gaan even luisteren. Hoeveel zat er dan in?
3: 170 euro.
0: Oké, klein stapje.
3: 193 euro.
0: Nog een klein stapje, maar ja, het wordt wel steeds meer op deze manier.
2: Ja.
3: 221 euro.
0: Oei.
3: 243 euro.
0: Nee. Hij doet een beetje pijn.
2: Een beetje. Maar dit is al fantastisch. Ja. Daar ben ik al super blij mee.
0: Nou, waanzinnig gespeeld. 154 euro ga ik direct aan je overmaken. Ik wens je een fijne avond en een veilige kilometers natuurlijk.
2: Dankjewel en goeie uitzending.

0: Er is één artiest, als je daarvoor een kaartje koopt, dan is de kans heel groot dat je op het podium terechtkomt. Hij heeft een soort tik dat hij eigenlijk altijd bezoekers op de bühne wilt zetten. Over wie dit gaat, vertel ik je allemaal na het nieuws met Naatliet daarin.
1: Nou, president Trump heeft weer allerlei nieuwe plannen voor het Witte Huis.
0: Hey, je hoort de

0: Kris Kros Amsterdam. Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q. Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week en sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you. Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/qmusic.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
5: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Klik door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
12: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
15: Vraag je
16: wat?
15: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
17: Langer mee doen is goedkoper.
15: Zeker, kwaliteit rendeert.
18: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
19: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
20: I am Iron Man.
19: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
21: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
22: Op zoek naar een auto?
16: Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch
22: Google.
23: De Lulu.
22: Gek.
17: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
24: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
25: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
26: 1 minuut over 8, goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuidelijkom.
27: Goedenavond. De gemeente waarover Asselt onder valt... wordt overspoeld met vragen van bezorgde inwoners. Het gaat natuurlijk over de zware schietpartij van gisternacht. Er zijn zoveel vragen dat de gemeente moeite heeft... ze allemaal te beantwoorden. En dat zorgt voor onzekerheid bij inwoners, hoort de NOS.
28: President Macron en ik zijn ervan overtuigd... dat we als Europa het enorme Europese potentieel...
29: Excuses.
27: Dat is premier Jette. Dat was omdat president Macron aanwezig was.
30: Je wilt dan weten van hoe of wat. Of van is het veilig, is het niet veilig. Meer actie vanuit de gemeente inderdaad van zijn we oké. Ik
31: vond wel dat de informatie vrij laat kwam. Dat ze om 4 uur, dacht ik, zeiden... het kind mag niet alleen naar huis. Terwijl we al de hele dag helikopters hoorden cirkelen.
27: Was te horen bij de NOS. De burgemeester wil nog een bijeenkomst organiseren... maar weet nog niet wanneer. De dubbele moordzaak in Wijteveen loopt vertraging op. De advocaten van verdachte Richard K. willen meer tijd om hun pleidooi te schrijven. En het Hof gaat daarmee akkoord. Er is een nieuwe getuige die net als Richard K. ook ruzie had met het echtpaar dat vermoord werd. Er is levenslang geëist, maar Richard K. zegt dat hij niet helemaal in orde was. Het loopt nog niet heel lekker met het nieuwe rekeningnummer van de Belastingdienst. Sinds mei zit de dienst bij de Rabobank. Maar 1 op de 10 betalingen gaat nog naar het oude ING-nummer. Vooral bij zelf ingestelde periodieke overboekingen zijn de gegevens blijkbaar nog niet overal aangepast. En president Trump heeft weer nieuwe plannen met het Witte Huis. Er wordt al gewerkt aan een nieuwe balzaal. Nu wil Trump de bowlingbaan op laten knappen. Het is de bowlingbaan die oud-president Truman ooit liet aanleggen. Trump kegelt er ruim 2 ton tegenaan.
29: Ik hoor hem.
27: Voor de opknapbeurt, heel goed. Personeel en gasten van het Witte Huis kunnen daarna weer lekker een potje bowlen.
29: Kegelt, mooi hoor.
27: Oké, voor de strike gaan we naar Buienradar. Vanavond komt er regen vanuit het westen. Het koelt af naar 16 graden. Morgen is het bewolkt, vaak met regen. En dan bij graad of 21.
29: En dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet meer. Flitsers wel op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord bij 83.6. A7 Den Oever-Bolsward bij 108.0. Dan de A16 Breda-Dordrecht bij 51.7. A27 Hilversum-Almere bij 108.6. De A28 Meppel-Zwolle ter hoogte van Zwolle bij 99.3. En de A30 Barneveld-Ede ter hoogte van Lunteren. Daar staan ze bij 16.2.
32: Joey van der Velden.
29: Ja, er is 1 artiest. Als je daarvoor een kaartje koopt, is de kans heel groot dat je front row, sterker nog, op de bühne terechtkomt. Ik vertel het je na Alex Warren.

Summer and My Body Isn't Ready. In Oekraïne ga ik het draaien met Hat. En ja, als je last hebt van plankenkoorts, dan zou ik je niet aanraden om naar een concert van Enrique Iglesias te gaan. Hij heeft iets wat gekke gebruik tijdens zijn concert om gewoon mensen van de zaal het podium op te trekken. Dus jong, oud, lang, kort, man, vrouw. Het maakt eigenlijk helemaal niks uit. Enrique heeft maar één streven. Je moet het leuk hebben tijdens een avond. En je moet wel even goed overleggen met het thuisfront. Want ja, hij heeft ook wel eens op het podium zomaar een vrouw een kus gegeven. Zomaar vanuit het niks. Ja, dat is Enrique Iglesias. En je hoort hem nu met Nicky Jam, El Perdón.

0: een nieuwe ronde van Hoge Lager. Eenvoudig in zijn zijn, moeilijk in zijn uitvoer. Ik ga zo meteen bekendmaken wat de vraag van vandaag is. Eerst Teddy Swims. Ja, die heeft de afgelopen maanden de meest rauwe periode van zijn leven gehad. Daar heeft hij een waanzinnig break-up album over geschreven. Moet in januari uitkomen. Niet alleen dat was een hele pijnlijke ervaring. Maar ook zijn grootste hobby. Ja, dat is het zetten van tatoeages. Hij heeft er zelfs een paar in Nederland laten zetten. En in Stefans Pianobar, elke vrijdag natuurlijk te horen vanaf 9 uur... vertelde hij waar hij in ieder geval nooit meer een tatoeage gaat zetten.
1: Did you ever consider one in the palm?
2: Because Ray does those. Yeah, I got one.
1: Oh, you have one?
2: Yeah.
1: Oh.
2: My dog Ray Felix out here, Bulbasaur. He did it for me. It was a Bulbasaur. I got this like 3 years ago and then drilled her in there, you know? You gotta blow it out. It sucks so bad. It's one of the most hurtful places. That and like armpits I got recently. That sucks so bad.
0: Ja, zijn handen of zijn oksels, want echt veel te pijnlijk. Dus de tatoeage voor zijn nieuwe liefde, die...

zometeen een nieuwe ronde van hoger, lager. Daar heb ik echt enorm veel zin in. Vandaag is de vraag, welk land is groter qua oppervlakte? Dus is de volgende in de reeks groter of kleiner dan de vorige in de reeks? Dat is zometeen het spel. We spelen ook vandaag weer tot opgave 10. Weet je die laatste opgave te bereiken? Dan win je, krijg je van mij het Q-Music prijspakket goed gevuld. En als je mee wilt spelen met hoge lager, dan staat je eigenlijk maar één ding te doen. Pak even de Q-app uit je binnenzak en stuur hoger of lager. Je mag kiezen één van de twee in de Q-Music app. Dan spreek

0: doodadoo.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Is het echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Mama!
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
7: Mama, een kleurplaat!
8: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Mama!
10: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Deze week is het de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
16: en de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: De energietransitie is onmogelijk.
18: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
21: Bij Ter Stal zijn we gek! Setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
22: Ter Stal. Maak elk moment.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
3: Sportlife. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Dus even bollen voor een swingende start. Hoe
1: ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo. Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
6: Joey van der Velden.
7: Yo! Zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: feeling. Martin Garrix en Ed Sheeran bij Q. En repeat it. Zometeen Shakira en Burna Boy en Die Die. Eerst ga ik een nieuwe ronde van hoger lager spelen. Ja, ik heb hier echt onwijs zin in. Het spel werkt eigenlijk heel simpel. De vraag is steeds, is het hoger of lager? Vanavond, welk land is groter of kleiner? En dan heb ik het natuurlijk over de oppervlakte. We hebben wederom 10 opgaven. Weet je bij de 10 uit te komen, dan krijg je het Q-Music prijspakket. Tim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, jij bent de allereerste speler die het zometeen gaat proberen om bij de 10 uit te komen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je de fout ingaat.
1: Ja.
0: Ja, dan ga ik naar de volgende. En zit je te luisteren en wil je aansluiten in de rij? 09099596. Sluit aan, want voor je het weet hebben we te weinig spelers. En dat zou jammer zijn. Oké, Tim, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dan beginnen wij bij Nederland. Dat is de allereerste in de rij. Mm-hmm. Daarna gaan wij naar België. En de vraag is België groter of kleiner?
1: België is kleiner.
0: En dat is helemaal goed, inderdaad. Van België gaan wij naar Roemenië. Groter of kleiner?
1: Groter.
0: Groter, klopt inderdaad. Bulgarije, groter of kleiner?
1: Groter.
0: Dat is niet goed, helaas.
1: Jammer.
0: Ik neem maar afscheid van jou. Ik ga naar Niek. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: We zijn bij Bulgarije. Bulgarije is groter dan Roemenië. Van Bulgarije gaan we naar Griekenland. Groter of kleiner?
2: Groter.
0: Groter, dat is inderdaad helemaal goed. Van Griekenland gaan we naar Frankrijk. Groter of kleiner?
2: Groter.
0: Groter, uiteraard. En niet zo'n beetje ook. Dan gaan we van Frankrijk naar Spanje. En dat is opgave 7. We gaan echt ongelooflijk goed.
2: Spanje is kleiner.
0: Kleiner, inderdaad. Dat klopt. Van Spanje gaan we naar Polen. Groter of kleiner?
2: Groter.
0: En dat is fout, helaas. Ik wens jou een fijne avond. Thanks dat je meespeelde.
2: Zelfde.
0: Jessica, hallo.
3: Hallo, goedenavond.
0: Jij bent de derde in de rij. We zijn bij opgave 8. Het zou zomaar kunnen zijn dat jij zo meteen opgave 10 weet te bereiken.
3: Ja.
0: Dat zou fijn zijn, hè? Op het spel vanavond, het Q-Music prijspakket. We zijn bij Polen. En we gaan van Polen gaan wij naar Portugal. Groter of kleiner?
3: Kleiner.
0: Dat is inderdaad kleiner. Zitten wij opeens bij de allerlaatste opgave. Van Portugal gaan we naar Tsjechië. Groter of kleiner?
3: Tsjechië is groter.
0: En dat is niet goed.
3: Oh, dat is jammer.
0: Oh, dat is de verkeerde knop. Ik neem afscheid van jou, Jessica. Fijne avond.
3: Ja,
0: fijn. Miranda, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hallo. Hoe gaat het?
4: Ja, goed. Met jou?
0: Ja, nou, wat lief dat je het vraagt. Het gaat met mij ook goed. Ik slaap de laatste tijd beter.
4: Kijk, dat is fijn.
0: Nog wel een dingetje in mijn leven. Ik slaap soms zo slecht. Oh, verschrikkelijk. Miranda, jij denkt alleen maar schiet gewoon op. Toch of niet? Schiet gewoon even op.
4: Een beetje.
0: Miranda, een beetje ook. We zijn bij Portugal. We gaan naar Tsjechië. En net werd gezegd dat dat groter is. Maar jij zegt natuurlijk
4: kleiner.
0: En dat is helemaal goed. Zo. Nee, je hebt eigenlijk niks meer hoeven doen.
4: Nee, fijn.
0: Hey, nou, gefeliciteerd. Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket.
4: Dankjewel.
0: En daar zitten onder andere de Q-Music zwemband in en de Q-Music zwemballen. En nou, alles wat ik in de kast kan vinden zometeen.
4: Nou, top, dank je.
0: Nou, thanks voor het meespelen. Hè. Tot later.
4: Fijne avond.
0: Shepherd bij Q-Music.

0: Shakira en Burna Boy bij Q-Music en Die Die. Als er iemand gloeit van geluk deze dagen, dan is het wel Roxy Dekker. Ja, die beleeft echt de tijd van haar leven. Komende week staat ze gewoon 4 keer in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat is natuurlijk al waanzinnig, maar ze pakt er ook gewoon meteen een record mee. Ze vertelde ze van de week in Stefans Pianobar.
1: Dit is dus een record. De eerste Nederlandse vrouw die solo 4 keer de Ziggo Dome uitverkoopt. En gewoon even in een rijtje. 3 keer Achter de Munnik, 2 keer Nauwhoorn, 3 keer Teddy Swims, 4 keer Roxy Dekker.
2: Ja, sick.
1: Dat is toch lijp?
2: Ja, dat is echt crazy. We slaan nergens op. Ja, wat moet ik zeggen?
1: Ja, dat het cool is. Ik hoop gewoon dat je het realiseert.
2: Nee, nog niet. Maar ik denk dat dat wel gebeurt als ik er sta.
0: Ja, waarschijnlijk helemaal aan het einde. Als het gejuich is gaan liggen, dan beseft ze pas echt, echt hoe cool het is dat ze gewoon 4 keer Ziggo Dome, 4 keer Ziggo Dome gaat doen. Wedden dat ze meteen gaat openen? Kan toch niet anders? Nieuwe muziek, Bermin.

0: bij Q. En Infinity 2008. Het is altijd leuk om terug te gaan naar het begin. Elke artiest is natuurlijk begonnen achter een microfoon standaard en met één lampje erop en dan een liedje zingen dat heel makkelijk ligt. Zometeen ga ik iets laten horen van de artiest, van een artiest die we allemaal kennen. Dat klinkt zo. Dit is zijn begin. Vraag is natuurlijk, wie horen we hier? Is het Cameron Whitcomb? Is het Nell Horan of is het Harry Styles? Het antwoord krijg je zo meteen na het nieuws met De Naad.
1: Op Booking.com kon je de afgelopen week op wel een heel bijzondere locatie een kamer boeken. Daarover straks meer.
0: En na De Naad draai ik ook nog een plaat.
2: Hey Mattie.
3: Hey Mattie.
2: Hey Mattie, goedemorgen.
3: Hey Mattie.
4: Hey Mattie.
0: Vanaf aanstaande maandag hoor je Hey Mattie elke ochtend op Q-Music.
5: Vind je het zo'n leuke naam? En Hey Mattie?
0: Ja.
5: Morgenochtend nog één keer samen, hè?
0: Ongelooflijk veel zin in. Tot morgen!
6: Q-Music.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
7: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus al voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
8: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...

0: is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een
1: Veldzinkadvies. Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
2: Oude is koekoe.
3: Ik niet goed bij mijn hoofd.
4: Jij niet goed bij ons.
1: De leukste film van het najaar.
5: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
1: Fuck de Familie. Morgen in de bioscoop.
0: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Deze week in de bonus. Optimaal 1+1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2+1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbieden.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Exact 9 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
20: Goedenavond, beginnen in Overasselt in Gelderland. De burgemeester zegt morgen te beslissen of de woning wordt gesloten waar gisternacht een zware schietpartij was. Inwoners zijn boos dat dit niet al is gebeurd. Ook vinden ze de informatie vanuit de gemeente maar mondjesmaat, hoort de NOS.
21: Je wilt toch weten van hoe of wat. Of van is het veilig, is het niet veilig. Meer actie vanuit de gemeente inderdaad van zijn we oké.
20: Volgens Omroep Gelderland wordt het huis bewaakt door de politie. Het kabinet vertikt het om de Prinsjesdagstukken vooraf openbaar te maken. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dit wel. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd de stukken dan maar helemaal te publiceren. Maar het gebeurt gewoon op Prinsjesdag, zegt financiënminister Heijnen. Duitsland heeft 2 verdachten in beeld voor een drone-incident bij het vliegveld van Leipzig. Het zou gaan om 2 mannen met een Russische achtergrond. Met die drone zou zijn geprobeerd een aanslag te plegen. En op Booking.com kon je de afgelopen weken wel een heel bijzondere kamer boeken. Namelijk op Downing Street 10. Voor wie dat niet kent, dat is de ambtswoning van de Britse premier. Voor een paar tientjes kon je daar blijven slapen en spelen met de huiskat. Nou, kon je denken, dat kan toch niet waar zijn? Nou, dat klopt, dat was het ook niet. De Britse Consumentenbond had deze nep-advertentie zelf online gezet om te laten zien hoe makkelijk je via Booking.com opgelicht kunt worden. En het werkte. Zeker 14 mensen probeerden de kamer te boeken en ook Booking trapte erin en keurde zelfs een recensie goed over een verblijf dat eigenlijk nooit had plaatsgevonden. Pas na 2 maanden werd de advertentie verwijderd. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond komt er regen vanuit het westen en koelt het af naar een graad of 16. Morgen is het bewolkt en vaak ook wat buien en dat bij een graad of 21.
19: Dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel. Onder andere op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord. De hoogte van Lelystad staan ze bij 83,6. A7 Den Oever Bolsward bij 108,0. A16 Dordrecht Breda bij 50,1. De A27 Hilversum Almere bij 114,8. Dan de A30 Barneveld Ede. De hoogte van Lunteren bij 16,3. A50 Apeldoorn Zwolle bij 209,4. En dan is er ook nog de A67 tussen Geleen en België. De hoogte van Stijn, daar staan ze bij 1,1.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.
3: Music. Joey van der Velden.
19: Op internet staat het eerste optreden van een hele bekende artiest. Moet je wel goed zoeken. Ga ik je zo meteen laten horen naar Katy Perry. Eerst Bebe Rexha, New Religion.

Meteen Purple Disco Machine samen met Koens en Substitution. Ja, het is altijd leuk om terug te gaan naar het begin. Want ja, elke artiest is begonnen achter een microfoon standaard met één lampje erop. En dan een liedje dat heel makkelijk ligt. En dan is er ook altijd wel iemand die een videocamera heeft lopen. En als je nou heel goed zoekt, dan vind je het begin. De eerste stappen van de artiest. Die is begonnen in een klein schoolbandje met wat vrienden en een gitaar. En ja, het klonk een beetje Green Day-achtig. En de vraag is natuurlijk, wie hoor je hier? Is dat A. Cameron Whitcomb, B. Nell Horan of C. Harry Styles?

Ja, en de rest is natuurlijk geschiedenis. Daarna was het One Direction tijd. En nu heeft hij eigenlijk helemaal niemand meer nodig om een hele tournee uit te verkopen. Wembley Stadium, Madison Square Garden, Amsterdam. Ja joh, de hele kiet zit helemaal vol. En het komt dan allemaal door dit soort liedjes die hij werelds performt. Dit is American Girls.

0: voor iedereen die trek heeft en onderweg is. Ik zal vast maar even nadenken wat je zo meteen gaat bestellen. Ik speel wederom de drive-thru quiz. Eerst even naar de dame. Ja, ik ga heel eerlijk zijn, ik kende haar niet zo heel goed. Adela. Nou, één keertje googlen en je hebt al een paar dingen te pakken. Ze komt onder andere uit Slowakije. Ze ging naar de duurste balletschool van de wereld. En wat ik ook nog vond, ze heeft dus ooit meegedaan aan de Netflix talentenjacht voor een meidenpopgroep. Waar ze dus als eerste uitvloog. Uiteindelijk werd dat Cat's Eye. Maar het lijkt me dus echt enorm pijnlijk om er als eerste uit te vliegen. Het lijkt me echt een verschrikkelijke nachtmerrie. Al moet ik dan wel zeggen, bij Adela heeft het misschien wel goed gedaan. Het commentaar dat ze kreeg was, je bent een te grote ster om in een groep te zitten. Ga lekker solo door. Nou, dat scheelt ook enorm, want ja, je kan alle centen voor jezelf houden. Maar de persoon die dat zei, die gaf wel echt een goed advies en kreeg ook gelijk. Want ze is lekker bezig. Ze heeft deze week bijvoorbeeld de alarmschijf.
1: De Q-Music alarmschijf.

0: Een groot hongertje dat je denkt, nou hoor ik wat knorren. Hé, dat is mijn maag. Heb je zin in iets lekkers? Dan zit je helemaal goed, want we gaan namelijk zo meteen weer de drive-thru quiz gaan spelen. Het enige dat je hoeft te doen is even in de auto te stappen en naar een drive te rijden. Of misschien ben je wel al gewoon in de buurt. En ik zou zeggen, bedenk even goed wat je zo meteen gaat bestellen. Wellicht speel ik de quiz met jou en ga ik alles betalen dat er op je bonnetje staat. Dus ja, ben je onderweg of in de buurt van een Mac Drive, of misschien woon je wel in de buurt, dan kan je nog heel even snel in de auto springen. Laat even weten of je mee wilt spelen. Stuur even drive-thru. En ook waar je dan in de drive staat, dan ga ik je wellicht zo meteen bellen. En spelen wij de quiz na deze. Alex Warman hoor je ook. Messenger.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 50.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerful Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
14: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
18: FOMAR, voordeelmarkt!
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
22: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
23: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
24: Wow,
23: kost je maar 3 minuten.
24: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
23: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
25: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
26: Gelukt. Heb je hem al betaald?
25: Wat bedoel je?
26: Mijn betaalverzoek.
25: Zo, dat doe je snel.
26: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
27: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
28: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
25: nu
28: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
25: Nu halen, hè? Dus niet straks.
29: Fans van voordeel.
30: Aldi. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV.

0: die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op KLM.nl.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
10: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
12: Lachend naar het vogeltje! Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Zometeen de drive-thru quiz. Als je onderweg bent naar een drive-thru, naar een McDonald's, of misschien sta je er wel al, meld je even in de app van Q. Laat me ook even weten waar je dan staat. Dan spelen we zometeen de drive-thru quiz. Alles wat op je bonnetje staat, dat ga ik wellicht betalen als je het spel wint. Nou heb ik net de vragen gezien, want die heeft Thomas van de productie gemaakt.
15: Ja.
14: Ik denk dat het echt veel te moeilijk is.
15: Denk je?
14: Ja, er zitten wel echt een paar hele pittige vragen bij. Dit moet je, het wordt echt gokken zometeen.
15: Ik schat de Q-luisteraar redelijk hoog in.
14: Ja, ik ook, maar dit is wel echt...
15: Je onderschat ze een beetje, denk ik.
14: Nee. Nou goed, wil je de drive-thru quiz spelen? Ik stuur een app. We gaan even naar die vragen kijken.
16: Joey van der Velden.

0: Drama Public bij Q and All the Right Moves. Zometeen de Chainsmokers. Had ik alweer zin in. Ik dacht, die ga ik draaien.
1: Goedenavond, wat mag het zijn?
2: De Drive-Thru Quiz.
0: Eerst speel ik de Drive-Thru Quiz. Doe ik met Judith en Lola. Welkom in de show, dames.
3: Hey, hallo.
4: Hallo.
0: Hallo, goedenavond. Hoi. Judith, ik begin even bij jou. Hoe is de stemming daar?
3: Ja, die is feestelijk hier in de auto.
0: Nou, wat goed. En heb je trek? Heb je honger?
3: Nou, ik had geen trek, maar dochterlief die had heel veel trek. Die heeft getraind voor de hockey en die moest daarna nog een gesprekje hebben met de coach. Een ontwikkelgesprekje en dat nog niet gegeten.
0: Nou, enerverende avond.
3: Zeker.
0: En waar sta je in de drive-thru?
3: Wij staan in de drive-thru bij de McDonald's in Rosmalen.
0: Oh! Nou, volgens mij ben ik daar recent nog ook geweest. In Rosmalen, dat is natuurlijk bij de snelweg daar.
3: Zeker.
0: Zeker. En wat ga je bestellen?
3: Een McWrap-menu.
0: Oké. Okay. Nou, het zou kunnen zijn dat ik zo meteen het McWrap-menu ga betalen. Je neemt het op tegen Lola. Hallo, Lola.
5: Hi.
0: Hi. Hoe is de stemming daar?
5: Ja, goed.
0: Wat ga je bestellen?
5: Ik heb het over gehad. Het wordt een cheesecake.
0: Hmm.
5: En een kip meegaan.
0: Oké, okay, ik vind het bescheiden bestellingen als ik eerlijk ben. Ik zou misschien nog even wat meer bestellen, want het zou kunnen zijn. Ik zou meteen alles gaan betalen. Ik zeg welkom bij de Drive-Thru Quiz. Jullie krijgen zometeen 3 vragen. Wie de meeste goede antwoorden geeft, die wint zijn of haar bonnetje. Als je antwoord wil geven, dan moet je even toeteren. En degene die als eerste toetert, die mag ook als eerste antwoord geven. Heb je het fout, gaat het punt aan de overkant. Simple comme bonjour, zeggen de Fransen. Missen wij nog één ding?
2: De Drive-Thru Quiz.
0: Dat is natuurlijk jullie toeters. Judith, laat even horen wat je in huis hebt. Nog één keer? Nog eens! Ja, die telefoons van tegenwoordig die filteren natuurlijk alles weg. Dus je moet echt goed toeteren.
3: Ik geloof me, ik toeter echt heel goed. Er wordt er om me heen echt getoeterd.
0: Nog eens?
3: Toetert.
0: Ja, wij horen niks. Misschien moet je maar gewoon toet-toet zeggen dan.
3: Ik zeg wel toet-toet.
0: Ja, gewoon toet-toet. Lola, heb jij een toeter die door de telefoon heen komt?
5: Ja, dat weet ik niet. Even uittesten.
0: Nog eens.
5: Ja, horen jullie niks?
0: Nou, het is kantje boord is het, maar we gaan het gewoon proberen. Deze quiz is sowieso een chaos. Oké, daar gaan we. Handen bij de spreekwoordelijke toeters. Dit is vraag 1. Welke van de volgende... Nee, ik ga eerst de vraag nog stellen. Welke van de volgende acteurs heeft nog nooit de rol van Spider-Man gespeeld? A. Andrew Garfield, B. Tom Holland of C. Chris Evans? Toeteren maar. Ja. Lola.
5: C.
0: Ja. Waarom zeg je dat?
5: Ja, ik heb ze gekeken en die Chris Evans, dat is volgens mij een andere acteur in de Marvel films.
0: Oké, okay, nou, dat is inderdaad helemaal goed. Gefeliciteerd. Eerste punt is binnen. Vraag 2. Welke Nederlandse provincie? In welke Nederlandse provincie vind je de plaatsnamen 1 Boerenhol en Paradijs? Is dat A. Zeeland, B. Gelderland of C. Friesland? Toeteren maar.
3: Toet.
0: Ja, gelukkig A.
5: A.
0: Judith, A?
5: Ja.
0: Heb je een van de 3 plaatsen bezocht?
3: Nee joh. Leek me het meest logisch.
0: Oh. Leek je het meest logisch? Judith, ik vraag het nog één keer. In welke Nederlandse provincie vind je de plaatsnamen nummer 1, Boerenhol en Paradijs? Jij zegt Zeeland?
3: Ja.
0: Helemaal goed. Nou, wat leuk voor het spel, want dan is het 1-1. En dat maakt die derde vraag super spannend. Welke Noorse artiest scoorde dit jaar de zomerhit met Magnetic? Is dat A, Kygo, B, Lost Frequencies of C, De Bauza?
3: Toet.
0: Ja, Judith, jij was echt als eerst.
3: C toch?
0: C?
3: Ja.
0: Gefeliciteerd! Even kijken, Lola, ik ga van jou afscheid nemen.
5: Ja, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
0: Ja, wat lief. Dankjewel. Judith, roep nog even 1 keer wat je gaat bestellen. En ik zei nog, bereid je bestellingen uit.
3: Nou, dan ga ik voor een McWrap menu en 6 McFlurries.
0: Nou, 6 McFlurries?
3: Ja.
0: Ja, dat mag, natuurlijk.
3: Ja, we gaan voor 6 McFlurries, ja.
0: Zalig, inderdaad. Gefeliciteerd, zeg ik. Q Music en McDonald's, die gaan je bestelling betalen. Mag jij raden welke artiest ik nu ga draaien?
3: Bowser.

0: Chainsmokers bij Q-Music. Don't Let Me Down. Ik moet heel even mijn collega Lars Boele bellen. Die zit nog op de redactie, denk ik. Voorbereid, ik kan hem niet vinden. Ik weet niet waar hij is. En ik dacht, doe gewoon met een vrolijk muziekje. Want het is niet zo'n hele gezellige mededeling. En Lars, die kan heel veel hebben. En ik ga hem nu bellen. Het is bij de mededeling.
1: Hallo?
0: Zo, dat was snel.
1: Ja, ik zit boven op mijn telefoon. Ik ben nog aan het voorbereiden.
0: Je verwachtte hem al, denk ik, of niet?
1: Ja, ik weet wie je bent.
0: Nou, dan gaat Joey natuurlijk bellen. Oh, dan heeft hij altijd een mededeling. Nou, Lars, het is...
1: Nee.
0: Wat?
1: Ga je het echt zeggen?
0: Ik heb niet zo'n fijne mededeling. Ik weet niet waarom ik deze muziek doe. Maar we hebben geen tijd meer voor Pimpampetje.
1: Ja, dag, doei.
0: Nee, echt. Hij heeft opgehangen.

0: doe gewoon alsof er niks gebeurd is. Lars Boelen!
1: Joey van der Velde.
0: Hoi! Ah, joh,
1: we kunnen wel even één rondje Pimpelpet wel doen.
0: Ja, maar we lopen gierend uit...
1: Ik weet het, maar even snel dan één rondje.
0: Ja, en wat zit er in repeat of niet dan?
1: De Nieuw van de Oude Bob, Noto Self.
0: En wat vind je van het liedje
1: Mag ik niet zeggen, ik ben dus scheidsrechter.
0: Ja, is dat helemaal kapot.
1: Nee, mag ik niet zeggen.
0: Oké, gaan we doen.
2: Een rood product uit de supermarkt met een T.
1: Tomaat. Ik was eerder. Ja.
0: Was hij echt eerder?
2: Hij was echt eerder.
0: Ja, vind ik wel ingewikkeld.
1: Hoezo?
0: Ja,
1: lopen uit.
0: Lopen enorm uit. Ja, oké. Okay. Nou, nog niks anders nog?
1: Nee, dat was het.
0: Ja, mag ik het muziekje wel uit laten lopen? Of zeg
1: ja, doe maar. Laat maar uitlopen.
0: Veel plezier met Lars Boelen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.
1: Flemming. Agda en de Munnik. Suzanne en Freek. Chris Cross Amsterdam.
2: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
0: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week en sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you. Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
4: nee,
3: proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
0: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
3: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in Beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Nu bij Dirk. Nutrilon opvolg, dreumes of peutermelk. €12,99.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
13: I am Iron Man.
12: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
15: Simyo.
16: Inmiddels 10 uur geweest, het Q Music nieuws van nu.nl.
17: Goedenavond. In Hogeveen in Drenthe is vanavond mogelijk een steekpartij geweest. Daarbij is een man om het leven gekomen. Volgens getuigen tegen RTV Drenthe had het slachtoffer ruzie met een andere man op straat. Plotseling zakte een van de twee in elkaar. Er is iemand opgepakt. De politie doet nog onderzoek op de plek waar het is gebeurd. Dan naar Overasselt in Gelderland. De burgemeester zegt morgen te beslissen of de woning wordt gesloten waar gisternacht een zware schietpartij was. Inwoners zijn boos dat dit niet al is gebeurd, hoort de NOS.
18: Slot erop op die deuren. Je mag hier niet meer losgooien, dat pand.
19: Ja, ik denk dat de burgemeester het gewoon plat gooien, weet ik niet. Maar in ieder geval wel omheen dat er in ieder geval niemand meer op kan.
17: Volgens Omroep Gelderland wordt het huis bewaakt door de politie. De gemeente wordt overspoeld ondertussen met vragen van bezorgde inwoners. De burgemeester wil een bijeenkomst organiseren, maar weet nog niet wanneer. Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. Dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. En een potje FIFA is een student gisteren duur komen te staan in Rotterdam. Hij verloor een wedstrijd van een huisgenoot en daarmee ook gelijk een weddenschap. En dat was dat hij naakt door de wijk moest rennen, meldt Rijnmond.
16: Hallo.
17: Nou, handhavers vonden dat niet zo'n goed idee. Nee. De jongen werd aangesproken en kreeg een boete van €160. Ook kregen zijn vrienden een waarschuwing. Ze hebben de weddenschap gelijk ook aangepast. De volgende keer dat iemand een potje FIFA verliest, moet hij binnen naakt rondrennen.
16: Met zijn joystick.
17: Het weer van Buienradar. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. En het koelt af naar een graad of 16. Morgen is het bewolkt. Vaak een bui. En dat bij een graad of 21.
16: Nathalie van Zuilenkom, dankjewel.
17: Lars Boerder, graag gedaan.
16: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Lekker rustig op de weg. Geen files. Wel, flitsers gezien, je krijgt de meest gemelden. Die staan langs de A6 Lelystad Emmeloord bij 83.6. De A27 Hilversum Almere bij 114.8. De A30 Barneveld-Ede 16.3. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 209.4.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer.
16: Lars Boelen. Alle avondmensen verzamelen, daar gaan we voor de woensdag. Zometeen ben ik benieuwd wat je vindt van de Nederlandse Teddy Swims. Wie dat is, hoor je zo. Na Sarah Larsen. Q.

0: Williams, Mr. Know-it-all. Het is 10 minuten over 10 geweest.
1: Repeat. Of niet.
0: De hoogste tijd voor een nieuwe ronde, repeat of niet. En dit is eigenlijk de Nederlandse Teddy Swims. Want Teddy Swims die staat bekend om zijn tatoeages. Ik weet niet of je wel eens gezien hebt, maar dan weet je dat nu. Anders moet je hem even googlen. Die gozer die zit helemaal onder de tatoeages. Hij gebruikt eigenlijk zijn lichaam als een soort dagboek. Op heel veel plekken waar hij dan komt, dan laat hij even zo'n tatoeage zetten. Nou, ik kan je vertellen, de bladzijden van het dagboek zijn bij Teddy Swims bijna op. Datzelfde is nu ook een beetje aan de hand met Douwe Bob. Die zit ook helemaal onder de tatoeages. Hij heeft zelfs 4 namen van zijn ex op zijn lichaam staan. En dan ook nog 3 namen van zijn kinderen, van 3 verschillende vrouwen. Ik weet niet, dat zullen dan wel zijn exen zijn of niet. Nou goed, maakt het verder niet uit. Zijn lichaam zit helemaal vol en laat het ook allemaal zitten, want hij zegt, ja, maar dit is onderdeel van mijn leven. Dus dat hoort erbij. Het is een soort dagboek. Nou, als hij dat echt als een dagboek gebruikt, dan kan het ook zijn dat hij misschien binnenkort het logo van Repeat of Niet op zijn lichaam laat tatoeëren. Moet hij wel eerst even ronde 3 doorkomen? Dat is de vraag. Wat vind je van Note to Self? De nieuwe van Douwe Bob. Is het Douwe Top of Douwe Flop? Ja, die vond ik zelf heel leuk. Spreek je mening even in en doe dat met een audioberichtje in de Q Music App.
1: Repeat.

0: to Self. De nieuwe van Douwe Bob.
1: Repeat. Of niet?
0: En dat is de vraag, mag die door naar de volgende ronde? Repeat of niet? Rick zegt repeat. Prachtig liedje, zegt Marjolein. Dikke repeat, love it. Ook een repeat voor Brenda. Kirine die zegt dan weer, ja, nietje voor mij. Dit pakt me nog niet helemaal. Mag natuurlijk ook, zet ik erbij voor je, Kirine. Even kijken, Klaas zegt graag een repeatje. Heerlijk nummer voor onderweg. Wat een gaaf nummer van Douwe Bob, zegt Anita. Lekker repeatje, lekker nummertje, zegt Monique nog. En ook een repeat voor Wilma.
2: Hallo. Hey. Voor mij een repeat.
0: Goed zo.
2: Douwe, top.
3: Nee hoor, ja. Dit is hem niet. Doe maar een nietje.
4: Lekker nummertje hoor, hé. Hele dikke repeat voor mij.
5: Hey Lars.
0: Hey Marcel.
5: Ik hoor Bob weer voor de zoveelste keer. En het is iedere keer weer als je hem hoort, denk je van wauw, er komt weer zo'n prachtig nummer.
0: En dan?
5: Ja, en dit is er ook weer zo een. Dus lekker repeat, hè. Ja. Want deze mag zeker niet van de radio af. Fijne avond.
0: Yo, en hetzelfde. Ja, hij is door hoor.

stel je voor. Lekker zonnetje. Koud drankje in je hand, voetjes in het zand. Op het strand van Scheveningen en op het podium. De grootste artiesten en een ontzettend lekkere DJ.

0: ik ook weer twee weggeven. Ga ik je bij deze beloven, binnen nu en een kwartier hoor je de oproep van Criss Cross Amsterdam. Dan stuur je het woord zomerfeest. Het woord zomerfeest in de Q-Music App, binnen nu en een kwartier. En dan ga ik deze van ze ook nog draaien.
1: Hey, is het al weekend?
2: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
4: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee.

0: Telstar-appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
8: Mama! Mama! Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat.
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
11: Ja, geweldig, hè?
10: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
11: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
10: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
8: Mama!
12: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
15: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
20: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Lars Boelen.
23: Hi. Ik heb 2 tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Hoor je de oproep? Stuur zomer...

0: Ed Sheeran en Eyes Closed. Hey, voor de gein heb ik afgelopen weekend een restaurant gereserveerd onder de naam van mijn baas. Maar dat liep niet helemaal als gepland. Hoe dit zit, vertel ik je zo. Eerst even wat anders.
1: Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland.
0: Ja, het is aanstaande zaterdag. Het grootste zomerfeest van Nederland op het strand van Scheveningen. Deze week maak je alleen bij Q Music kans op tickets. De line-up is niet misselijk, kan ik je vertellen. Suzanne Freek op het podium. Akda en de Munnik, Bent de Fleming, Kraantje Papi. Bankzitters en ook Chris Cross Amsterdam is erbij. Je hoorde net de oproep. En dan is het zaak dat je het woord zomerfeest stuurt met een berichtje in de Q Music app. We gaan nu iemand terugbellen die dat ook heeft gedaan. Dus neem je telefoon even op, zou ik zeggen.
2: Hey, Caroline.
0: Caroline met Lars van Q Music.
2: Hi.
0: Caroline.
2: Hallo.
0: Hey, Caroline, je stuurde een zomerfeest?
2: Ja, klopt.
0: Ik heb goed nieuws voor je. Jij gaat naar het grootste zomerfeest van Nederland.
2: Wat leuk.
0: Gefeliciteerd. Je krijgt 2 tickets. Yeah. En die krijg je van Q Music en van Centraal Beheer.
2: Nou, wat geweldig. Heel erg bedankt.
0: Hey, Caroline, wat is jouw favoriete drankje?
2: Op dit moment een beetje een stels.
0: Stels?
2: ja,
0: dat moet wel te regelen zijn, denk ik, voor zaterdag. Zal ik daarvoor zorgen voor jou?
2: Ja, lekker, heerlijk.
0: Dan zie ik jou ik ben er namelijk ook bij gezellig. Dus dan zie ik je zaterdag en dan regel ik een stels voor jou.
2: Heerlijk, dankjewel.
0: Bij deze afgesproken. Tot zaterdag.
2: Doei.
0: En vanaf nu weer opnieuw, hoor je de oproep van de artiest uit de line-up. Stuur dan het woord zomerfeest en doe dat met een berichtje in de Q Music app. En deze gasten zijn er dus ook bij Chris Cross Amsterdam.

Shakira en Zoo bij Q-Music. Afgelopen weekend heb ik voor de gein een restaurant gereserveerd onder de naam van mijn baas. Ja, ik ging namelijk uit eten met een collega en we kennen natuurlijk allebei onze baas. Dus ik denk, hé, dat is een leuk geintje, weet je wel. Dan komen we eraan en dan wordt er gevraagd onder welke naam heb je gereserveerd. En dan zeg ik de naam van de baas. Dat is leuk, weet je wel. In dit geval Roland Snoeier, zo heet onze baas. Kijk, tuurlijk, misschien is het een beetje kinderachtig, maar dit is echt mijn humor. Ik kan hier echt gewoon een week lang al voorpret van hebben, weet je wel, dat deze situatie gaat gebeuren. Dus ik online gereserveerd, maar uiteindelijk ging dat etentje dus niet door. Dus ik moest die reservering moest ik annuleren, maar dat kon alleen per telefoon. Ah, wat irritant, zegt hij. Wat doe je dan? Want ik had dus gereserveerd onder een andere naam, de naam van onze baas. Nou, ja, ik echt met lood in mijn schoenen dat restaurant gebeld. Ik denk, ja, ik moet toch bellen. En ik hoor mezelf zeggen: goedemiddag, je spreekt met Snoeier. Ja, sorry. Ja, ik moest echt mijn best doen om niet in de lach te schieten. Ja, ik was gewoon in mijn eigen val getrapt. Dus ik zeg, ja, joh, ik wil de annulering, of ik wil de reservering van vanavond annuleren. Dus die vrouw aan de andere kant van de telefoon, die vraagt nog een keer: Oké, meneer, wat was uw naam ook alweer? Ik denk, oh, daar gaan we weer. Ik zeg, ik heet Roland Snoeier. Nou goed, uiteindelijk allemaal gefixt. Maar ik dacht, ja,

Ongelooflijk goed liedje. De nieuwe van Cameron Wakeham, Kingdom of Fear bij Q-Music. Waar we zo meteen rond 10:50 een nieuwe ronde knok tegen de klok spelen. Werkt heel eenvoudig. Door het geldbedragen oplopen, roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar ja, ben je te laat, dan win je helemaal niks. Bikkelhard spel. Zometeen kan je aanmelden. Over 4 minuten naar Tupac.

0: Some things will never change. Net als knok tegen de klok trouwens. Verandert nooit. Werkt al jarenlang hetzelfde. Je hoort geldbedragen oplopen, roep stop voordat de klok afgaat, dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag beter laat. En gaat die klok af, dan win je helemaal niks. Heb je zin om mee te spelen en kan je een extra zakcentje wel gebruiken? Stuur dan nu het woord klok. En doe dat met een berichtje in de Q-Music app. Het woord klok. In de Q-app. En ook deze komt eraan. Afrojack in my world. Hoor je zo.
1: Hey Mattie, goedemorgen.
2: Hey Mattie. Vanaf aanstaande maandag hoor je Hey Mattie elke ochtend op Q-Music.
3: Ik vind het zo'n leuke naam. En Hey Mattie?
2: Ja.
3: Morgenochtend nog één keer samen, hè?
2: Ongelooflijk veel zin in. Tot morgen!
4: Q-Music.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: bewust 18 plus.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest.
1: Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
1: Hier, moet je opletten.
4: Chocomel?
5: Sloopmelk.
4: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
5: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Wat een geld.
7: 18.000.
8: Wat verdikken me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
14: Fomar, Voordeelmarkt. Fomar, Voordeelmarkt.
15: 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie Verzuylenkom.
16: Goedenavond. In Overasselt zijn bij een onderzoek meerdere wapens gevonden, meldt de politie. Eerder vandaag werd op een carpoolplaats in Wijchen ook een tas gevonden met vuurwapens daarin. Inmiddels is het onderzoek van de ME naar de schietpartij in Overasselt klaar. En tot nu toe zijn er 35 mensen aangehouden. Inwoners van Overasselt kunnen terecht bij slachtofferhulp als ze daar behoefte aan hebben, zegt de burgemeester. Die wil op korte termijn ook een bewonersbijeenkomst organiseren na de dodelijke schietpartij van gisternacht. In Hogeveen in Drenthe is vanavond een man om het leven gekomen. Dat gebeurde mogelijk na een steekpartij. Volgens getuigen tegen RTV Drenthe had het slachtoffer ruzie met een andere man op straat. En plotseling zakte een van de twee in elkaar. Er zijn twee personen opgepakt. De politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Voetballer Kylian Mbappé is doelwit geweest van een ontvoering. Hij stond met 26 andere rijke personen op een lijst van mensen die ontvoerd moesten worden. Een 18-jarige man uit Frankrijk zou de plannen vanuit de gevangenis hebben geregeld, melden Franse media. En een nogal ongemakkelijk moment tijdens de corona-verhoren vandaag. Geert Grapperhaus moest op gesprek komen. Hij was tijdens de coronacrisis minister van Justitie. Nou, het ging over de berichtjes die hij stuurde aan zorgminister Hugo de Jonge. En dan vooral over het opvallende taalgebruik, waar de commissie wat vragen over hadden.
17: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. De burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad: ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend.
15: Oh.
16: Volgens Grapperhaus was het een manier om zo frustraties af te reageren, maar het verdient geen schoonheidsprijs. Tot slot, het weer van Buienradar. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen is het bewolkt met vaak regen. En dat bij een graad of 21.
15: Verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers. Je krijgt de meest gemelde. Die staan langs de A6 Lelystad en Emmeloord bij 83.6. De A27 Hilversum Almere 114.8. En de A50 Apeldoorn Zwolle bij 209.4. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister app.
18: Music. Lars Boelen.
15: Knaken, money, stacks, flappen. Zometeen kans op een lekker zak.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You, Back to Music. Ik ga even naar Luc.
1: I Knew You, Back to Music.
0: Luc, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo Luc. Jij gaat nu iets bekendmaken. Jij gaat nu iets vertellen aan mij en eigenlijk aan de rest van Nederland. Ik vind het heel bijzonder, want dit heeft nog niemand in jouw familie ook, weet dit nog.
2: Nee, klopt inderdaad.
0: Dit is eigenlijk het is een heel groot geheim. En moet het eigenlijk ook geheim blijven? Of is het te vroeg om het te zeggen? Of kan het eigenlijk wel?
2: Nee, het is eigenlijk nog te vroeg om te zeggen.
0: Oh.
2: Het kan altijd nog fout gaan.
0: Ja, precies. Maar?
2: Volgende week gaan we wel aan onze ouders vertellen. Maar mijn vriendin en ik zijn in verwachting van ons eerste kindje.
0: Luc, geweldig! Geweldig! Woe!
2: Ja.
0: Luc, man! Zo, hey, dat is toch de eerste. Hoe voelt dat?
2: Ja, heel bijzonder.
0: Ja,
2: en ook een beetje gek.
0: Ja, maar je eerste. Ik heb dus nog geen kinderen, dus ik ben heel erg benieuwd. Voelde jij op een moment dat je dacht, nu ben ik er klaar voor? Want ik heb dat gevoel, dus, of heb je dat ook niet?
2: Nou, mijn vriendin die wilde altijd al heel vroeg kinderen.
0: Ja.
2: Ik heb het altijd een beetje uitgesteld, maar nu hadden we wel zoiets van, ja, we zijn er wel klaar voor.
0: Oké. Okay.
2: Dus,
0: ja. Jeetje, man. Hey, en hoe zit het met de babykamer en zo? Is dat allemaal geregeld of moet dat nog beginnen? Of?
2: Nee, dat moet allemaal nog beginnen. Nee,
0: even rustig
2: dat aan. Is allemaal voor het late traject.
0: Ja, snap ik. Jeetje, man, wat een achtbaan ga je nu in. Ja, je leven staat echt op zijn kop. Ja, nu nog niet helemaal, maar als de jongetje van mij, als de baby er straks is, dan gaat je leven toch misschien even een beetje anders uitzien.
2: Ja, nee, klopt.
0: Maar daar kan je ook een lekker zakcentje wel bij gebruiken, denk ik, Luc.
2: Ja, zeker.
0: En daar gaan we voor spelen.
3: Knok. Knok tegen de klok.
0: Een lekker zakcentje. Hebben jullie ook al, je hoeft niet te zeggen hoor, maar hebben jullie ook samen al een lijstje met namen? Dat je zegt van nou, als de jongetje wordt, dan denken we dit. En dan een meisje, ja hè, toch denk ik.
2: Ja, dat hebben we ook.
0: Ja, leuk. Goed, Luc, je hoort zo meteen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Beter laat win je niks, dat is hoe het werkt. Ik wens jou heel veel succes.
2: Dankjewel.
3: €14. €29. €111. €132.
2: Stop.
0: Oeh, ik hoorde een kleine aarzeling nog. Je wachtte even met stoproepen.
2: Klopt. Ik dacht, ga ik er nog eentje? Maar ik denk, pakken wat je pakken kan.
0: Ja, nou ja, €132 is een fantastisch bedrag. Kun je een hoop luiers verkopen, Luc.
2: Zeker.
0: We gaan even luisteren hoeveel er uiteindelijk in de klok had gezeten. Nou, dat duurt lang. Oh. Zo, nou ja. Het was ook het laatste bedrag, Luc.
2: Daar ben ik heel blij mee.
0: Dus je hebt het onwijs goed gespeeld. Ik wens jou een fijne avond. Bedankt voor het meedoen. En heel veel geluk met de kleine dan binnenkort.
2: Dankjewel.
0: En met het vertellen aan je ouders. Oké, mazzel.
2: Doei, doei, werk zo.
0: Morgenavond bij Joost en bij mij. Nieuwe rondes. Knok tegen de klok. En maak je kans op een extra zakcentje. Turn the lights off, hoor je zo meteen. En is Macklemore, Ryan Lewis. Come on, let's go.

eerste Jack Staal, Joon en Turn the Lights Off with Your Music. Hey, ik had vandaag mijn moeder aan de telefoon. En mijn moeder en ik die bellen best wel vaak. Eigenlijk elke dag als ik in de auto zit richting Your Music, dan bel ik er eventjes. En vandaag had ze zo'n grappig verhaal. Ze vertelde namelijk dat ze in de file had gestaan. Maar dat ze ontzettend nodig moest plassen. En dat ze het ook echt niet meer hield. Tot een plek waar ze kon stoppen, tot thuis of tot een tankstation of een parkeerplek of zo. Want het stond echt muur en muur vast. Dus uiteindelijk, ja, ik vind het, ja, sorry, ik vind het echt gieren. Uiteindelijk heeft ze dus haar stoel heeft ze naar achter gedaan. Heeft ze uit haar tas heeft ze een waterflesje gepakt. En toen heeft mijn moeder in dat waterflesje zitten pissen. Hey, dus, eerlijk, het is knap, hè? Ik zeg erop, maar heb je niet gemorst? Zeg maar, ja, het is echt. Ik zie dat dan helemaal. Nou goed, wil je eigenlijk ook niet zien. Maar het lijkt me ook, eerlijk, ook voor vrouwen helemaal is het natuurlijk. Hele capriolen moet je uithalen. Maar het lijkt me ook gewoon eng, weet je wel. Want ja, je weet ook niet, is het flesje groot genoeg of niet? Ik weet niet hoeveel ik pis hoor. Is dat een halve liter? Lukt dat een halve liter flesje? Of is dat, ik weet het niet, ik meet dat natuurlijk nooit. Nou goed, het is allemaal niet gaan lekker in de auto. En gelukkig is het allemaal goed gegaan met mijn moeder. Maar ik vond het zo grappig verhaal, ik denk, ik ga het toch even met je delen. Ik denk, mijn moeder me afmaakt als ze dit nu hoort, maar het maakt er ook niet uit. Trouwens, dat flesje heeft gewoon weer lekker omgespoeld. Zit nu gewoon lekker water in. Prima.

0: Q Music. Met Vanessa Carlton en 1000 Miles zometeen. Topic. Becky G en Sorry Papi. Hey, ik vertelde net dat mijn moeder vandaag in de file stond en daar in een flesje heeft geplast omdat ze het niet kon ophouden. Naar aanleiding hiervan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Zijn er meer van dit soort plasverhalen? Dat kan toch niet anders? Zijn er meer van dit soort verhalen? Bijvoorbeeld momenten dat je het echt even niet kon ophouden, of weet ik veel, gekke plekken waar je een keer hebt geplast, of misschien heb je ook wel een keer, net als mijn moeder, een creatieve oplossing gevonden omdat er geen wc in de buurt was. Ik ben gewoon even benieuwd. Kom maar even door met al je plasverhalen. Laat het even weten en doe dat met een berichtje in de Q Music app.
1: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo. Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Mindshift.

0: dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Lars Boelen.

0: Maneskin en The Loneliest bij Q-Music. We doen een rondje plasverhalen. Gewoon een beetje gekke verhalen. Wanneer het bijvoorbeeld een keer is misgegaan met plassen of wanneer je het niet kon ophouden. Er komt een hoop binnen. Ik pak hier even wat berichtjes uit. Bijvoorbeeld van Denise, die zegt, ik moest een keer plassen. Wij stonden voor de Gotthardtunnel. En ik kon het echt niet ophouden. Toen ben ik in de camper gegaan van een Italiaans gezin. Ja, nou, ik moet zeggen, ik vind het best nog wel een slimme oplossing dat je bij die mensen aanklopt en dat je dan even vraagt, mag ik eventjes gebruik maken van het toilet? Vind ik best wel slim. Even kijken. En dan, Kato die stuurt nog. Ik moest plassen na het uitgaan in de bosjes. Alleen dat bleken brandnetels te zijn. En die gingen zo langs de... Nou, je weet wel. Oké. Nou, dat lijkt me ook een... Kato lijkt me een hele vervelende ervaring. Michelle.
1: Ja?
0: Hallo.
1: Hoi.
0: Vertel, wat is jouw plasverhaal?
1: Ja, ik moest een keer urine opvangen voor de huisarts. Maar ik heb natuurlijk geen bosjes thuis.
0: Nee.
1: Dus ik dacht, ja, dit is een goed idee. Ik ga gewoon in zo'n flesje ice tea, die heb ik goed omgespoeld.
0: Oh ja.
1: Ja, in zo'n flesje ice tea sparkling. Maar die gaatjes, die drinkgaatjes, die zijn niet zo groot.
0: Nee.
1: Ja, dus ik dacht, ik spoel dat flesje om en dit moet wel lukken. Als ik dat er nou straks tegenaan hou, dan...
0: Dan moet het te doen zijn.
1: Dan gaat het toch gewoon lukken, hè?
0: Ja, dat zou je toch zeggen.
1: Ja, dat was niet. Nee.
0: Absoluut niet? Nee, echt niet?
1: Nee joh, alles zat onder. Nee, geen flesjes meer voor mij.
0: Maar je bedoelt, dat is echt zo'n klein, zo'n horecaflesje. Zo'n glazen kleine...
1: Van die plastic petflesjes eigenlijk. Maar niet met die grote openingen, net als die ice tea cream. Maar echt gewoon zo'n smal...
0: Smal gaatje?
1: Ja.
0: Oké, dus voor jou geen flesjes meer. Alleen nog maar potjes met brede openingen.
1: Absoluut. Ja, ik doe niet meer
0: aan
1: flesjes.
0: Michelle, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Even kijken, ik kom nog een berichtje binnen van Jeremy.
2: Hey Lars, Jeremy weer eens hier. Hi. Het is Lowlands 2003.
0: Ja.
2: Het zou 2002 geweest kunnen zijn.
0: Ja.
2: Afijn, Lowlands had een nieuw systeem ingevoerd.
0: Oh,
2: of het nou het scannen was van de kaartjes. Ik dacht dat het was met de nieuwe bandjes. Met dat samen, dat moest geknepen of gesmolten worden. Hoe dan ook, op donderdag. We staan al uren in die rij. En dat duurde lang, want er waren maar twee poortjes open. En dat duurde, en dat duurde. En ja, je weet, je moet op een gegeven moment pissen. Maar
0: ja,
2: al die hoeveelheden bier natuurlijk.
0: Ja,
2: in dat bierplikkie. Pissen, dat lukte me niet. En ik word gek op een gegeven moment. Het ging pijn doen. Ik word zenuwachtig, ik word chagrijnig. Ja. En op een gegeven moment, ik hou het niet meer. Ik zei, ik wil in de schoenen van Jeroen, die maat van me vormen. Ik denk, wacht eventjes, wat heb ik bij? Een bus Pringles. Ik denk, ja, de bus Pringles, dat is het. Ik die bus Pringles open. Dus Pringles eruit.
0: Pringles eruit?
2: Me pik erin.
0: Ja?
2: Ik zweer het je, ik heb twee bussen Pringles volgezeten.
0: Oké, Jeremy. Nou, mooi verhaal. Mooi verhaal. Blijkbaar is het echt goed om te weten ook dat het bus Pringles ook gewoon voldoet hierin. Dat is toch fijn om te weten. Romy van de redactie.
3: Ja.
0: Ja, je vertelde me net, buiten de uitzending vertelde me nog een mooi verhaal. Wil je dat zo meteen wel eens delen, of niet?
3: Ja, dat is goed.
0: Over een plasverhaal op een boot.
3: Ja, dat ging ook niet helemaal goed.
0: En dat ging niet helemaal goed?
3: Nee.
0: Oké, het verhaal hoor je zo meteen, net als Ofenbach. En eerst de nieuwe van Alex Warren. Goed liedje. Emerald Eyes bij Q-Music.

0: Bij Q Music. We hebben het over plasverhalen. Nou, we hebben er nog eentje. En die komt van onze eigen Romy van de redactie. Romy, vertel. Jij hebt ook een keer iets meegemaakt in een boot.
1: Ja, klopt. Ik was met een vriendinnetje samen. Gingen we lekker een bootje huren. Want het was mooi weer. Ergens op een meer. Ik weet niet eens meer waar het was. Zo'n sloepje. Wij waren lekker aan het varen. En op een gegeven moment dacht ik, shit, ik moet plassen.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, ja, het was zo'n sloepje. Je kon niet makkelijk het water in. Dus ja, je kon er wel inspringen. Maar dan, ik wist niet hoe je op die boot terug zou komen.
0: Ja,
1: dus
0: het was
1: echt zo'n dichte sloep. Dus ik denk, oké, dan moet ik misschien over die boot hangen. Dus dat je zeg maar op het randje gaat zitten.
0: Ja.
1: Dat je reed naar achter. Ja, en dat je het dan even laat druppelen.
0: Broek
1: zeg maar.
0: Even uit, even op de enkels. En
1: precies.
0: Dan, ja.
1: Had ik normaal gesproken gedaan. Het was alleen fucking druk op het water. Dus er waren zoveel mensen. Ik was bang, dan hang ik daar dadelijk.
0: Met je blote reet en dan sta je
1: ja,
0: op
1: komt dumpert. Een bootje langs.
0: Hey, foto, hallo.
1: Ja, en die bootjes gaan niet zo snel. Dus ja, die komen dan ook heel langzaam langs.
0: Heel langzaam voorbij, terwijl je met je blote reet.
1: Ja, ja, en dan kan je ook makkelijk stoppen.
0: Nee, snap ik.
1: Nou, ik pak toch even een flesje. We hadden wat flesjes drinken mee. Ja, dus ik in die boot, op mijn hurken. Nou, ik had wel even mijn theeslippers uitgedaan, mijn broekje uitgedaan. Ik denk, voor het geval dat het allemaal gaat lekken.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, ik dat flesje eronder. Maar ja, zie dan maar eens te mikken. Nou, en dan hoop je op dat moment, eigenlijk wil je gewoon een man zijn. Want ja, dat ben ik niet. En dat is echt, het is zo moeilijk.
0: Maar wat een gezeik voor vrouwen is dit, hè? Want dit zeg maar, dit soort gedoe, dat hebben wij mannen nooit, hoor.
1: Schat, letterlijk gezeik.
0: Ja, ja letterlijk.
1: Ja, leuk woordgrapje, ja. Is het echt.
0: Ja.
1: Nou, ik door mijn hurken op die boot, flesje eronder, helemaal positief. Nee, ik kan dit, ik kan dit, ik kan dit. Ik hou dat flesje onder mij en ik voel mijn hand nat worden.
0: Warm.
1: De binnenkant van mijn been nat en warm worden.
0: Ach nee.
1: Mijn voeten worden nat.
0: Ja, ja.
1: Dat hele bootje ligt onder de zeik.
0: Gadverdamme.
1: Ja, het is echt goor.
0: Ja.
1: Ja, er ligt altijd een beetje zo'n laagje water in zo'n bootje. Nou ja, nu was dat gemengd met mijn plas.
0: Maar was dit een beetje aan het eind van de, zeg maar, de bootdag? Of was het aan het begin van de bootdag?
1: Middenop.
0: Dus je moest er een halve dag eigenlijk even lekker varen.
1: Ja.
0: Met die zeiklucht.
1: Heerlijk. Ja, het heeft gewoon de hele dag. Ja, het ging echt helemaal niet goed. Ik doe ook niet meer wildplassen. Ik kan dit niet. Zeg maar,
0: nee,
1: dit is niet.
0: Nee, nee.
1: Nee, niet te doen.
0: De borg van het bootje wel teruggekregen ook?
1: Ja, ik heb niks gezegd.
0: Niks gezegd.
1: Natuurlijk niet.
0: Het bootje meurde een uur in de wind.
1: Ja. Nee.
0: Niks gezegd. Hé, maar even. Nog één vraag, hè? Want ik ben een man.
1: Ja.
0: Werken plasstuiten?
1: Weet ik niet. Ik heb dat nog nooit geprobeerd. Toevallig laatst was ik in de stad, was er echt wc-papier op. Toen zei iemand tegen mij, je moet een plastuit kopen.
0: Ja, dat hoort toch wel. Dat is zo'n plastuit, dat kan je bij zo'n urinoir even.
1: Ja, maar sorry, maar dat zou je toch ook heel raar vinden als ik in één keer bij een urinoir zou staan.
0: Ja, dat klopt. Maar ja, als het werkt, waarom niet? Toch?
1: Ja, dat is zo.
0: Ja, nou goed, misschien is het de moeite waard. Dus ik kan een plastuitje bestellen.
1: Hey, leuk kerstcadeautje, of voor mijn verjaardag. Dat was ook al bijna.
0: Is dat duur of niet, een plastuit?
1: Weet ik niet. Ja, dan zit jij weer op de centen.
0: Ja, meer van dat het niet een te duur cadeau.
1: God.
0: Krijg je bij mij gewoon een plastuit?
1: Ja, als hij niet te duur is.
0: Als hij niet te duur is,
1: hè? Moet je zelf eentje vouwen van karton. Krijg een stukje papier hoe je zelf een plastuit kan vouwen. Nee, want dat kan er wel vanaf mijn Lars Boelen.
0: Ja hoor, dan krijg je een A4'tje. Gefeliciteerd.

City en Self-Aware bij Q-Music. De plek waar we de nieuwe dag nooit goed, maar fout beginnen. Doen met een liedje uit het foute uur. Nou is het morgen een bijzondere dag, want het is morgen de allerlaatste van Mattie en Marieke samen. Ja, dat is geen verrassing. Dat is natuurlijk een tijdje dat we dat al weten. En morgenochtend zijn ze voor de laatste keer dan samen te horen. Maandag start Hey Mattie, de ochtendshow bij Q-Music. Wordt waanzinnig leuk. Maar morgen dus de laatste. Daarom dacht ik, laten we dan een fout liedje doen in het thema met de laatste of afscheid of iets dergelijks. Nou, ik heb er drie op een rij gezet. Jij mag zeggen welke ik ga draaien. Oh.

0: Of zeg je nee, we gaan terug naar de basis. En Hazes is de basis. Het laatste rondje. Nou, zeg het maar, wordt het Amar Snelle met de laatste Europe Final Countdown of André Hazes en het laatste rondje. Stemmen kan nu in de poll, in de Q-Music app en het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien.
1: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur- en keukenspecialist. Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg. Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukenloods.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar

0: krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn vandaag nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wijchen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt. De deadline van de dreigvideo, gericht aan Jan G. uit Overasselt, is verstreken. Aan het eind van de ochtend dook er een video op waarin een groep gewapende mannen eiste dat hij binnen 12 uur een grote lading drugs terug moest geven. Anders zouden ze iedereen in zijn omgeving vermoorden. De echtheid van de video wordt nog onderzocht. Een andere deadline die is verstreken is die van de transfermarkt. Voetbalclubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. De KNVB maakt morgen de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En de aanhouding van Badr Hari gisteren had te maken met een ruzie met zijn ex-vrouw, zegt hij in het AD. De ruzie ging over de opvoeding van hun kinderen. Hari zegt dat hij absoluut geen fysiek geweld heeft gebruikt. Hij wordt verdacht van bedreiging, belediging en stalking. Onterecht, zegt zijn advocaat. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: En lekker rustig op de weg. Geen files, wel flitsers gemeld via de Flitsmeister-app. En je krijgt de meest gemelde. Die staan langs de A16 Dordrecht richting Breda bij 49,9. De A27 Hilversum-Almere 114,8. De A28 Zwolle richting Meppel, daar staan ze bij 99,6. Diezelfde A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,6. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle staan ze bij 209,4. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister-app.
2: Het is 12 uur.

De foute start van deze donderdag 3 september 2026. Door de Amar en Snelle en de laatste. Vandaag ook de laatste trouwens van Mattie en Marieke deze ochtend. Mis het niet. Zometeen Coldplay. En eerst Stella Lefty. Dit is Basten. Q-Music.

0: Dit was een van de allereerste liedjes die ik draaide op Q-Music.
1: Echt?
0: Ja, zeg maar.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, leuk. Het is echt wel lang geleden. Het is wel 12 jaar geleden, denk ik.
1: Zo lang geleden al? Ben je al zo oud?
0: Hou eens even op.
2: En dan nu een experiment.
0: Door de Coldplay en de Sky Full of Stars. Romy van de redactie.
1: Ja, het is weer tijd.
0: Ja, het is weer tijd. We zitten weer in een experimentje. We hebben een nieuw spel dat we nu bijna een week spelen ongeveer.
1: Ja.
0: En dat zijn we een klein beetje aan het testen. Kijken of dat goed gaat, of het leuk werkt, of mensen het leuk vinden. Tot nu toe, we doen het nog steeds, dus dat is een goed teken.
1: Ja, we zijn nog steeds positief.
0: Ja, het spel heet Wie geloof je? We hebben allebei een voorwerp. Althans, één van ons heeft het voorwerp echt en de ander doet alsof. En aan jou dan de taak om te raden wie de waarheid spreekt. Met andere woorden, wie geloof je? We zijn weer op zoek naar een proefkonijn, een kandidaat. Iemand die mee wil doen. Dus als je nu denkt ik vind het wel een leuk spel. En ik denk dat we kunnen. We hebben iemand dus nodig dus die een leugen van een waarheid kan onderscheiden.
1: Ja, klopt.
0: Ik vind jouw bijdrage hierin redelijk...
1: Maar jij vertelt het helemaal perfect. Ja, wat moet ik dan nog toevoegen?
0: Oké. Nee, dus... Ja?
1: Nou, dan mag jij zeggen... We zijn op zoek naar een leuk kandidaat.
0: We zijn op zoek naar een leuk kandidaat. Wat moet, als je mee wil spelen, moet je dan sturen?
1: Moet je even de Q-app openen, moet je even een berichtje sturen.
0: Ja, met...
1: En dan stuur je even...
0: Het woord?
1: Nee, dat is nog niet het woord. Dan stuur je... Ik wil meedoen.
0: Het is echt het knalt in de creativiteit.
1: Oké, ander woord. Dan stuur je... Champagne.
0: Champagne, prima. Ja, ik vind het allemaal goed. Als we maar een leuke kandidaat hebben. Stuur maar champagne in de Q-Music app. Dat slaat ik zo weer nergens op.
1: Ik weet het ook niet.
0: Steady Swims, de nieuwe break-up in reverse bij Q-Music.

0: Milk Inc. Back You en Walk on Water.
1: En dan nu een experiment.
0: Ja, we zijn een nieuw spelletje aan het testen. Romy van de redactie en ik zijn er al een week mee bezig. We hebben allebei een voorwerp. Althans, één van de twee heeft het voorwerp echt. En de ander die liegt. En dan is uiteindelijk de vraag, wie geloof je? Zo heet het spel ook, wie geloof je? En dat spelen we vanavond met...
2: Julia.
0: Julia.
3: Hallo.
0: Hallo, Julia. Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik denk het.
0: Wie gaat er beginnen, Romy? Jij of ik?
2: Nee, doe jij maar een keer, want ik begin elke keer.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik heb een reiskoffer. Ja, hoe groot? Ik ben moeilijk met het schatten van lengtes. Maar ik denk... Ja, een beetje zo'n middelmaatje, zeg maar. Ik denk een centimeter of 75. Blauw van kleur. Mm-hmm. Er zitten een beetje ribbels op de zijkant. Wieltjes onder. Ja, en zo'n handvat. Wat je zeg maar uit... En er zit ook... Je moet met een rits moet je de zijkant open doen.
3: Oké.
0: Okay. Dat is mijn... Zal ik even die rits laten horen?
3: Ja.
0: Ja, wacht even. Doe ik even de microfoon een beetje omlaag. Hier, komt-ie.
3: Ja, oké. Kun je hem ook even rollen?
0: Rollen?
3: Ja.
0: Ja? We hebben hier vloerbedekking, dus ik denk dat je niet zo goed hoort.
3: Wacht even, hoor. Ja, dat zal.
0: Ja, wacht even hoor.
3: En dat handvat omhoog en omlaag?
0: Ja, handvat omhoog. Ja. Oké, wacht even hoor. Waar zit die hendel? Wacht even. Oh, wacht.
2: Hele demonstratie.
0: Ja, wacht even. Ja. Ik lijk wel zo'n gast op de markt. Wacht even. En omlaag.
3: Oké.
0: Ja.
3: En kun je met je vingers nog een keer erop tikken?
2: Nou,
3: met
2: zal ik anders eerst even vertellen wat ik heb?
3: Ja,
0: oh, Romy wordt even boos. Die wil eventjes zijn zendtijd. Ja. Nou, ja.
2: Ik heb ook wat in handen namelijk. Ja, leuk die koffer. Maar ik heb een bierpong.
0: Wacht even, de pol.
2: Dat gaat helemaal niet goed. Ik dacht dat het eindelijk dat het goed ging.
0: Nee, we hebben ook een pol lopen in de Q-Music app. En daar kan je, zeg maar, als je zit te luisteren, kan je stemmen. Als je denkt te weten...
3: Oh.
0: Ja, dan kunnen de mensen jou straks helpen, Julia. Oké, vertel, Romy. Ja.
2: Ik heb hier een kartonnen doos en in die kartonnen doos zit een bierpong set. Daar zitten, nou, heel leuk, gele en roze bekers en dus van die balletjes. Ja. 20 cups in totaal en dan kan je die op tafel zetten en dan kan je met elkaar bierpongen.
3: Leuk.
2: Oh, ik haal even bekers eruit.
0: Wat een toneelstuk.
2: Nou, dit is toch... Die bekers haal ik nu een beetje uit elkaar. En een balletje.
0: Echt leuk.
2: Hoor je?
3: Kun je dat balletje even op de tafel laten rollen?
2: Ja, dat ga ik nu doen. Rollen of stuiteren?
3: Stuiteren.
0: Ja, met de telefoon op de tafel tikken. Ja hoor.
3: Nee, dat klinkt goed.
2: Ja, dat klinkt wel echt een goed balletje. Hier, ik gooi hem even in de cup.
3: Ja, dat klinkt goed.
2: Er zit nog een balletje in. Ik kan best wel goed bierpongen. Jij, Julia?
3: Ja, dat doe ik wel vaker.
2: Ja, dat is wel leuk, hè, altijd.
3: Potje. Ja.
0: Ja.
2: Oké. Okay. Heb je nog vragen?
3: Ja, ik wil Lars van jou nog wel even wat horen, want wat ik geloof niet.
0: Maar wat wil je horen dan? Hier, wacht, ik pak die rips nog een keer bij. Hier, helemaal stil.
3: En dat kan ook een vest zijn.
2: Ja, was het maar een vest.
0: Het is een koffer, het is een koffer.
3: Ja. En dat handvat even iets omhoog en omlaag.
0: Ja, wacht even hoor. Moet het heel even, ja, ik... Het is een onhandig ding hoor, wacht even. Zo, omlaag en omhoog.
3: Ja, ik zie in de Q-app ook dat iedereen voor Romy gaat.
0: Ja, maar die moet je niet geloven.
2: Ja, die poll, hè, 82% gaat voor mij.
0: Julia, de vraag is, wie geloof je?
3: Ik geloof Romy.
0: Dat is goed.
2: Ja!
0: Goed gedaan, Julia. Goed gedaan. Ja,
3: dankjewel.
0: Helaas, maar hoezo gelooft u mij dan niet? Want het was toch echt overtuigend?
3: Nee, het was een slap verhaal.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die Back Your Music. Nog steeds de nummer 1 in de top 40 trouwens. Ongelooflijk. Die staan al zo lang op nummer 1.
1: Niet normaal.
0: Het lijkt geen einde aan te komen.
1: Maar ik moet zeggen, ik blijf hem ook leuk vinden.
0: Ja, maar het is een liedje van het WK. Nou, het WK voelt echt al een half jaar geleden. Is het niet, maar dat voelt echt lang geleden.
1: Ja, klopt. Voelt echt heel lang geleden.
0: Ja, het WK voetbal. Ja, voor ons is het nog langer geleden. We zijn heel snel uit het toernooi gegaan.
1: Oh, dat is zo
0: Even wat anders. Want jij kwam vanmiddag naar me toe, Romy.
1: Ja.
0: Helemaal excited.
1: Ja. Het is weer tijd. Want ik kreeg vandaag het allereerste mailtje in mijn mailbox.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. Hè. Mensen zijn net terug van de zomervakantie. Het is nog maximum summer back your music. Ondertussen ben ik nog een beetje aan het nazomeren. Zat ik van de week nog op het terras. Sinterklaas, die moet nog het land inkomen. Dat duurt echt nog maanden. Dat
1: klopt.
0: Twee maanden.
1: Ja.
0: En jij bent bezig met...
1: Adventkalenders.
0: Ja, sorry hoor.
1: Ja, het is waanzinnig.
0: Ja.
1: Ze komen weer. Ik ben dus echt een beetje adventkalender gek.
0: Mm-hmm.
1: Ik kreeg vandaag het eerste beeldje. Early bird korting op de adventkalender.
0: Wat was dit voor een kalender?
1: Istoys. ik weet ook niet waarom die mail precies aan mij is verzonden.
0: Nee, ik weet hoezo. Ben jij lid van die mailinglist?
1: Ja, weet ik ook niet.
0: Oké. Okay.
1: Het is niet ook dat ik heb besteld.
0: Nee, je komt vanzelf op de mailinglist.
1: Heel gek.
0: Ik heb niks gehad namelijk.
1: Maar ja, goed. Toen dacht ik, zo, de adventkalenders zijn weer terug. Ja, ik moet zeggen, het is ook alweer op mijn TikTok. Want de Bijenkorf die heeft ook alweer adventkalenders uitgedeeld aan influencers.
0: Dat meen je niet.
1: Ja. Ik dacht eerst dat het misschien de adventkalender van vorig jaar was. Weet je, dat het van die oude video's waren.
0: Ja, nee.
1: Maar nee, het is echt wel die van dit jaar.
0: Er zijn mensen die dat nu ook wel helemaal uitpakken.
1: Ja, ik heb al gezien wat erin zit bij de Bijenkorf.
0: Oh, ik doe even spoiler voor de mensen die het niet willen horen. Doe even de radio zacht. Maar,
1: ja, veel van die full-size producten.
0: Zijn er full-size producten? Wat is dat?
1: Nou, dat is vaak de scam bij adventkalenders. Dat er zeg maar alleen maar minis in zitten.
0: Oh ja, minis.
1: En dan heb je vaak ook dat je dan adventkalenders kan kopen. En dan zetten ze er ook bij minimaal 5 full-size producten. Dus stel je koopt bij de Rituals een adventkalender.
0: Ja.
1: En in plaats van dat ze er alleen maar minis in doen, zitten er dan 5 echt grote bussen, shampoo, zeep en zo in.
0: Ja,
1: ik weet bij de Bijenkorf niet precies, want die merkjes en zo. Maar ja, die influencers zaten helemaal, waanzinnig en zo goed en leuk.
0: Vind je het dan wel leuk om te kijken? Want jij vindt het toch ook leuk om het uit te pakken? Dat is het hele ding toch met adventskalender, dat er telkens een cadeautje in zit.
1: Klopt. Maar ik vind het ook wel leuk om te zien. Maar dat is dan toch een adventkalender waarvan ik denk, ja, die ga ik denk toch zelf niet halen.
0: Weet je wat ik me nou afvraag? Zou jij nou de enige in Nederland zijn die hier nu mee bezig is? Of zijn er... Als je zit te luisteren, zijn er nou mensen die dit nu... heb ik zo niet top of mind dit?
1: Nee, ja, maar ik vind dit echt... Ik hou daar zo van. Ik maak er ook altijd een sport van om voor iedereen een leuke adventkalender te vinden.
0: Ja.
1: Ja, het is enige, ze zijn hartstikke duur. Dus als iemand ze wil sponsoren, ja, graag.
0: Oh, zijn we nu op zoek naar sponsordeeltjes ineens hier in het radioprogramma?
1: Nou, ik dacht, ik gooi het er gewoon even een keertje op.
0: Oké, nou ja. Als er bedrijven luisteren die toevallig een adventskalender hebben, het liefst een beetje duur. Dan mag je nog
1: gewoon unboxingen, alles. Ja hoor.
0: Ja hoor, doet ze allemaal, ja. Nou goed, het adventskalenderseizoen kunnen we zeggen bij deze officieel geopend.
1: Ja, absoluut.
0: Het is begonnen. Nou, lekker zeg. Zometeen, Sarah Larsen. En eerst Sommieu. Tonight.

0: Roxette, A Q en It Must Have Been Love. Judith Eijk.
1: Lars Boele, goeiedag.
0: Hallo. Wij gaan zo meteen een nieuwe nachtwedstrijd doen. Tenminste, wij, jij.
1: Klopt, inderdaad. Een nachtwedstrijd. Ja, ik ben tijdens een nachtwedstrijd altijd op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Of het grootste, of het kleinste, of het meest of het minst. Oh, dat zei
0: dat
1: ik
0: zei
1: al.
0: Je net al, ja.
1: Wat hebben we nog meer?
0: Dikst of het dunst.
1: Of, nou, inderdaad. Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval, en deze nacht ben ik op zoek naar, en dit vind ik even een leuke.
0: Oh, dit is een leuke even. Ja, ja, even opletten, mensen. Nou, komt er echt wat leuks. Ja. De verwachtingen zijn echt hoog. Zal ik anders even de pauken erbij pakken? Want nu komt er een vraag. Stop de show. Er komt nu echt wat leuks. Hè, Jut? Heb je denk ik wel heel de dag op zitten broeden op deze... Nou, ik ben heel benieuwd. Daar gaan we.
1: Ik pas bijna mijn broer.
0: Okay, nou, daar gaan we.
1: Nee, zo, maar dit is overdreven.
0: Nu komt er echt wat leuks.
1: Nee. Ik ben op zoek naar de luisteraar met het grootste leeftijdsverschil met zijn of haar partner.
0: Applaus. Nee, grootste leeftijdsverschil met je partner. Ja, nee, sorry, ik maak het een beetje geintje.
1: Ja,
0: van,
1: maar... een beetje, maar dat zijn serieuze zaken. Nee, als je gewoon, ik ben even benieuwd. Luister je, heb je een partner? Wat is het leeftijdsverschil met je partner dan?
0: Je hebt geen partner, toch?
1: Nee, ik heb geen partner.
0: Dus bij jou is nul?
1: Ja, klopt.
0: Momenteel.
1: Ik ben wel aan het daten en zo. Maar ik heb wel eens een keer gedate met iemand. En het leeftijdsverschil was denk ik 14 jaar.
0: Holy shit. Ja. Was die 14 jaar ouder?
1: Ja. Ik was 19, dus 14 jaar jonger zou een beetje raar zijn.
0: Een jongetje van 5.
1: Nou, doe even normaal.
0: Nee, dat is gek. Dat is heel raar. Nee, dat kan natuurlijk niet. Dat is gek.
1: Ja. Nee, dus 14 jaar ouder. Ja,
0: ja, maar nou vind ik... Kijk, ze zeggen wel eens dat mannen... Boys will be boys. Hè? Dus vrouwen zijn heel snel
1: volwassen
0: in hun gedrag en zo. Ja. En mannen doen daar gewoon wat langer over. Dus je ziet vaak wel dat de mannen vaak wat ouder zijn. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn. Maar,
1: nee, want ik heb ook wel een laatste date gehad met een jongen die 4 jaar jonger is.
0: Oh? Ja. En is dat wat geworden?
1: Daar kan ik nog niet zoveel over zeggen.
0: Oh, dat is... Ja, dus... Het is
1: nee.
0: Ongoing, absoluut. Ongoing.
1: We zijn aan het
0: loopt.
1: Het loopt.
0: Nou ja.
1: Ja, dat is echt...
0: Je ziet elkaar. We hebben het gezellig, zeggen ze dan.
1: We hebben het ik word al helemaal benauwd van deze vraag, weet
0: Hoezo?
1: Je wel. Het begint wel helemaal...
0: Mogen we het niet over je dateleven hebben?
1: Ja, absoluut wel, maar ik ben dan...
0: Hoe heet hij?
1: Ja, haal me over. Gaan verder.
0: Nee, gaan we het niet over hebben. Maar je hebt het wel leuk.
1: Hij heet...
0: Ja?
1: Bart.
0: Oké, okay, nou Bart, wat een mazzelpik. Maar dit is dus 4 jaar jonger.
1: 4 jonger, ja.
0: Jonger, oké. Okay.
1: Ja, en dat vind ik dus inderdaad wat je zegt. Mannen zijn misschien wat later volwassen. Dat is toch een dingetje.
0: Ja, maar dat hoeft niet per se. Dus het kan ook best wel dat hij dan heel snel volwassen is, Bart. Nou goed, laat even weten als je een partner hebt, in ieder geval. Wat is het leeftijdsverschil tussen jou en je partner? En gooi dat even deze kant op met een berichtje in de Q Music. Goed gezegd, toch?
1: Heel goed.
0: Zijn Martin Garrix en YouTube.

0: hele goede nacht. Het Q-musicnieuws van 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt, is Trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronde vanavond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Wethouder Tom de Nooier van Oldebroek geeft zijn portefeuille met de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug, meldt Omroep Gelderland. Er ontstond vorige week ophef omdat hij een foto plaatste met de Kalashnikov in de pro-Russische regio Transnistrië. Daar had hij al eerder zijn excuses voor aangeboden. En de rechter heeft opnieuw een wet van president Trump geblokkeerd die zogenaamd geboortetoerisme tegen moet gaan. In de grondwet staat dat iedereen die in Amerika wordt geboren een Amerikaans paspoort krijgt, maar Trump wil daar een einde aan maken. Een vergelijkbare wet werd eerder dit jaar ook al afgewezen door het Hoge Rechtshof. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister. Met op dit moment 1 vertraging gemeld op de A67 turnout richting Eindhoven. Tussen Eersel en de Randweg N2 West. De vertraging is daar 10 minuten. Dan flitsers gemeld op onder andere de A16 Dordrecht richting Breda bij 49,9. Dan de A27 Hilversum richting Almere staat ze bij 114,8. Dan de A28 Zwolle richting Meppel bij 99,6. Ook de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,6. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Oppassen bij 209,4. Music. Judith Eik. Zometeen muziek van Bibi Rexha, Fadeless en New Religion. Maar nu eerst Lola Young. En dit is Meh.

Eminem en Wake Me Up Before You Go Go. Ja, daarover gesproken, over opstaan. Nou, ik kijk soms echt al uit naar mijn bed, het moment dat ik eigenlijk mijn bed uitga. Soms heb je dat toch? Dat je gewoon echt de hele dag kan uitkijken naar het moment dat je dan weer gaat liggen. Nou, ik weet nu al, het moment dat mijn hoofd mijn kussen raakt, ben ik zo meteen helemaal weg. En nu slaap ik ook. Dat is misschien wel iets om te vertellen. Ik slaap dus gewoon altijd nog met een knuffel. Ja, ik schaam me daar wel echt voor. Daar ga ik niet over liegen. Ik schaam me ervoor. Ik heb zelfs momenten in mijn leven gehad dat ik dacht, oké, ik moet er vanaf. En dan verstopte ik hem ergens. Of dan deed ik hem echt ergens helemaal achter. Dat het moeilijk was om te pakken. Maar ja, elke keer toch weer terug naar die knuffel. En ik kan gewoon veel beter slapen als ik die knuffel bij me heb. En nu ben ik gelukkig niet de enige, want ook Megan, een van de meiden van Cat's Eye, slaapt met een knuffel. Al vanaf haar 9e heeft die bij zich. En die knuffel is zelfs een keer verschenen in een van de videoclips van Cat's Eye. Ja, en je begrijpt natuurlijk, die knuffel moet ook mee op tour. En toevallig zijn ze dat nu ook, de Wild World Tour. En over een weekie zijn ze hier. Ja, op 11 september staat Cat's Eye in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dat had trouwens ook niet heel veel gescheeld of de zangeres Adela zat bij de meidengroep Cat's Eye. Ja, zij deed mee aan een wedstrijd voor een meidengroep, maar uiteindelijk viel ze dus af. Maar Adela heeft deze week wel gewoon de Q Music Alarmschijf te pakken als solo-artiest. Die ga je zo meteen horen. Eerst dus Cat's Eye. Dit is Animal at Q Music.

0: When I spent the summer on you. Ik vind dit zo'n lekker nummer. Sam Veld en Summer on You. Ja, ik vertel net al dat de alarmschijf deze week in handen is van zangeres Adela. Zij is als solo-artiest doorgebroken. Maar eerst deed ze ook mee aan een talentjacht voor een meidengroep. Wat uiteindelijk dus Cat's Eye werd. Ja, ze viel dus af in de wedstrijd. Maar een echte ster word je niet. Nee, dat ben je natuurlijk al. En dat blijkt maar weer, want hoewel je nu misschien haar naam voor het eerst hoort, wordt ze eigenlijk steeds bekender bij het grote publiek. Ze stond bijvoorbeeld deze editie namelijk ook op het podium bij Lowlands. Ja, en dat is voor haar echt een stamp hoor, op het podium staan. Want ze heeft dus podiumangst. Gaat wel steeds beter, maar elke keer voordat ze op moet, wordt ze misselijk en wordt ze dus helemaal gestrest en zo. Ja, in Amsterdam heeft ze zelfs een keer de noodtrap genomen om te ontsnappen aan haar optreden. En in Brussel was ze tijdens haar optreden zo misselijk van de zenuwen dat ze dus, ja, ze moest dus overgeven en dat op een fan die vooraan stond. Nou, gelukkig gaat het nu wel veel beter en pakt ze gelukkig ook het podium gewoon hier bij Q-Music, want haar nummer is uitgeroepen tot de belangrijkste track van deze week.
1: De Q-Music Alarmschijf.
2: Adela, eens in LA.

Bob Sinclair bij Q en Love Generation. Woensdag op donderdagnacht, dat betekent maar één ding. Het is weer tijd voor de nachtwedstrijd. Ja, even simpel en kort uitgelegd. Ik ben op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Zo ben ik wel eens op zoek geweest naar degene met de langste naam, de kortste reistijd naar werk, het

De winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht. En het Q-prijzenpakket. En ik zorg dat hij heel goed gevuld is. En de teller staat nu gewoon op nul. Hè? Dus stel je voor dat je 1 maand scheelt met je partner. Gewoon appen. Het is nacht, weinig mensen, wakker. Dus ja, als er niks binnenkomt, kun jij gewoon de winnaar zijn.

0: Hugo by Q en Jamaican Bambam. Wereldwijd ligt het leeftijdsverschil tussen partners rond de 4,2 jaar. Nou, in Europa ligt dat iets dichterbij. Dan is het 2,7 jaar leeftijdsverschil tussen partners. Maar goed, boeien wat het gemiddelde is. Ik ben namelijk op zoek naar jou, want tijdens de nachtwedstrijd ben ik op zoek naar de luisteraar met het grootste leeftijdsverschil met zijn of haar partner. Goeienacht, Mano.
1: Goeienacht.
0: Goeienacht. Ja, we zitten in ronde nummer 1. Je bent de allereerste die ik spreek deze nacht over het leeftijdsverschil. Dus gelijk maar de vraag, wat is het leeftijdsverschil tussen jou en je partner?
1: Waarschijnlijk 2 jaar.
0: 2 jaar, oké. Okay, kijk, en hoe lang hebben jullie al een relatie?
1: Ook 2 jaar.
0: Ook 2 jaar. En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
1: Via een datingsite.
0: Oké. En toen zag je je huidige partner en toen dacht je, nou, dit wordt hem.
1: Ja, wij konden elkaar al veel langer van de dorpen waar wij woonden.
0: Oh.
1: En elkaar heel lang niet gesproken, denk ik, 1 jaar of 10 denk ik niet, dat we elkaar niet gesproken en gezien hadden.
0: Ah.
1: En toen kwamen we elkaar tegen op het ene site en hadden we elkaar allebei geliked, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: En van een kwam het ander.
0: Kijk, dus jullie kenden elkaar al in die zin. Dus jullie kwamen elkaar bekend voor, toen dacht je, nou, we liken hem toch maar even. En toen werd dat uiteindelijk toch wel een mooie relatie.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, kijk, super. Hey, Mano, 2 jaar. Ja, ik ben natuurlijk op zoek tijdens nachtwedstrijd op zoek naar het grootste leeftijdsverschil. Dus ik denk dat je wel kan verwachten dat er iemand overheen gaat, toch?
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja. Maar ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd en voor je appje. Dus thanks daarvoor en dan wens ik je verder een hele fijne nacht.
1: Ja, vanzelfde.
0: Dankjewel. Doeg.
1: Oké, hoi.
0: Doeg. Ja, want er gaat iemand overheen, namelijk Judith. Goeienacht.
2: Hallo, goeienacht.
0: Ja. Goeienacht, Judith. En jij gaat er overheen. 2 jaar, jij hebt een groter leeftijdsverschil met je huidige partner. Hoe heet je partner?
2: Rob.
0: Rob. En hoe lang hebben jullie al een relatie?
2: 13 jaar.
0: Ja. En wat is het geheim van een goede 13-jarige relatie?
2: Oh, ik denk dat je elkaar ook gewoon even moet laten gaan en je eigen ding moet laten doen.
0: Ja.
2: Ja, ik denk dat dat wel
0: belangrijk
2: een groot ding is. Ja,
0: ja, ja, precies. Hey, en wat is het leeftijdsverschil bij jullie?
2: 6 jaar.
0: En wie is er dan ouder?
2: Mijn man.
0: Rob is ouder, kijk.
2: Ja.
0: En merken jullie dat het leeftijdsverschil? Hebben jullie dat ergens een keer gemerkt? Of zeg je nee, dat is niks van te merken tijdens de relatie?
2: Ja, hij had wat oudere vrienden. Dus ja, die zijn dan nog weer ouder dan wat ik ben natuurlijk. Die waren al wat verder in het leven.
0: Ja, precies. Want misschien was dat dan tijdens de datingsperiode dat je dacht, oh ja, dit is toch wel...
2: Ja, in het begin vooral inderdaad.
0: Ja, ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Maar goed, nu merk je er eigenlijk verder niks meer van, denk ik.
2: Dan. Nee hoor, nee.
0: Nee, precies. Nou, Judith, 6 jaar, jij staat bovenaan. Je staat nog bovenaan, maar ik ga nog wel een tweede ronde sowieso doen. Dus hou je mobiel in de gaten, want het kan zijn dat ik je dus terugbel.
2: Nou, dat is helemaal goed.
0: Helemaal goed, hey, werk ze daar.
2: Dankjewel.
0: Ja, heb je nou meer dan een... Wacht even, dit gaat even niet op mijn zin. De grootste leeftijdsverschil met je partner, sorry. Is dat meer dan 6 jaar? Zo moeilijk praten. Stuur dan even een berichtje in de Q Music app.

0: Q-Music, Kensington en Stay. Deze nacht tijdens de nachtwedstrijd ben ik op zoek naar de luisteraar met het grootste leeftijdsverschil met zijn of haar partner. Ronde nummer 1, net gehad, sprak ik Mano. Hij had een relatie met al 2 jaar met zijn partner. En zij schelen 2 jaar. En daarna Judith staat ook een relatie met al 19 jaar volgens mij. 6 jaar leeftijdsverschil. Ja, waarbij haar partner ouder was. En daar zijn we nu eigenlijk gebleven. 6 jaar leeftijdsverschil. Maar ik heb alweer iemand aan de lijn. Christian, goeienacht.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Hey, ik ben toch even benieuwd. Wie viel er eerst op wie? Was jij degene die dacht, zo, nou, daar val ik wel op. Dat is helemaal mijn type. Of was het andersom?
1: Nee. Ik viel op haar, ja. Ik vond haar zo leuk. En ja, toen heb ik haar gewoon een keer gebeld om af te spreken.
0: Ja, oh, maar jullie hadden wel elkaars nummer al?
1: Ja, we hadden wel elkaar nummer, ja.
0: En hoe is dat gekomen?
1: Ja, tijdens het stappen. Zij was aan het stappen en ik ook. Toen hebben we elkaars nummer wel uitgewist. Maar ja, we zijn voor de rest niet verder erop ingegaan. En toen dacht ik op een gegeven moment een keer van, nou, ik ga er toch een keer bellen.
0: Leuk, goed.
1: En dat heb ik gedaan om een afspraakje te maken voor de bios. En ja, ze is eigenlijk nooit meer weggegaan bij mij.
0: Nou, wat goed. Hey, dan ben ik even benieuwd, want hoe lang zat er tussen? Tussen het nummer aan elkaar geven met de stappen in de avond en de eerste date? Of dat je haar belde?
1: Er zat een jaartje tussen. Dus zij was 15.
0: Ah, ouders, heb je bewust nog een jaartje gewacht? Of?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Maar er zat een jaar tussen. Maar wist hij nog wel wie je was dan?
1: Ja.
0: Oh, kijk.
1: Wist nog heel goed.
0: Dan heb jij enorme indruk gemaakt.
1: Ik denk het, ik weet het niet. Ja.
0: Nou, wat ik zou eerlijk zeggen, als iemand mijn nummer vraagt en pas een jaar wacht, dan zou ik wel denken zo. Nou, ja, is toch een jaar gaat overheen.
1: Ja, dus daar gaat wel een jaar overheen. Ja,
0: ja, maar goed, het was het helemaal waard, want jullie zijn nog steeds samen. En wat is dan het leeftijdsverschil?
1: Wij zijn 9 jaar verschil tussen elkaar.
0: Oké, dus zij was 16 toen jullie op eerste date gingen?
1: Ja. En ik was 25.
0: 25, kijk. Hebben jullie ooit een keer wat gemerkt over van het leeftijdsverschil?
1: In het begin wel wat, natuurlijk. Want met mijn schoonouders, ja, dat was wel een beetje apart natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar die hebben het uiteindelijk wel geaccepteerd. Maar ja, voor de rest eigenlijk niet veel.
0: Oké, dus die waren wel snel overstag eigenlijk dan?
1: Ja.
0: Oké, maar en merkt je verder nog dingen qua leeftijdsverschil? Ik zeg, want het zijn nog met studie zat of hoe?
1: Ja, zij zat natuurlijk met studie en ik deed werken natuurlijk. Ja. Maar daar merkten wij niet veel verschil tussen of zo.
0: Oké. Nou, goed dat verder gewoon soepel verloop is, toch?
1: Ja, zeker.
0: Want hoe lang
1: alleen
0: zijn
1: jullie met de kinderen nu, ja, dat ik wat ouder was toen wij kinderen kregen.
0: Maar is dat heel erg?
1: Nee, voor mij niet.
0: Nee,
1: in
0: toch?
1: Ieder geval. Nee.
0: Nee. En die kinderen merken dan denk ik ook niks van?
1: Nee, die kinderen merken er al helemaal niks
0: van.
1: Nee,
0: daar. Want hoe lang zijn jullie nu samen?
1: Wij zijn al 20 jaar bij elkaar. Zo. Bijna 21. Vanaf de helft van de helft.
0: Wauw, wat goed. Oh, bijna ja. Oeh, jubileum. Ja. Heel leuk. Hey, Christian, 9 jaar leeftijdsverschil. Dit is de ene laatste ronde. Ik ga nog 1 allerlaatste ronde doen. Mocht er niemand overheen gaan, dan hoor jij mij zo meteen weer.
1: Is goed.
0: Top. En anders een hele fijne nacht, hè?
1: Dank je. Hetzelfde alvast.
0: Dank je wel. Doeg.
1: Hoi.
0: Ja, heb je nou met je partner een groter leeftijdsverschil dan 9 jaar? Dan is het nu het moment om te appen. Want ik ga nog 1 allerlaatste...

0: Ex-Alarmschijf, Alex Warren en Fever Dream. We zitten midden in de nachtwedstrijd. Ik ben op zoek naar de luisteraar met het grootste leeftijdsverschil met zijn of haar partner. Ronde nummer 1 sprak ik Mano. 2 jaar leeftijdsverschil. Daarna Judith met 6 jaar leeftijdsverschil. En daarna Christian met 9 jaar leeftijdsverschil. Daar zijn we gebleven. Maar we maken echt een enorme sprong naar Raymond. Goeienacht.
1: Goeiedag.
0: Goeienacht, Raymond. Hey, wat is het leeftijdsverschil tussen jou en je partner?
1: 18 jaar.
0: 18 jaar. En wie is de ouder?
1: Zij is ouder.
0: Want ik heb het natuurlijk al eerder aan je gevraagd. Jij bent 41 jaar en zij is 59 jaar, hè?
1: Klopt, ja.
0: Ja, ja. En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
1: Via een dating site via internet.
0: Via deze internet. En had je zoiets, ben ik toch even benieuwd, had je zoiets van dat het leeftijd je afschrikte of dacht je, nee?
1: Nou, we kenden elkaar al een paar jaar daarvoor via het internet. En toen zaten we allebei nog in een relatie. En toen hebben we het, omdat ik natuurlijk nog jonger was, toen hebben we het een beetje, niks mee gedaan, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, ja.
1: En toen alleen een beetje gekletst. En toen was zij op een gegeven moment gescheiden. En mijn relatie was ook voorbij. En toen zijn we op een gegeven moment bij elkaar toch maar afgesproken.
0: Ja, echt toch een beetje meant to be dan. Dat jullie toch gewoon naar elkaar toe trokken dan.
1: Ja, we zien elkaar ook gewoon als soulmates, zeg maar.
0: Ja, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Vooral als je elkaar dan nog een keer tegenkomt. Hey, en heb je wel eens gekke situaties gehad of reacties van mensen met een leeftijdsverschil van 18 jaar?
1: Ja, ja, zoals ik dus straks al zei, een keer bij een zwembad bij Centerparks. Zij was met haar dochter daar, dat ze zeiden van, gezellig, kom je zoon ook zwemmen.
0: Oh. En wat hebben jullie toen gezegd? Wel gewoon, wij zijn gewoon, wij zijn een stel.
1: Nee, toen gaven we elkaar een kus en toen was het wel duidelijk. Oh, niet zo was.
0: Toch leuk, die mensen schamen zich natuurlijk helemaal kapot. Ja,
1: ja, nee, dat viel wel mee. Ik kon er wel om lachen.
0: Oh, gelukkig, maar oké, dat is fijn. Hey, Raymond, 18 jaar. Ik ben natuurlijk op zoek naar de luisteraar met het grootste leeftijdsverschil met zijn of haar partner. Denk je dat hier iemand overheen gaat of denk je dat je de winnaar kan zijn?
1: Het zou kunnen, want ik... Je hebt dit ooit al eens een keer eerder gedaan.
0: Ja.
1: En toen was ik nummer 2. En toen kwam er nog iemand, ging er nog overheen.
0: Oeh, nou, het is hetzelfde geval. Want er gaat inderdaad iemand overheen. Sorry, ja, helaas. Nee,
1: dat maakt niet uit, maakt niet uit.
0: Oh, het was zo close. Maar ja, toen kwam Yvetta. Goeienacht.
2: Goeienacht.
0: Hi, goeienacht Yvetta. Hallo. Hey, jij gaat er overheen, hè, 18 jaar.
2: Ja.
0: Ja, want wat is het leeftijdsverschil met jou en je partner?
2: 28 jaar.
0: 28 jaar, kijk. En hoe oud ben jij en hoe oud is je partner?
2: Nu ben ik 44.
0: En je partner is dan?
2: 72.
0: 72, kijk. En vanaf hoe oud was je toen jullie samen kwamen?
2: Nou, ik was 19. Ja, ik was 19. En toen was ik gaan trouwen, was ik bijna 21.
0: Oh ja. Dus jullie waren 2 jaar samen voordat jullie gingen trouwen?
2: Ja.
0: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
2: Ja, via werk.
0: Jullie waren collega's?
2: Nee, niet collega's, maar via mijn vader.
0: Via wat, sorry?
2: Via mijn vader.
0: Ik versta je nog steeds niet. Of via vader?
2: Ja.
0: Oké. Maar hoezo via werk dan?
2: Ik was lunch gebracht naar mijn vader en toen kom ik mijn man tegen.
0: Kijk, en daar kwam je hem tegen. En toen zag je hem en toen dacht je, jij bent van mij.
2: Nee, maar hij heeft mij gelogen dat hij was jonger.
0: Oh!
2: Ja,
0: hij heeft zich gewoon voor de gek gehouden eigenlijk.
2: Ja.
0: Oei. Maar goed, het is gelukkig wel goed gekomen.
2: Ja, dat wel.
0: Kijk. Yvette, ik ben benieuwd, want ik vroeg het net al aan Raymond. Maar heb je wel eens dat je verschil merkt qua leeftijd?
2: Ik niet, maar kijk maar, als wij bijvoorbeeld ergens in shopping waren.
0: Ja.
2: Ik had opmerking gekregen toen was ik jonger, bijvoorbeeld 20, 25 of zo.
0: Ja.
2: Ja, en hebben ze gezegd, ja, jij bent zo sweet papa en zo...
0: Wat heb je een lieve papa en zo zeiden ze tegen jou.
2: Ja, en ik zeg, fuck you, ja. Dat is mijn man, sorry. Sorry voor mijn uitspraak. Maar toen heb ik gedacht, fuck je, dat is mijn man.
0: Ja,
2: en ik
0: laat
2: alles leggen.
0: Ja.
2: Ik laat alles leggen.
0: Ja, Yvetta, ik mag je wel. Nou, heerlijk. Hey, ik heb goed nieuws voor je, Yvetta, want je bent de winnaar.
2: Oh.
0: Ja. Ja, je bent de winnaar van de nachtwedstrijd. En daarmee krijg je dus ook het Q-prijspakket. Die komt jouw kant op.
2: Oh,
0: ja.
2: Dankjewel.
0: Ja, geen dank. Dus die komt jouw kant op. En ik wens je verder nog een hele fijne nacht.
2: Oh, dankjewel.
0: Doei.
2: Doei.
0: Doeg. Ex-Larmschijf, Roxy Dekker. Dit is Bare Minimum.